0: bij 3FM.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Hallo en welkom in de nacht van 3FM. Ik ben Jasper Schrijvers en hoe ga jij deze nacht? Ja, misschien zit je nu te werken. Sandra stuurt een appje dat ze aan het tankstation zit aan het werk. Maar Sebastian is juist niet aan het werken. Die stuurt een foto met een half vol krat bier. En de andere helft gaat ook nog op, zegt hij. Nou, good luck with that. En wat je ook aan het doen bent, hoe je er ook bij zit, ik kan je avond nog een beetje leuker en vooral wat spannender maken. Zometeen spelen we namelijk het spannendste spelletje van de nacht. Russisch

0: The Giver bij 3FM met zometeen heel misschien Rutger van Barneveld.
1: Russisch roulette request.
0: We spelen het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. Ik heb een Spotify playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer dus Rutger van Barneveld.

0: goeienacht.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Met wie zou jij wel eens een zwoele zomernacht willen beleven?
1: Ik kan niet zo heel kieskeurig meer zijn.
2: En niet zo kieskeurig, eigenlijk met iedereen wel gewoon.
1: Maar openstaan voor alles.
2: Dus want je hebt op dit moment, zit je in een relatie of ben je zoekende? Of maakt het je allemaal niet zoveel uit?
1: Ik ben niet zoekende en ik zit niet in een relatie.
2: Dus, het is allemaal gewoon oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
2: Dus voor jou zijn het vooral zwoele zomernachten in je eentje?
1: Zwoele zomernachten aan het werk, ja.
2: Zwoele zomernachten. Ja, ben je de hele nacht aan het doorknallen? Ook de hele zomer?
1: Ja, op dat ik 2 weken dat ik vakantie heb, maar wel.
2: Heb je nog plannen deze vakantie? Ga je nog de bijzondere dingen doen?
1: Ja, ik ga zoals ieder jaar naar Castlefest bij de Keukenhof.
2: Wat is dat?
1: Ja, dat is een soort Comic-Con-achtig, maar dan meer voor de fantasy.
2: Ga je dan verkleed?
1: Ja, ik ben daar vrijwilliger.
2: Dus,
1: misschien dat ik nou een dagje als speaking ga, dat ik de afgelopen jaren wel gedaan.
2: Oh. Ja. Hoe is dat? Want ik vind het altijd best wel cool uitzien als mensen zich dan zo verkleden. Want het is heel anders dan carnaval, toch?
1: Ja, zeker.
2: Dit is niet meer om te drinken, maar dit is echt om gewoon heel goed eruit te zien. Het zijn echt hele vette kostuums die ze altijd maken.
1: Ja, maar het is ook van de community. Je kunt daar jezelf zijn. Er zal niemand je veroordelen over hoe, wie, wat of wat je bent.
2: Ja, dat is wel fijn, ja. Want je zegt je kan jezelf zijn, maar je gaat verkleed als iemand anders. Maar in ieder geval, er is niet een soort sfeer van dat de mensen naar je kijken van wat heb jij nou aan of zo. Toch?
1: Het is meestal allemaal fantasie, dus een beetje elfen, ridders, piraten. Maar we hebben daar ook een Dark Vader in de zwembroek rondlopen ieder jaar.
2: Wat vet zeg. Hey, zou je het mij aanraden om er ooit heen te gaan? Want ik heb er nog nooit over nagedacht. Zo. Maar zou je denken van dit is iets wat je misschien een keer moet proberen?
1: Ja, het is heel gaaf om te zien. Heel gaaf om mee te maken. Ik ben er al 7 jaar vrijwilliger en ik doe het ieder jaar als bij elkaar ziet.
2: Wat vet. Nou, misschien moet ik dat oprecht gewoon een keertje gaan doen. Hoe zou ik me dan moeten verkleden? Maakt dat uit?
1: Nee. Als jij in een roze string wil lopen met een horen op je hoofd, dan loop jij in een roze string met een horen op je hoofd.
2: Laten we afspreken, we gaan erheen en dan ga ik met een roze string op en een horen op mijn hoofd. Nee. Oh mijn god, oké, dat laatste niet, maar ik wil er wel echt een keer heen. Dus app me vooral wanneer het is, want ik vind het leuk om te weten. Het lijkt me echt vet.
1: Ja, dat zou ik doen.
2: Hey Ro, ik heb je aan de telefoon, je hebt namelijk een track aangevraagd. En dat is Fat Dog met Go Fuck Yourself.
1: Ja,
2: ik hoop voor jou dat we hem gaan draaien. Het blijft Russisch Roulette Request. Ik heb namelijk een playlist gemaakt. Daar staat dus 9 keer Fat Dog in. En 1 keer Rutger van Barneveld. En ik wil de zon zien zakken met jou in de zee.
1: Ja, ben benieuwd.
2: Tijd om te shuffelen. Zou jij voor mij het aftelwerk kunnen doen? En dan mag je van 3 naar 0 aftellen.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Sorry.
1: Dat maakt niet uit.
2: Oh, kut. Nou, goed.
1: Die jongen is er ook jaren mee bezig geweest.
2: Dat is waar, ja.

Er gaan allemaal verbaasde reacties in de NPO Luister-app. Wat is hier aan de hand? We speelden net Russisch roulette request en we hebben verloren. Waardoor je Rutger van Mardeveld en zijn woele zomernachten hoorde. Maar eigenlijk best wel een lekker liedje. Ik zeg je heel eerlijk, best een lekker liedje. Terug naar de

0: Sinner en Olivia Dean op 3FM. Voor jou nou echt een afknapper bij het daten? En misschien vind je happy socks verschrikkelijk, smakken tijdens het eten of iemand die elke dag in de kroeg hangt. Ja, het zijn allemaal dingen waar je de ik van kunt krijgen. De kriebels of iets waar je gewoon op afknapt. Olivia Dean, misschien wel de allermooiste vrouw van heel de wereld, die heeft ook zo'n ik.
1: When you've got like a squished up water bottle in your back pocket, that's such an ik.
0: Ja, mensen die een waterflesje in hun zak hebben en dan specifiek als ze dan extra verschrompeld zijn als ze daar een tijdje zitten chillen. En het slechte nieuws is, ik val af. Ja, ik was op Down the Rabbit Hole en ik had constant zo'n waterzakje in mijn pocket. 3FM. Met nu, Black Street. No.

Paul Grapp. Just the way you are bij 3FM. Ik neem je even mee naar misschien wel de mooiste plek van ieder festival. De camping. Het is 8 uur of 9, geen idee eigenlijk. De zon heeft van de tent een sauna gemaakt en ja, slapen zit er al van een tijdje niet meer in. De tent die gaat open. En overal hoor je stemmen. Hè? Iemand is zijn vrienden kwijt. Verderop wordt er weer hard gelachen. Een luchtbed wordt leeggelaten. En ergens klinkt een Bluetooth speaker die eigenlijk net iets te hard staat. Het eerste lauwe biertje van de dag wordt opengetrokken. Je ruikt de geur van zonnebrand, vers gemalen koffie en een barbecue. Die misschien iets te vroeg wordt aangestoken. Mensen lopen langs in glitter, zonnebrillen, outfits die alleen maar kunnen op een festival. Even verzamelen met de vrienden, plannetje maken, nog één slonk van dat beetje lauwe biertje. En dan met z'n allen richting die eerste artiest van de dag. Want ja, vanaf dat moment weet je, dit wordt er weer eentje voor in de boeken. Heb je dit weekend nou geen festival, maar wil je toch dat gevoel een beetje beleven? Luister morgenavond naar 3FM The Beat, live vanaf Wildeburg. Dringen wij dat festival naar jou toe.

Dua Lipa en Homesick bij 3FM. Ik knip er één keer met je ogen. En Sef, die heeft alweer een nieuw nummer uitgebracht. Ja, serieus, hij gaf een geweldige show op Best Kept Secrets. Vorige week stond hij nog op Down the Rabbit Hole met IJsland. Hij maakte samen met Bazaar een cover, dook in de studio met Willem. En tussendoor brengt hij ook gewoon een nieuwe solo muziek uit. Het is inmiddels zoveel dat het bijna moeilijk is om te kiezen van ja, wat gaan we nou draaien van Sef. Maar deze keuze was makkelijk, want hij heeft een nieuw nummer, een eigen liedje en die is zo ongelooflijk fijn. Het is de nieuwste van Sef.

3FM, je hoorde Talk to You. Hey, op welke leeftijd ben je te oud voor een knuffelbeer? Deed je naar de basisschool al weg? Of op de middelbare school? Of had je er stiekem nu nog eentje? Ik had zelf altijd Flappy, officieel tot mijn 12e, onofficieel een paar jaar langer. Maar je bent niet de enige als je nog op latere leeftijd met een knuffel slaapt. Katy Perry die neemt namelijk overal haar knuffelbeer mee naartoe. Je hoort haar knuffelbeer en Katy Perry nu op 3FM. Dit is Teenage Dream.

0: bemoei jij je met het liefdesleven van je vrienden? Moet ik het zo meteen even met je over hebben. En ook Harry Styles komt eraan.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jasper Schrijvers. Ja. Bemoei jij je met het liefdesleven van je vrienden? Wil ik het zo meteen even met je

die gewoon wat rustiger is. En nu stond ik dus op dat festivalterrein te kijken naar iemand waarbij ik... Nou, misschien dus onterecht, maar ik kreeg dat gevoel wel bij haar. En ja, het vervelende is, ik weet ook dat eerste indrukken er gigantisch naast kunnen zitten. En misschien is ze hartstikke leuk. Misschien projecteer ik mijn vorige relaties op haar. Je weet het niet, misschien bescherm ik hem terwijl er helemaal niets te beschermen valt. Maar ja, stel nou dat mijn gevoel wel klopt, hè. Ben je dan een slechte vriend als je niks zegt? Of ben je juist een slechte vriend als je me ermee gaat bemoeien, terwijl iemand gewoon verliefd is? Ja, dus ik ben even benieuwd. Moet je je bemoeien met het liefdesleven van je vrienden als je denkt dat je rode vlaggen ziet? Of moet je gewoon zijn eigen fouten laten maken? Laat het even weten via de NPO Live-app. Ik heb even je hulp nodig. 3,

Van het eerste biertje tot de laatste act. Hand in hand over het trein. Samen eten halen, samen dansen. Je kent het wel. En ja, iedereen gunde het me ook. Hè. Hartstikke leuk, maar de volgende ochtend ontmoeten wij haar. En ja, soms kun je het niet uitleggen, maar je voelt gewoon dat er iets niet helemaal klopt. Hè. Binnen een paar minuten begonnen bij mij een paar alarmbellen te rinkelen. En niet omdat ze onaardig was, hè. Integendeel, ze was heel aanwezig, heel enthousiast. Misschien iets te enthousiast. Maar ja, vanaf dat moment leek het alsof ze geen meter van hem vandaan wilde. Alsof ze geen seconde hem uit het oog wilde verliezen. En ja, toen dacht ik ineens terug aan zijn vorige relatie. Dat was ook niet bepaald een rustig hoofdstuk. Dat was een type die in de nacht gewoon bonzend op de deur klopte om even te gaan praten. Veel drama, veel emotie, veel gedoe. En toen het uitging, zei hij letterlijk tegen mij: de volgende keer wil ik iemand

0: Dancing in the Flames bij 3FM. Ik weet gewoon eigenlijk echt niet wat ik moet doen. En als ik niet weet wat ik moet doen, dan kom ik altijd bij jou. Want ja, jij geeft me altijd goed advies, hè, met mijn problemen, met mijn toestanden, met mijn shit. In dit geval, ik was op Down the Rabbit Hole en een vriend van mij die kwam een meisje tegen. En nou, die zijn het hele festival samen geweest. En super leuk voor hem, maar bij mij gingen een paar rode alarmbellen af. En dacht ik van, oeh, ik weet het even niet zo goed bij haar. Nou, die vriend van mij die komt ook uit een best wel pittige relatie. En ik weet gewoon even niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Ik krijg gewoon een beetje red flags bij haar. Moet ik dit dan met mijn vriend bespreken en zeggen van, nou, ik weet het niet? Of moet ik het gewoon lekker laten gaan en hem zelf de fout laten maken? Duitje.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het voor jou herkenbaar, dit soort toxic relaties en dingen?
1: Niet zozeer herkenbaar, maar wel. Dat je gewoon je mening moet zeggen en moet mogen zeggen als het over goede vrienden gaat.
0: Oké. Okay. Dus jij zegt, heb je de telefoon op de lijst spreken toevallig?
1: Ja, maar.
2: Is beter.
0: Ja, zo kan ik je veel beter verstaan. Ja, dat is fijn. Hey, jij zegt dat ik het wel gewoon moet zeggen, dus.
2: Jawel. En dan is het natuurlijk wel aan hem wat hij ermee doet. Mm-hmm. Maar ik zou het wel zeggen.
0: En op wat voor manier zou ik het dan moeten brengen? Want ik vind het wel een vrij ongemakkelijk gesprek. Ik ben voor mezelf best wel conflictvermijdend. Dus op wat zou ik dan moeten zeggen? Van ja, ik vind het een beetje raar of zo. Of ik weet het niet met haar. Ik heb er rare gevoelens over.
2: Ja, wat je al zei, zijn voorgaande relatie was ook al zo moeizaam, mm-hmm, en moeilijk. Ja, maak daar een punt van. Weet je hoe dat voorheen heeft gegaan?
0: Ja.
2: Ik denk dat het nou dadelijk weer zo aan zit te komen. Hè? Onder genot natuurlijk van een pilsje of zo, als je lekker met z'n tweetjes bent.
0: Ja, precies. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook al een beetje, ik vind het ook stom, maar ik ben ook wel een beetje teleurgesteld in mezelf. Dat ik blijkbaar zo'n, ja, aan het judgen ben. Want ik wil niet zo oordelend zijn en een mening over iedereen hebben en zo. Maar toch zit er bij mij een bepaald gevoel wat dan begint te knagen. Dat ik denk van, ja, het klopt niet helemaal of het is hem niet helemaal. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet zo zijn. Ik wil niet die mening hebben en niet delen. Dat vind ik heel moeilijk.
2: Ja, maar ja, het is je goede vriend, dus waarom zou je het niet mogen zeggen?
0: Ja. Nee, dat is waar, ja.
2: En wat hij er dan mee doet, is dan nog aan hem. Dus ja. Hè, wellicht moet je er dan nog wel een jaar of 2 jaar tegenaan kijken. Dat hij er last van heeft, maar
0: ja.
2: Nou, als het dan een keer fout gaat, dan kun je wel zeggen van ja, hier zie je wel.
0: Ja, maar misschien, ik heb haar ook nog niet zo lang gesproken. Misschien moet ik het ook gewoon een beetje een kans geven of. Ja, ik kom er niet echt uit. Jij zegt gewoon zeggen en aan hem overlaten wat je ermee moet.
2: Ja, zou ik wel doen.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je advies, Daantje.
2: Ja, helemaal goed. Succes.
0: Dankjewel. Ga ik nog een fijne ochtend wensen.
2: Van hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Och,

0: staan zij op te treden in Den Haag. Je hoorde de Opposites met de megahit Feestje op mijn graf. Het is tijd voor het misschien wel meest flauwe spelletje van de Nederlandse radio. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Met Mark.
0: Hi Mark, met Jasper, 3FM.
1: Hallo Jasper.
0: Hallo, hou je het een beetje uit in de hitte?
1: Het is wel warm.
0: Het is tafers warm, zoals jij stuurt via de app. Het is
1: tafers warm.
0: Ja, heel vervelend. Hey, daar bel ik je eigenlijk helemaal niet voor. Ik bel je voor iets anders.
1: Oh jee.
0: Jij zit namelijk op dit moment in het spelletje.
1: Zit ik weer een onverwachte quiz?
0: Zeg je niets, dan win je iets. Is dat duidelijk? Mark. Jij bent de winnaar!
2: Alweer een winnaar!
0: En nu mag je weer praten.
1: Ah, dat is wel fijn. Het is heel leuk dat je me hierover belt. Want ik zat gisteren of eergisteren zat ik te luisteren. En toen hoorde ik dit item voorbij komen. En toen praatte er iemand. Toen dacht ik, als mij dit gebeurt, ik ga echt niks zeggen.
0: Ja,
1: het gebeurt
0: goed,
1: ook nu.
0: Heel goed, heel scherp. Hey, jij wint een 3FM fanpakket. Hartelijk leuk, gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel man.
0: En een fijne nacht.
1: Hey, tot dan nog. Yo.

Larsen en Lush Live bij 3FM. Krijg een appje van Mara via de NPO Luister-app. Hey Jasper, ik moet werken tot 6. Ben super moe. Heb jij tips om wakker te blijven? Je kan even 5 minuten een workoutje doen om actief te worden en jezelf te resetten. Een koffietje werkt goed. Je kan iets eten. Maar het allerbeste is muziek. Heb je nou een tune om even wakker van te worden? Even wat energie aan het einde van de nacht. Hoe blijf je wakker?

0: Hey, Thijs.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kunnen we dit wel doen?
1: Ja, 100%.
0: Ja, jij staat er 100% achter.
1: Ja, zeker. Nou, waarom zouden we het niet kunnen doen?
0: Nou ja, ik sta er ook denk ik wel achter, maar het is wel een heftig liedje.
1: Ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ken dit nummer al zo lang en voor mij staat het bekend, ik noemde het vroeger altijd Fuck You liedje.
0: Ja, Fuck You liedje, ja.
1: Okay, ja, dus, maar nee, je kan het gewoon lekker draaien.
0: Zullen we het gewoon doen dan?
1: Ja, dan mag ze lekker meeschreeuwen, dan wordt weer wakker.
0: Oké, en als ik boze appjes krijg is het jouw schuld.
1: Oké. Ja, is goed.
0: Hey, Race Against the Machine, Killing in the Name. Speciaal van Thijs, nu bij 3FM.

0: Wat is dit voor kwalitatief, uitermate teleurstellende muziek? Ik dacht dat 3FM alleen maar topmuziek draaide. Maar kennelijk zakken ze behoorlijk af.
1: Sorry Rob.

heel vet. Een hele goede morgen. Zometeen zit hij voor je klaar met de meeste muziek in de ochtend. Sebastian Oekhuis, onder andere Bruno Mars en Muse. En dit is Kensington Stage.

0: vrijdag van 3FM gaat zometeen beginnen met niemand minder dan Muse en Psycho. Eerst het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Goedemorgen, morgen. Fijn dat je er weer bij bent op de allervroegste vrijdagochtend van je leven misschien wel. Bruno Mars komt er.

eigenlijk heel raar. Dus ik stapte in mijn auto en ik zette de radio aan. Ik deed mijn lampjes aan. Ik deed mijn riem om. Ik dacht, ik moet alles wel netjes doen nu natuurlijk. Niet dat ik het normaal niet netjes zou doen. En ik rijd dat parkeerterreintje af. En de politie blokkeert mij de weg. Geen stopteken. Niks van de handgebaren van, hey, je moet nu even uit je auto komen. Of stoppen of dit en dat. Nee, niks. Dus ik steek net zo voor hun. Waarvan ik dacht, als ik dit doe, dan krijg ik waarschijnlijk wel een boete. Ik doe mijn raam open. En ze vragen, waar gaat u heen op dit tijdstip? Ik zeg, voor de allerlaatste keer ga ik nu naar mijn werk. Anders was ik nu wel drugs gaan dealen.

Bruno Mars op 3FM en Risk It All. Een hele goede morgen. 4:10, vrijdagochtend. Sebastiaan hier. En het is mijn allerlaatste nachtuitzending ooit op 3FM. Ik ben er aan de ene kant heel erg blij mee dat ik nooit meer mijn wekker om 3:15 hoef te zetten voor werk. Waarschijnlijk. Je weet nooit wat ze uiteindelijk met je gaan doen. Maar ik vind het ook wel heel jammer. Ik vind het toch wel, ja, die nacht, je kan alles flikken, joh. En ik heb ook alles geflikt hier, daar niet van. Maar het was wel, het had weinig gescheeld of ik had hier niet gezeten, op tijd. Ik woon hier in Hilversum. Ik woon op een straat dat binnen het betaald parkeergebied valt. En tegenover mijn huis zit een bedrijf waar, als dat bedrijf gesloten is, dus na 5:00 en in het weekend, dan kan ik daar gratis parkeren. Dat vind ik super. Ik was gisteravond in Breda, dus ik was 's avonds naar huis gereden, kon daar parkeren. En ik loopde net om, 4:15, loop ik naar die auto toe. Mijn auto. Op dat parkeerterrein. En opeens stopte achter mij een auto op straat. Ik denk, uh-oh, dat is altijd mijn angst. Ik word nu in mijn rug gestoken. En dat was niet zo. Het was tegenovergestelde, de politie stond daar. En die bleven daar staan. En die gingen op een gegeven moment naar mij wijzen. Maar hun raam bleef dicht.

0: The Dead Dance hoorde je. En David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang is de nacht al geweest tot nu toe, jongen?
1: Nou, ik ben gisteren om een uur of half vijf begonnen. Maar wij rekenen nou net een kwartier geleden thuisgekomen. Dus nou nog even een tijdje simracen en dan naar bed.
0: Waarom ga jij... Dit is geen verwijt, hè? Maak je geen zorgen. Waarom ga je nooit gewoon gelijk naar bed?
1: Geen zin in.
0: Zo klinkt het niet. Klinkt alsof je er heel veel zin in hebt.
1: Ja, bed heb ik verder nog niet echt zin in. Ik vind het leuk om dan even te racen op de simulator. En vooral vandaag dat er een nieuw update van het spel uit is. Dus ik wil even testen.
0: Ik bedoel dat je gelijk moest blaffen en dat je zei ik heb er geen zin in. Of was jij dat niet?
1: Nee, vandaag niet.
0: Nee, ik zie ook op de foto die je stuurt via de NPO lijststrip. Zie ik inderdaad je simulator en daar in de vensterbank zit je hond.
1: Ja, klopt, ja.
0: Zit hij altijd in de vensterbank? Is dat de normale gang van zaken?
1: Ja, ik kijk graag naar buiten toe.
0: ik wist dat jij een autoliefhebber was, David, maar wat er rondom jouw tv staat, wat een collectie aan modelauto's.
1: Maar dat is maar een kleine percentage van wat ik bij elkaar heb staan, hoor.
0: Echt waar?
1: Ik heb nou 300 modellen bij elkaar hebben.
0: Oh, jeetje, waar laat je het allemaal op zolder, hè?
1: Net door heel appartement heen, joh.
0: Wauw, en wat is je meest trotse bezitting als het gaat om modelauto?
1: Er zijn er eigenlijk heel veel waar ik wel heel blij mee ben. Allemaal van die limited editions. Dan heb ik er wel eentje staan van Max Verstappen, 1 op 12, wat er mijn 99 van zijn gemaakt.
0: Dat is best bijzonder, denk ik.
1: Die is heel bijzonder, heel groot.
0: Ja.
1: Mijn vriendin was er niet zo mee eens, maar ja.
0: Graag, ja. Die kan ook met de overchipkaart verder. Kun jij met de auto's? Dat scheelt het ook weer, hè?
1: Ja, precies.
0: En maak er een mooie dag van, jongen.
1: Ja, dat moet komen. Jij ook, werk ze.

vrijdagochtend iets voor 4:30. Betekent dat er al iets minder dan 4,5 uur heel veel nieuwe muziek is uitgekomen. Dus als je op zoek bent naar nieuwe muziek die je dit weekend kan gaan checken, zal ik zeker even Teddy Swims nagaan, die zojuist hoorde met Mr. Know-it-all. Hij heeft een nieuwe track uitgebracht, zojuist uitgekomen en weer een totaal andere sound.

De nieuwste van Olivia Rodrigo, Stupid Song, hoorde je bij 3FM. Zometeen het nieuwste en mooiste liedje van dit moment, namelijk de nieuwste van Kingfisher. The Sun Will Never Settle, gloedje nieuw, werd afgelopen weekend op Rockwerchte al zo hard meegezongen. Ach, ik ben zo blij dat die jongens er zijn. Echt, ik word helemaal gelukkig van. Maar ja, ga pas draaien naar Calvin Harris en Clementine Douglas.

Play op 3FM, Him for the Weekend. Er zijn liedjes die komen af en toe op je pad. En dan denk je, ja, oh, prima, dat is mooi. Hoor je vast wel eens voorbij komen op de radio of dit en dat. En dan ga je weer voorbij. Maar ik zou het heel fijn vinden en heel leuk vinden als je even stil gaat zitten bij dit liedje. En even goed ernaar luistert. Want er zijn weinig nieuwe liedjes uit dit jaar, uit deze tijd, die zo mooi zijn als Kingfisher en The Sun Will Never Settle. My heart, it has been broken by who?

0: lunch.
1: Het is tijd daarentegen voor breakfast. Tankstation ontbijt naar keuze. Kan van jou zijn. Je kan zo meteen binnenlopen in het tankstation. En met gewoon mijn geld naar binnen lopen eigenlijk. En daar zeggen, nou, doe mij maar een broodje dit. En een koffietje dat. En eventueel nog een sapje dat. Gaan we allemaal voor je regelen als jij nu in de NPO luisterapp laat weten. Hoe laat ben jij vandaag toe aan weekend? Oftewel, hoe laat ben je klaar met werken? Tot waar, hoe laat moet jij werken vandaag? Laat het weten via de NPO luisterapp. Is het

0: tankshot op bij naar keuze. Stuur u een foto van haar bij de vrachtwagen. Met een... Oh, wat een broodje is dit, zeg. Volgens mij is dit een heerlijk broodje turbo gezond. Ik zie heel veel groen erop zitten. 3FM. Wil je ook een tankshot op bij naar keuze? Laat even weten hoe laat jij vanmiddag weekend hebt. Dan bel ik je misschien zo meteen wel terug voor dat tankshot op bij naar keuze. Is lekker, hoor. Ja, is wel aan te raden.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden

0: gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. 3FM.
1: Sebastian Ockhuizen.
2: Ja, bon Jovi a tutti. Een hele goede morgen. De staat komt eraan met Make the Call, Leave It All. Toch wel een beetje een motto voor deze vrijdag eigenlijk. Hè? Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

laten we het zo doen. Normaal geef ik alleen het tankstation ontbijtje weg. Maar weet je wat? Vandaag is het vrijdag. Dus wat nou als we ervan maken dat je onderweg naar je werk een tankstation ontbijtje kan halen en op de terugweg van je werk een lekker borrelplankje kan halen voor jezelf. Hoe lekker zou dat zijn? Woord voor woord XXL. Laat weten via de NPO Luisterapp om mee te spelen. Hoe laat ben jij vandaag klaar met werken? Oftewel, hoe laat heb je weekend? Of hoe laat begint jouw vrijdagavond echt? Speel je zometeen mee voor

0: Vanaf 6 uur is het weer
1: Air Friday!
0: En worden de airfryers je om de oren gespeten. Als je tussen 6 en 7 luistert 's ochtends, oftewel als je bij de voorhoede hoort van de ochtendshow, is het voor jou altijd XXL.
1: Air Friday!
0: Dan maak je dubbel veel kans tijdens een eerste editie van Laatste Letter tussen 6 en 7. Maar ook tussen 8 en 9 maak jij nog kans op de airfryer tijdens
1: Air Friday!
0: De Wijn de Jammy Airfryer kan van jou zijn vandaag. Ook rond ergens tussen 8 en 9 maken Wijn de Jammy straks de nieuwe 3FM Mega-hit bekend. Moet zeggen, ik ben er heel blij mee. Ik heb de eigenaar van de Mega-hit al meerdere keren in de show mogen ontvangen, in de livebox. Zijn onlangs ook langs geweest bij Wijn de Jammy in de livebox en hebben zeer verdiend vandaag een 3FM Mega-hit in de zak. Meer ga ik niet zeggen. Wie hem heeft de komende week, ga je zo meteen dus horen in de ochtendshow. Verder Sebastian hier, goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is mijn allerlaatste uurtje in de nacht van 3FM ooit. Dat is bijzonder voor mij. Wat minder voor jou natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar daarom zometeen een dikkere editie van Woord voor Woord.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, helemaal goed. Met jou?
1: Ja, ook. Terug aan het werken.
0: Wat heeft jou deze ochtend zo vroeg wakker gemaakt? Ik mag hopen, de wekker.
1: Ja, de wekker voor mijn werk, hè. De vrachtwagenchauffeur, hè.
0: En waar ga je naartoe vandaag?
1: Het zal voornamelijk Rotterdam zo'n beetje zijn. Nog laden en dan weer container afzetten, opzetten. En dan hopelijk voor 8 uur thuis, hè.
0: En waar is thuis?
1: In België.
0: Ah, waar in België?
1: Antwerpen zelf, ja. Dat is de onderkant van Antwerpen.
0: Wat heerlijk zeg. Dat, ik ben jaloers. Ik wil nog een beetje de fantasie om te verhuizen naar Antwerpen. Is het aan te raden?
1: Ja, de rand van Antwerpen is het aan te raden. Echt wel.
0: Oké.
1: Nou. Ik woon daar toch redelijk graag. Behalve dat we vaker hebben met de files en zo. Maar ja, dat hoort er maar daarbij. Hè.
0: Ja, ik woon nu in Hilversum. Dat is niet heel veel beter qua verkeer hoor. Maak je geen zorgen. Ja, hey, Steffen, zou jij misschien jouw telefoon wel even aan je oor kunnen houden? Of is dat te illegaal op dit moment?
1: Nee, ik sta nog stil. Eén ogenblik, dat komt goed.
0: Ja.
2: Kijk, zo beter?
0: Ach, stukken beter. En je speelt mee met Woord van Woord, de XXL-editie. Het is voor jou de eerste keer dat we elkaar spreken. Misschien ook wel de laatste keer, want het is mijn laatste uitzending in de nacht van 3FM. Daarom speel jij vandaag niet alleen voor een tankstation ontbijt naar keuze, maar je speelt ook voor bij thuiskomst vanavond voor een lekker borrelplankje. Kun je zelf eventjes een heerlijk charcuteriebordje uit gaan zoeken. Hoe vind je dat?
2: Zo, ja, super. Ja, dat is niet, wel super.
0: Dat is niet verkeerd.
2: Super.
0: En wat we gaan doen is, we spelen dus woord voor woord. Ik heb zo meteen een random woordengenerator hier waar een Nederlands woord uitkomt. Mm-hmm. En ik geef jou telkens een woord wat daarmee te maken heeft. Jij doet een gok om te raden welk woord ik voor mijn neus heb. Als jij het fout hebt, dan hoor je dit. En geef ik jou een volgende hint. Dus ik geef jou alleen een volgende hint als jij het antwoord fout hebt. Betekent dus dat jij zo snel mogelijk en zo goed mogelijk moet antwoorden. Binnen 45 seconden weet jij het dan te raden. Dan win je. Okay. Weet je het niet te raden, ja, dan ga je met lege handen naar huis, helaas.
2: Ja. Dan is dat zo, hè?
0: Ja, dat is zo. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Dan gaat de tijd nu in. Opwarmen.
2: Oké.
0: Sorry, viel even weg.
2: Koffie.
0: Eten.
2: Soep.
0: Kant en klaar.
2: Maaltijd.
0: Oventje.
2: Broodjes.
0: Wattage. Oei.
2: Ja, jammer. Koketten.
0: Nee.
2: Airfryer.
0: Ah, kijk, met airfryer kom je al dichterbij. Ik moet ook zeggen, het is niet helemaal eerlijk van de random woordengenerator dat hij zo'n woord geeft. Want in principe spreken we natuurlijk dezelfde taal. Maar er is wel een verschil in hoe wij magnetron zeggen en hoe jullie...
2: Magnetron.
0: Oh, ik dacht een microgolfoven.
2: Nee. Ook magnetron bij mij. Ik heb lang genoeg in Nederland gewoond.
0: Kijk, dan hadden we het kunnen redden uiteindelijk. Maar goed. Het lege handen naar huis.
2: Dat geeft niet. Maar ik ga zo wel iets lekkers klaarmaken vanavond. Dat komt wel goed.
0: Lekker man. Fijn weekend, hè?
2: Ja, hetzelfde.

bij 3FM. My body isn't ready. Ik heb nog een half uurtje met je in de nacht van 3FM. Mijn laatste nachtshow op 3FM. Heel blij dat het voor mij voorbij is. Voor jou heb je er in principe niks aan. Maar ik dacht, dat kunnen we omdraaien. Net niet gelukt om woord voor woord XXL even goed tot een goed einde te brengen. Helaas. Steffen wist niet het goede antwoord te raden. Maar zometeen wel een groot gapend gat in de playlist XXL. Ik heb een hoop favorietjes van mezelf meegenomen deze ochtend. Maar welke platen wil jij allemaal horen om deze vrijdag te starten? En misschien wel de nacht te eindigen. Ik spreek je zo meteen naar Rob.

0: weet niet of ik het al gemeld had, maar het is mijn laatste nachtuitzending op 3FM. En ik heb 4 jaar lang in de nacht van 3FM gepresenteerd. Waarvan dik 2 jaar met een rubriek in dit programma waar ik zoveel plezier aan heb beleefd. Wat een rare obsessie van me is geworden. Wat me uiteindelijk heeft gebracht op de tweede ring in de Uithoek van Ahoy. Omdat ik toch niet het kon laten om geen kaarten te kopen voor zijn optreden vorig jaar in Ahoy. Ja, dat was dit.
1: Ik ben toch geen Brabander? Jannes of wat anders?
0: Mooi was ook dat ik... Dit item was helemaal niet de bedoeling om een item te worden in het programma. Ik moest last met het invallen van iemand. En ik wilde iets leuks doen op de grote gapende gatplek. En toen kwam Tijn, waar ik toen die nacht mee werkte. Die zei, ja, Jannes of wat anders? Ik zei, ja, doe maar. En toen zat Olivier Bakker hier nog op de late avond door de week van 3FM. Die heeft toen in de studio dit ingesproken. Die was toen Station Voice. Hebben we het gewoon zelf heel goedkoop in elkaar geflatst. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit gestopt met Jannes of Annes. Tot eigenlijk eind 2024. En nu? Nu dacht ik, voor de allerlaatste nachtshow die ik doe, kan ik niets anders doen dan het toch nog één keer doen. De comeback was vorig jaar al, toen hij dus in Ahoy stond, onze grote vriend Jannes. Ik denk, ja, nu gaan we het gewoon nog een keer doen. De regel was altijd dat bij unanimiteit Jannes werd gedraaid. Dat is 100% van de stemmen in de app van 3FM toen nog. Zit er helemaal in nog steeds. In de NPO-lijsttrip was 100% van de stemmen voor Jannes is, dan draai ik zo meteen Jannes op 3FM, want ik wil wel zeker weten dat ik het goed doe. Als er geen unanimiteit bereikt is, dan bepaal jij wat er zo meteen gedraaid wordt op de radio. En ja, die regel blijft staan in principe. Dus er staat nu in de chat van 3FM, in de NPO luisterapp, staat een poll voor je klaar. Dan kun je stemmen op jouw favoriet eigenlijk. Wil je Jannes horen of wil je Wanes horen? Wil je wat anders horen? Laat dat eens even weten via de NPO luisterapp. De poll is bepalend. Unanimiteit is het enige wat telt in het voordeel voor Jannes. Ik spreek je zo meteen. Bibi Rexha komt eraan. Na

0: Rexha, Faithless en New Religion hoorde je bij 3FM. Een allerlaatste keer, Jannes of Annes. Ik had er iets meer van verwacht, helaas. Het is een plek in het radioprogramma waar als 100% van de stemmen voor Jannes is, Jannes ook gedraaid wordt. Dan weet ik zeker dat de rest van Nederland het er ook mee eens is, dat de koning der piraten, de volkszanger des vaderlands, toch wel wat meer aandacht krijgt van landelijke radio. Iets wat ik altijd in de dag deed van 3FM en dacht voor mijn laatste nachtshow nog één keertje doen. Het werkte heel goed in mijn laatste weekendochtendshow op 3FM. Toen deed ik het ook nog één keertje. En toen een soort van pity vote, 100% van de stemmen voor Jannes. Nu alles behalve, maar 56% van de stemmen was voor Jannes via de NPO Luisterapp. 44 dus in het voordeel van iets anders. En dan kan ik maar één iemand terugbellen. Eén iemand die ik de afgelopen anderhalf jaar misschien wel meer heb gesproken door de week dan mijn vriendin. En dat is namelijk vaste luisteraar Nina. Nina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij had geen zin in Jannes?
1: Nee.
0: Hoezo niet?
1: Ja, dat was voor mijn tijd.
0: Dat is waar. Hey, ik sprak gisteren Thijs, jouw man, die vertelde dat jij inmiddels ander werk doet en niet meer zo 's ochtends vroeg luistert. Dus wat dat betreft vind ik het ook wel fijn dat ik nu de deur dicht kan doen achter me op 4-6. Want we hoeven wij elkaar ook niet meer te missen op die manier, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, dat scheelt weer. Heb je wel een beetje naar je zin bij je nieuwe werk?
1: Ja, het kan beter, maar het kan ook zeker erger.
0: Kijk, dat is de mindset. Dat vind ik bijzonder positief. Er kunnen een hoop mensen wat van leren. Het kan beter, maar het kan zeker veel erger. Dan denk ik ook wel een gokje te kunnen wagen over wat jij dan in plaats van Jannes wil gaan horen.
1: Ja, dat is wel niet moeilijk, hè?
0: Nee, we hebben elkaar dus heel veel gesproken de afgelopen anderhalf jaar. En als eigenlijk altijd op deze plek in het programma ook, rond het grote gapende gat in de playlist. En dat vulde jij eigenlijk, nou, misschien wel 75% van de tijd in met muziek van ook wel een van mijn favoriete artiesten. Beetje de Amerikaanse Jannes. Hij heeft ook dezelfde voornaam, hè? Moet je ook niet vergeten. John Mayer. Dat zeg je dus, ja.
1: Ja, dat
0: ja,
1: is hem.
0: Ja. En welke gaan we draaien?
1: Last Train Home.
0: Ach, wat heerlijk zeg. Nina, het was leuk je weer even gesproken te hebben. En ik spreek je wel op het volgende tijdstip wat ik ga doen, hè?
1: Yes, tot de volgende.
0: En werk ze vandaag, denk ik?
1: Ja, dank je.
0: Doei, doei.
1: Oh.

Only Love. Dit was mijn laatste nachtshow op 3FM. Heel blij dat dit voorbij is voor mij. Ik ben heel benieuwd wie je de komende jaren hier gaat horen. Voorheen zat hij natuurlijk anders. Oh, denk ik best wel een tijdje. Ik heb hier een tijdje gezeten. Het is een mooie plek om leuke radio te maken met volgens mij wel echt de allerleukste luisteraars. En vooral de allerhardste luisteraars. Want hoe vroeg wil jij wakker worden om radio te luisteren? Dat is bizar. Leuk dat je erbij was. Dank voor alle lieve woorden in de NPO Luister. Zometeen een nieuwe ochtendshow. Moet je ook niet vergeten. Leven gaat gewoon weer door. Met nu Friends Verder.

0: hele goede morgen. 6 uur op deze vrijdagochtend. Zometeen een nieuwe ochtendshow. Wijnand en Jamie, maar dan met Barend en Wijnand.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
6: 3FM.
7: Hallo NCRV.
6: Wijnand en Jamie.
8: Heb jij in de Bruine Kliko geslapen?
9: Nou, het is echt... Het voelt weer een beetje als 2012. Zo klink ik weer een beetje.
8: Maar dan helemaal luchtig.
9: Ja, dat is lekker toch?
8: Je hoort er zo alles over.

0: Voor in je favoriete kroeg.
1: Head down?
0: Nee.
1: Oh, dat was die hier.
2: Ja, lekker.
1: Mooie tijden.
2: Mooie tijden. Taylor Swift nu, I knew it, I knew you.

0: voor in je favoriete kroeg?
1: Head Down?
0: Nee.
1: Oh, dat was die hier.
2: Ja, lekker.
1: Mooie tijden.
2: Best wel 3 is Taylor Swift nu. I knew it. I knew you.

0: televisie, Ex on the Beach. Ze heeft 1,5 miljoen volgers. Ja, alles.
1: Maar wat doet hij dan online? Wat doet hij dan online? Wat doet hij op het podium?
0: En er komen gewoon twee danseressen oplopen. Een MC. Nou, MC van FMG. Die gasten van Boot. Van een paar jaar geleden. Ja. En dat ken je niet, maar ik snap. En die gaan gewoon een uurtje. Allemaal een beetje wat hij vroeger deed. Toen wij nog draaien.
1: Gewoon een beetje plaatjes draaien. En hij gaat er een beetje
0: gas
1: staan.
0: Gas geven. En een paar X on the Beach quotes erdoor. En die hebben ook van de zomer gewoon weer 80 shows.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, lekker toch? Okay. En Harry zat er goed bij. Hij had een zonnebril op die een beetje leek op mijn kwartaalboodschappen.
1: Hey, maar prijs. Moet ik nog wat verwachten aankomen? Hoe het publiek daar? Weet je goed, hoeveel mensen zijn
0: daar? Reende, Veenendaal, topvolk, weet je wel. Een mannetje van 15.000, 20.000.
1: Oh ja, joh?
0: Ja, nee, tuurlijk. Oh. Ja, maar ik zit jou niet. Voor de duidelijkheid, Wijnald doet op morgenavond. Klusje doorgespeeld. En ongeveer €600 tussen gaan zitten. Allemaal gelukt natuurlijk. Dus lekker
1: hij toch? Zegt, avondje van huis. En je krijgt €150.
0: Ja, lekker toch?
1: Ik zeg, ik ben weg. Ja.

0: hier op vrijdag met Barend van Delen. Barend, goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen, jongen. Een beetje een zwak stemmetje heb ik.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Ik heb gedaan wat jij morgenavond gaat doen. Ik ben presentator van een van de laatste, of misschien wel het allerlaatste, gratis muziekfestival van Nederland. Rijnweek in Renen.
0: Uh-huh.
1: En dan begint de leeftijd toch op de keel te slaan. Dus ik was vannacht om 12 uur was ik klaar. En of 12 uur, half 1 was ik klaar. Renen, terugrijden naar huis, Hooglanderveen. Half 2 het bedje in. 2 uur slapen. En dan is het toch...
0: Echt een kort nachtje gehad, jongen.
1: Kort nachtje.
0: Eigenlijk gewoon een soort van powernap heb jij gedaan.
1: Ja, maar jij maakt je al een beetje zorgen, hè? Want je ging me al bellen om 5:15.
0: Ik ging even met mijn hoofd terug in de tijd. Ik heb dan op een gegeven moment, denk ik, wel eens van die... Omdat wij natuurlijk vroeger heel veel samengewerkt hebben.
1: Ja.
0: Van die momenten toch nog even dat ik denk... Oh, zal hij zich verslapen hebben, dan ga ik bellen. En dan in één keer, oh, ik ben onderweg. Ja.
1: Het was ook het laatste wat ik dacht voordat ik in slaap viel. Het zou me toch niet gebeuren. Dus ik had 4 van die 4 wekkertjes gezet. En Han had er ook nog eentje gezet.
0: Maar was het leuk?
1: Dus het komt allemaal goed. Ja, maar het was hartstikke leuk. Jullie zijn Steve waren er, Korsakoff was er, Avro Bros, Harry van het Kamp. Dat is ook wat, hè? Harry Snijders.
0: Ja.
1: Kijk, je moet je voorstellen, dat is natuurlijk gewoon ook een OG legend. Harry Snijders is gewoon entertainment.

0: Nee, wij maak je geen enkele zorgen. Echt, ik zou jou met liefde nooit in mijn leven willen naaien. Want we zijn de vrijdagmorgenploeg. We gaan het tegenaan en ik zal zorgen dat het allemaal dik in orde komt.
1: Ah, dat is goed.
0: Ik meen toch wat wantrouwen, hè?
1: Ja.
0: Bizar, hè? Kom hier, hè, op je vrijdagmorgen. Fulltime werken. Je hoort hoe het om een slijm staat.
1: Mijn beste vriend Barend van Delen heeft me ooit geleerd. In elk geintje
0: zit een seintje. Zo is het.
1: Dit is een nadeel.

0: half zeven. Wijnand en Jamie zonder Jamie met Barend van Delen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen jongens. Het is vandaag 10 juli in het jaar des heren 2026. Grote dag vandaag. Onder andere voor de voorhoedeleden. Dat zijn jouw mensen. Die moet je zo met een F in het tonnetje zetten. Maar het is er vandaag ook, ja, Eva Koreman, 42.
0: Hé, hey, onze oud-collega.
1: Oud 3FM, Corrie V, ja, zou ik bijna willen zeggen. Jouw politieke idool, Diederik Samson, vandaag 55. En de man die van mij het interview heeft geleerd, Rick Velderhof, vandaag 78.
0: Laten we vooral niet vergeten dat er een andere hele grote held van 3FM jarig is.
1: Maar die wil ik nog even bewaren.
0: Die wil je nog even bewaren?
1: Nog even bewaren.
0: Ja, daar wil je nog niks over zeggen?
1: Dat is even... Ja, dat is een monument.
0: Een klein gokje.
1: Een ambachtsman.
0: Klein gokje. In de NPO-luisteren, welke 3FM-DJ is er vandaag jarig?
1: 37
0: lentes jong. Ja. Die sowieso al binnenkomen van andere. Chris, die is erbij. Goedemorgen, lieve radiovrienden. Roelof die zegt, oh ja, Van Delen, ook weer een fulltime weekie.
1: Ja, dat klopt. Ja. Mooi, Roelof, welkom. Ik hoor er helemaal bij.
0: Mooi hoe het gelijk opvalt, hè. Gino zegt, goedemorgen, de laatste van vandaag. Dan lekker van de vakantie gaan genieten. Morgen vertrekken we naar Italië.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: De voorhoedevraag van vandaag komt van voorhoedelid Merel. De voorhoede, dat zijn onze elite troepen, de vroege luisteraars, wat jij dus ook bent. Maar die kunnen zich registreren via 3fm.nl/voorhoede. Krijg je een lidnummer. Weten we wanneer je jarig bent, sturen we jou ook een kaartje. En die vraagt, dag mannen, gisteravond de wedstrijd nog gezien. Wat vonden jullie ervan? Ja, dat klinkt dan natuurlijk de wedstrijd alsof het Nederland zelf dan gespeeld heeft. Dat was niet het geval, maar Marokko heeft wel gespeeld.
1: Frankrijk overtuigend gewonnen 2-0. En lieve equipe van het Nederlandse elftal, dit was nou het elftal waar we bang voor waren, hè? Dit is waar we nou ontzettend... Marokko was gisteren nergens. Nee. Dat is dan... En Zerbari doet niet mee. En Frankrijk is gewoon heel simpel. Net als Marokko van Nederland was. Een maatje toekran.
0: Ja, ja, maar heb je het gezien nog?
1: Net even een stukje in de auto. Hier nog samenvatting. Even stukjes. Maar ik was Rijnweek aan het hosten. Dus er niks gehoord.
0: De kleine flitsjes voorbij zien komen. De Fransen die moeten zich op gaan maken voor een... halve finale dan toch?
1: Halve finale.
0: Ja, vanavond nog een kwartfinale.
1: Spanje-België. Morgenavond Haaland tegen Kane. En dan zondag nog Argentinië tegen Zwitserland.
0: Hey, dus, Noorwegen-Engeland. Dat wordt ook een potje.
1: Dat is de wedstrijd van mijn oudste zoon. Dat leg ik zo meteen uit. Waar

0: if it's not with you.
1: Gemiste kans, Wijn.
2: Wat dan?
1: Vorig jaar 13 september. Op jouw huwelijksdag. Hadden we gewoon, toen we de zaal uitliepen en moesten klappen voor jou, hadden we dit moeten draaien.
0: Ja, wel mooi.
1: Dat was goed geweest, toch?
0: Ja, wauw, prachtig. Zeg dat jij daar gelijk aan denkt.
1: Heeft er nog iemand een kans, hè?
0: Hey.
1: Om het toch weer op te pakken.
0: Als jij ooit aan de beurt bent, dan weet ik deze te vinden.
1: Zo is het.
0: Ochtendshow van 3FM Barend en Wijnand. Met nog even twee administratieve dingen die we moeten afwerken.
1: Ja.
0: We hadden het over Noorwegen-Engeland. Dat is de wedstrijd van je zoon, zei je?
1: Boas van Delen, mijn oudste zoon, die wordt volgende week, wordt hij 9, is in dit WK ineens zijn vader geworden. Ineens is het zitten.
0: Oh ja?
1: Ineens is het pap, daar speelt Rodri. Waar vind jij dat De Bruyne nog naartoe moet? En Luka Akku, waar heeft hij allemaal gespeeld? En hij is helemaal obsessief met het voetbal. En waar die jongen helemaal door gepakt is, is door Noorwegen, de Vikings en dat roeien. Maar vooral Erling Haaland.
0: Ja.
1: Dat is zijn grote meneer is dat. En morgenavond, ja, 11 uur. Er zit niks anders op dat voor de tweede keer de 2K er weer een gat moet geslagen worden in de nachtrust. Want Boas gaat niet naar bed. Die moet het zien. Dus dat is, kijk er heel erg naar uit.
0: 10 juli 2026 is het vandaag. De grote dag ook voor een collega radio-dj die vandaag jarig is.
1: Klopt. Klopt, klopt. Het is de enige DJ met twee van zichzelf meedragende parkeervakken. Namelijk zijn linker en zijn rechter inham op zijn bovenhoofd. Heel knap is dat. Dat is echt geweldig. Het is de heer I van Breukelen. Dit hoort hij toch niet, dus dat is lekker. En vet niet knippen voor social.
0: Nee.
1: En, hij is vandaag 37 geworden.
0: 37, ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Onze lieve vriend.
0: En we gaan hem nog wel even bellen vandaag. Later in de ochtend, want hij is op vakantie.
1: Ja, lekker.
0: Iedereen is uit zijn bed te bellen natuurlijk. Hè. Eerst het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
0: 6:30, Jasper Leegwater, goedemorgen.
4: Goedemorgen jongens, ik begin bij een flinke bosbrand in het zuiden van Spanje. Het vuur grijpt daar razendsnel om zich heen. 12 mensen zijn om het leven gekomen. De natuurbrand woedt in de buurt van de stad Almeria. Honderden mensen zijn geëvacueerd daar. Volgens Spaanse media ontstond de brand nadat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond vatte daarna vlam. 150 brandweermensen proberen de brand te blussen, terwijl honderden Spanjaarden op de vlucht zijn. Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen de LHBTI-vlag niet langer in de mast hangen bij het gemeentehuis. Maar volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
5: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. Nou, dat is jammer. Ik geloof ook in mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
1: Ja, wel mooi dat we hebben natuurlijk met Loosdrecht en zo. We hebben altijd de mond vol van mensen die dan van buiten Loosdrecht komen, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat zijn relschoppers van buiten. Nou, dit zijn geen relschoppers, maar 100.000% heel veel mensen van buiten. Dit is niet de bevolking van Oldebroek,
4: nee,
1: die daar staat, toch?
4: Nee, dat lijkt me niet. Het lijkt me dat hier ook andere mensen op afkomen die hier iets van vinden.
0: Nou, dat weet je niet, natuurlijk.
1: Nee, er zijn geen honderden mensen te vinden uit Oldebroek. Ik ken die gemeente.
0: Maar ik denk altijd bij dit soort dingen, van die symboolpolitiek, denk ik, gaan ze nu in één keer de vlag weghalen, joh.
1: Ja. Maar je blijft ook homo als de vlag er niet hangt, hè? Ja, dat denk ik ook. Dat is weer de andere kant.
0: Ja, maar als het in balans zou zijn, dan zou je dat gewoon makkelijk kunnen zeggen. Maar
1: het is toch zo wat ik zeg?
0: Maar gelijkwaardigheid.
1: Nee, ja, maar je blijft ook homo als die vlag er niet hangt, joh. Ja, nee, ja, dat denk ik ook.
0: Nee, maar goed, het gaat om het symbool.
1: Ja, zeker.
0: Het gaat dat in één keer dat die vlag er altijd hangt en dat die dan nu weggehaald wordt. Ja. Van, wij willen dit hier niet, we hoeven niet
1: meer
0: geassocieerd te worden.
1: Maar dan wordt het ook gewoon vandaag 31 graden in Oldebroek, hè? En ook de barbecue gaat morgen weer. Ja, maar je moet het niet te groot maken.
3: WK voetbal.
4: Ja, dan lekker voetballen. Frankrijk heeft Marokko uit het WK geknikkerd. In de kwartfinale verliep de eerste helft moeizaam voor de Fransen, met een boel gemiste kansen. Mbappé miste zelfs een penalty. In de tweede helft liep het een stuk beter. Commentator Mark Kloostra die zat ook te smullen.
6: Goal! Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in. In de verre hoek. In de as van het veld. Dembélé. En het schot is raak! Het is 2-0. Met rechts over de grond, minuut 66 in een mum van tijd van 0-0 naar 2-0.
4: Ja, en dat bleef het ook. Met die overwinning op Marokko gaat Frankrijk naar de halve finale van het WK. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van de kwartfinale van vanavond. En dat is dan Spanje of België.
0: Mark Loosdra die begint langzaam mijn favoriete NOS voetbalcommentator te worden. En dat is om deze reden.
1: Ja.
0: Omdat als ik naar hem luister, dan voel ik dat enthousiasme, weet je wel.
4: Ja, hij steekt het niet onder stoelen of banken. Nee, dat vind ik ook heerlijk om.
0: Weet je, het doet me altijd denken aan de jongens van Rijnmond.
1: Ja. Precies, dat idee. Mark Loos, volgens mij komt hij bij mij uit de buurt. Het Nijkerkerveld, maar dat weet ik niet zeker.
0: Shout-out naar hem.
4: Ik heb het weer nog. In het noordoosten is het eerst nog grijs. De rest van het land zit er gelijk al zonnig bij. Dat blijft de rest van de dag ook zo. Uiteindelijk loopt de temperatuur op naar 25 tot maximaal 31 graden.
0: Lekker, dankjewel Jasper.
4: Yo.
0: Verkeersinfo. 18 kilometer op dit moment met een opvallende file. Dat is Gouda richting Hoek van Holland A20. Voor Rotterdam Prins Alexander. Een ongeluk gebeurd. Dat is heftig. Maar 10 minuten op onthoud. Bij de ochtendshow waar je zometeen iets leuks kan winnen. Hij gaat er gegarandeerd vandaag uit. De Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Airfryer!
0: Wat een apparaat. Wat moet je doen? Even je naam hebben.

0: nog een leuke aanbieding voor je. Als je nu je naam hebt via de NPO Luisterapp, hebben we iets extra's voor je. Het is kans maken op een airfryer, maar gegarandeerd het laatste letter kaartspel krijgen.
1: Lekker man, heerlijk. Gewoon mee naar de camping, man. Dat is toch... Ja, wat een ochtend. Nina, man.
0: App je naam.

0: vida. Buongiorno tutti.
1: Gebeurt niet vaak dit, Ruud. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Iedereen gaat ervoor. Iedereen wil hem hebben, want het is, ja, het is een eyecatcher natuurlijk. Hè? Ja. Maar je hebt hem ook thuis.
0: Zeker nog, ik heb hem in gisteren nog gebruikt. Geweldig apparaat.
1: Wij hebben echt een goede airfryer. Ja, hij is echt een top airfryer. Met allemaal verschillende standen, weet je, hij ziet er mooi uit. Volledig gebrand. Jij wil hem niet?
2: Nee, nee, dank je.
1: Wat dan? Wat is...
2: Ja, frituur blijft gewoon het lekker. Ja, iedereen kan erover schreeuwen wat ze willen. Je moet gewoon niet te vaak doen, maar frituren is gewoon het lekker.
0: Ja, dus maar gewoon een frikandelletje uit de airfryer komt bij jou niet naar binnen.
2: Nou, we hebben geen airfryer.
1: Nee, maar goed, ja. Maar jij bent ook niet van nieuwe dingen uitproberen, Ruud.
2: Zeker. Ik zal je eerlijk vertellen, ik denk een jaar of 3, 4 geleden hebben we zo'n ding gekocht.
0: Ja.
2: Ja, en na 3 keer airfryer zeiden de kinderen, jongens, je mag de patat weer in de frituur.
0: Ja, natuurlijk. Qua patat snap ik het
2: wel. En toen is de marktplaats verdwenen.
0: Qua patat snap. Maar weet je wat je ook gewoon kan doen? Weet je, pak zo meteen gewoon die highscore en die airfryer. Ja. Er is altijd wel een lelijke oom of tante waarvan je denkt, die heeft een verjaardag waar ik naartoe moet. Ken je hem ook wel weer kwijt.
2: Ja, zeker. Ik kom hem wel kwijt hoor. Hier op werk kun je hem ook maar gebruiken, denk ik.
1: Kom je als cadeautje aan bij iemand met een airfryer met een sticker van onze show erop.
0: Nee, dat is wat je wil.
1: Je krijgt in ieder geval het laatste letterkaartspel omdat je in de uitzending bent. Hey, dan wordt hij
2: lekker. Die houdt hij.
1: Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie van Barend om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord bij je nieuwe categorie. Yes. Barend geeft je 30 seconden. Dan mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Ben je over de 5? Dat is

0: horen die Storm dinsdagochtend heeft neergezet. Dan krijg je er ook nog een airfryer bij voor die favoriete collega van je die binnenkort jarig is.
1: Ruud, ik heb voor jou nodig een startletter. Dan kunnen we gaan beginnen. Ik sta te popelen.
2: Dat is de R van Rudolf, hè?
1: De letter R van Rudolf. We beginnen met een lichaamsdeel.
2: Een lichaamsdeel? Ja, ik wou zeggen reet.
1: Ja, mag, nou, super goed. Een bende voor artiest. Okay.
0: Een bende voor artiest met een T.
2: Tuinbendes.
1: Automerk.
0: De S.
2: Oh, Saab.
1: Speelgoed.
2: Oh, een bal.
0: Een bal.
1: Okay.
0: Een bal.
1: Elektronisch apparaat met een L.
2: Een L. Een lichtschakelaar.
1: Ja.
0: Is geen elektronisch apparaat een lichtschakelaar, want daar kan je verder niks mee doen behalve een lamp aanzetten. Is het, wacht even. Valt een lichtschakelaar?
1: Ja, vind ik wel.
0: Onder de categorie elektronische apparaten. Nou, we gaan even kijken.
2: Ligt hier maar dan.
1: Nou, stel je komt bij de BCC binnen.
0: Ja.
1: En je vraagt, hebben jullie naast de high video en de DVD-spelers ook een lichtschakelaar liggen? Dat denk ik wel, toch?
2: Dat denk ik wel.
1: Dat denk ik ook, ja. Is een... Die is allemaal druk. Die zit hier.
0: Er wordt hier de
1: jury. Achterman zit hier.
2: Het kaartspel is binnen.
0: Nee. Wat gaan we doen, jury? Komt er geen duimpje? Nee, er komt geen duimpje. Nee. Helaas, pindakaas. Een klassieke lichtschakelaar is geen elektronisch apparaat, maar een elektrisch onderdeel.

0: Jij was maar voor één ding hier, toch?
1: Juist, een kaartspel.
0: Yeah. Winner, winner, chicken dinner. En vanavond gewoon weer de balletjes in het echte vet.
1: 100%. En wat was je score nou? 3, 4, 5?
0: Je bent nog best wel goed in de buurt gekomen, hoor. Hey, fijn weekend, jongen. Dankjewel voor het meespelen.
1: Komt goed, hè. Fijne dag, hè, jongen. Hoi.

0: de vrijdag valt Barend verdelen voor hij.
1: Oh, dat vind ik wel hartstikke leuk.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Dan moet Barend wel een extra snuifje nemen, denk ik. Helemaal. Die heeft wel een kaart gewerkt.

0: City, 3FM. Lekker, een hoop nieuwe muziek ook op je radio. Op de vrijdag van 3FM, waar we ook een beetje vooruitkijken naar het WK-voetbal. Met een schuinoog. Het is wat minder geworden.
1: Ja, het is een beetje alsof je gewoon... Je bent er al een beetje uit of zo. Het is alsof je je contract aan het afwerken bent. En je denkt, ja, ik moet nog 3 weken. De koffie is aardig, maar het hoeft voor mij niet meer zo.
0: Alsof je bijna vakantie hebt en weet het is bijna zoveel. Dan weet je wat, die spullen die kan ik ook wel laten staan tot na de zomervakantie.
1: Beetje zoals Maarten Bennen klinkt de afgelopen 2 weken.
0: Nee, exact, ja. Jij zegt het, ik denk het. Wel ook lekker vooruitkijken naar de finale, wie het ook mag worden. Ja. Gisteren bekend geworden dat Justin Bieber daar de halftime show gaat doen.
1: Leuk.
0: Samen
1: Leuk.
0: Met Madonna en... Leuk. Samen met de makers van het anthem van dit WK. En dat is toch wel echt een heel goeie, hoor.

0: tie-dye anthem van het WK voetbal 2026. Shakira en Burna Boy. Zometeen nieuws over mijn lievelingsdier. Want mijn lievelingsdier komt terug op tv.
1: Jongen, jongen, jongen. Paul de Leeuw terug. Flauw. Ah, ik ken die geintjes van hem.
0: Nee, echt niet.
1: Ik ken ze.
0: Echt niet.
2: BFM.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: I am Vaiana of Motsunui.
8: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hak je dag!
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op LeuksteTickets.nl.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu bij Dirk Felix Pouches. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: counter.nl.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet, eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: 3FM. Twee keer knippen met je ogen en het is weer vrijdag en het is weer bijna weekend. Barend en Wijnand met de ochtendshow. Het is 7:01. Goedemorgen, Jasper Leegwater, NOS op 3.
4: Goedemorgen, Nederlandse poppodia slaan alarm.
5: We've lost dancing.
6: NOS op 3.
4: Ja, de Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers dat een dansje ging wagen na middernacht met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
7: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
4: Ja, mensen gaan niet alleen minder stappen, ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Flinke bosbranden in het zuiden van Spanje. De brand woedt in de buurt van de stad Almeria. 12 mensen zijn omgekomen. Honderden anderen zijn op de vlucht. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds het onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. De staatssecretaris vindt ook dat het slecht gaat op de school en gaat kijken wat ze eraan kan doen.
3: Het WK voetbal.
4: Ja, de spelers van Marokko kunnen hun koffers pakken, want ze zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Gisteravond verloor het Marokkaanse elftal met 2-0 van Frankrijk. En wie anders dan Kylian Mbappé scoorde het eerste doelpunt nadat hij eerder nog een penalty miste. Ousmane Dembele maakte de 2-0. Frankrijk speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd Spanje-België. En die pot is vanavond om 9 uur. En op Times Square werd vannacht de verjaardag van Pokémon Go gevierd. Dat spel waarmee je in de echte wereld Pokémon kan vangen en kunt vechten tegen andere trainers blies deze week 10 kaarsjes uit. Times Square werd helemaal overgenomen door de game. Het spel was op zo goed als alle schermen daar te zien. En deze dames waren erbij en ze hadden een topavond.
8: First I was like, oh, this is just a really fun event. It's really cool. They did a really good job with it. But there was a moment during the battles where it showed all of our actual Pokémon that we use on the screens. I just started crying.
9: It was really good. Yeah, it was just insane.
4: Het weer vandaag is eigenlijk ook wel een beetje insane. In het noordoosten eerst nog grijs. De rest van het land zit er gelijk al zonnig bij. En dat blijft de rest van de dag ook zo. Zon overgoten en lekker warm. 25 tot 31 graden.
10: Ik ben weer verkeerd gekleed. Lange broek, lange mouwen. Het is echt story of my life. Maar goed, Jasper, dankjewel.
4: Yo.
10: Verkeersinfo, 1 file die noemenswaardig is. Die staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor Delft. Kapotte auto, 10 minuten vertraging.
3: 3FM.
11: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: 3FM.
15: Hallo
16: NCRV.
15: Wijnand
16: en Jamie.
15: Ja. Zometeen de terugkeer van de beste film ooit gemaakt.
17: Nou, dat is toch lekker zeg. Nee, ik wil wel een grap maken, maar dat is te vroeg voor.

0: Cameron Withcomb hoorde je op 3FM Kingdom of Fear. Lekker dagje wordt het vandaag. Heb je al naar buiten gekeken?
1: Het is heerlijk zeg. Het wordt vandaag gewoon weer lekker 30, 31 graden. Het is vrijdag, de dag waar we met z'n allen op hebben zitten te wachten. En het is gewoon bijna weekend. Goed, lekker. Goedemorgen.

0: aan. Een fantastische film. Echt jeugdsentiment. Goed nieuws. De film komt terug. Er komt een nieuwe versie van Free Willy. Hij is al in de maak door Warner Bros. Ik weet niet wanneer die uitkomt. Maar dat hele gevoel van de jaren 90...
1: Maar jij maakt hier zo'n ongekende fout. Dit is natuurlijk... Dit kan nooit goed gaan. Dit moet je overeind houden zoals het was. Free Willy is een jaren 90-icoon ding. Dingen die anno 2026 worden geremaked. Kijk naar Flodder. Ook, weet je, ook zoiets legendarisch van de afgelopen tijd. Dat dan weer terugkomt in een huidige versie. Mm-hmm. Dat is het niet. Jij moet met je dames gaan zitten. Free Willy gewoon in de oude versie. Natuurlijk, het filmwerk is wat minder. Maar nieuwe dingen met dit soort jeugdsentiment. Home Alone 2027. Ik zet nog liever een boor in mijn knieën dan dat ik dat ga kijken.
0: Ja, maar weet je wat het is? Ja, maar jij vergis je. Jij wordt ook gewoon een abelman.
1: Dat klopt.
0: Heel eerlijk.
1: Ja, want wel heel knap nog.
0: Er is heel veel muziek ook. Weet je wat, die nu gewoon in een nieuw jasje komt. Ja. En dan weten kids niet eens wat het origineel is.
1: Ja. Oké.
0: En dan met zo'n Free Willy komen ze ook zo... Die weten niet dat er al een Free Willy was.
1: Maar jij bent ook een vaandeldrager. Je zit ook in die positie als vader. Je moet het origineel proberen te beschermen. Je moet tradities moet je voorstaan. Free Willy moet je vanaf blijven. Kom op, man.
0: Stukje cultuur, zeg jij.
1: Ja, cultuur. Absoluut. Ja, eens.
0: Het is een kinderfilm.
1: Ja, precies. Nou ja, nee. Eens. Ook zo. Nee, maar goed.
0: Het is een film voor kinderen.
1: Nee, ik ben gewoon bang.

0: Zo jongens, goedemorgen. Het is vrijdagmorgen 12 over 7. De dag waar we met z'n allen op hebben zitten te wachten. Onderweg naar barbecues, zon, zomer, zwembaden. 31 graden vandaag. En ook vanavond om 9 uur gaat het gebeuren voor de Spanjolen tegen de Belgiërs. De kwartfinale van het WK voetbal. 21.00. De Spanjes zijn niet zo heel goed als... Niet zo goed als Frankrijk.
1: Nee.
0: Ik ben wel heel erg voor België.
1: Ja, zeker. Dat zou toch mooi zijn als die België eraf gaan tegen de Spanjaarden. Dan hebben we nog iets van...
0: Nee, als Spanje eraf gaat tegen de Belgen.
1: Oh, sorry. Als Spanje eraf gaat tegen België.
0: Ja, precies. Maar dan merk je toch dat ik normaal gesproken 4 dagen werk. Dat ik net wat scherper ben. Dat voel je toch.
1: En dat ik gewoon bijna weekend heb.
0: Bijna weekend vrijdag!
1: En zo is het. Je hebt jonge jongens.
0: Ja.
1: Die misschien deze vraag nu niet meer gaan stellen. Maar een jaar of 2 geleden. Dan zal de vraag wel eens gesteld zijn. Papa, wat is jouw lievelingskleur?
0: Ja, nog steeds.
1: Oh ja?
0: Tuurlijk. Nog steeds altijd blauw.
1: Dat heb ik ook.
0: Oh, ja.
1: En papa, wat is jouw lievelingsdier?
0: Is nog steeds een leeuw.
1: Een leeuw.
0: Ja,
1: en ik heb dus nog steeds dat ik hetzelfde zeg als wat ik vroeger had.
0: Ja.
1: Gewoon puur omdat ik zo geïnfluenced ben toen door 1 bepaalde film.
0: Oh.
1: Mijn favoriete dier is een orka. En dat komt door Free Willy.
2: Where is Free Willy? He's got a family out there, I heard him.
3: The most unexpected friendship of the year.
2: I gotta look out for Willy and I gotta do what's best for him.
3: Nobody steals a whale.
2: Go, Willy!
1: Free Willy, fantastische film over een jongetje wat een vriend maakt met een orka.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het toch beter voor die orka om weg te gaan uit het bassin waar die zit.
0: Dan
1: maakt hij de grote

0: wel lekker zeg. Om even dit weekend er lekker in te komen. Vanmiddag gewoon beginnen met 32 graden in de achtertuin op de Beamer in Utrecht. In dat enorme herenpand van je. Gewoon even een klassiekertje opzetten voor de dames. Gewoon lekker 7 en 5 draaien.
1: Ja.

0: Calvin Harris op 3FM. Het is 9:30. Terwijl hier ook de broodjes binnenkomen. Opvallend, jij eet niet in de ochtend.
1: Nee, dat heeft eigenlijk een reden om mezelf een beetje te beschermen. Ik weet niet of jij jezelf daarin herkent als je luistert. Ik ben dus zo iemand dat als ik begin met eten, dan stopt het hongergevoel ook niet meer. Dus als ik gewoon nu om 7:00 ochtends begin te eten, dan heb ik dus tot en met 1:00 s'nachts, want zo laat moet ik werken vanavond, dan heb ik de hele dag heb ik honger. Dus ik stel het zo lang mogelijk uit.
2: Die ziekte die was in het nieuws. Geen grap. Dat is dus een soort, dat was gisteren in het nieuws dat er een medicijn gevonden was voor kinderen die dus hebben. Die dus gewoon blijven eten.
1: Ja, nee, maar dat is het.
2: Dat stopt niet meer.
1: Nee, maar als ik nu begin.
2: Maar ga jij dan overal. Dan kan je blijven gaan.
1: Nee, maar het is voor mij gewoon het beste als ik het tot 12:00, 1:00 uitstel. Gewoon het aloude principe van de mens. Weet je, eerst jagen. Eerst de boel voor elkaar en dan pas consumeren. Je kunt ook veel meer aan dan dat je denkt.
2: Ik wist dat jij dat met drank had, maar ik wist niet dat je dat ook met eten had.
1: Maat, ik ben mateloos in alles. Ik kijk bijvoorbeeld naar een ander groot ding in mijn leven. IJzersterke radio maken.
2: Dat onwaarschijnlijk grote talent van jou. Barend en Wijnand op 3FM met nu Olivia Rodrigo.

0: Ja, Rodrigo.
1: Ja.
0: Ja, het is wat. Ja. Jij hebt het erover. Je bent niet gek, jongen.
1: Ik zeg net van, joh, luister, ik begin pas met eten na een uurtje of 12 eens middags. Want anders blijf ik de hele dag eten. Heb ik de hele dag honger. En 's morgens als je het uitstelt, dat valt nooit tegen. Dat valt best wel mee. Nou ja, Sydney, die appt even naar de NPO Luister app. Die pakt het nog rigoureus aan. Moet je maar eens
2: ervoor. Eerlijk gezegd, dat van die eten. Ik eet pas na mijn werk als ik thuis kom. Met reden. Als ik iemand wat te vreten haal, dan blijf ik honger hebben.
1: Ja,
2: en
1: precies.
2: Ben ik heel dag honger. Dus ik eet gewoon overdag niet en ik eet pas wanneer ik thuis ben. Dus dat kan ook.
1: Ja, dat heet in de volksmond heet dat OAT.
0: OAT?
1: Ja, one meal a day. Nee, is geen grap.
0: Oh ja?
1: Het is gewoon hoppen, s'avonds en hoppakee. Dus dit zou nog beter zijn. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Zit niet lekker bezig.
0: In mijn woordenboek heet dit gewoon zelfkastijding.
1: Zo is het ook weer.

0: grote dag voor de stad Utrecht. Ik heb even kijken. Even kijken of de NOS dit allemaal dit meegenomen heeft. Nee.
1: We zijn live, hè? Dit is allemaal zo traag.
2: Wat is er dan?
0: Er is groot nieuws. Er is groot nieuws dat gemist is door de NOS. Maar ik denk dat het om 8 uur wel in het bulletin zit en anders om 8:30. En dat grote nieuws uit de stad.
3: Zit je nou druk te zetten op mij?
1: Ja.
0: Nou ja, dit is groot nieuws. Dit is groot nieuws. Ik ga het zo meteen dan brengen. Als jij het niet brengt, dan breng ik het zo meteen. Binnen nu in 10 minuten eerst. Nou ja, het nieuws van de NOS dan.
1: Ja. NOS. Beetje het B-nieuws eigenlijk. Ja. Beetje het net niet nieuws.
3: Hey, jongens, even heel duidelijk. Jullie zijn hier voor het entertainment. Ik stel de journalistieke kaders.
1: Nou, ja? Goed.
3: Laten we eens even horen dan. Goedemorgen. 8 mannen zijn in Amerika aangeklaagd omdat ze volgens justitie vorige maand een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Ze hadden het waarschijnlijk gemunt op Trump, vicepresident Vance en Elon Musk. En als ze worden veroordeeld, dan kunnen ze levenslang krijgen. Het zit erop voor Marokko. Gisteravond werden ze verslagen door de Fransen op het WK. Mbappé en Dembélé maakten de winnende doelpunten voor Frankrijk. Deze Nederlandse vrouw die keek in Marokko op straat naar de wedstrijd.
4: Nou, we zijn heel erg trots op Marokko. We hebben gewonnen. We staan op de 8e plek. Dat is al een winst. Frankrijk heeft heel goed gespeeld. Top! En we hebben feest. Hartstikke fijn.
3: Ja, toch een beetje gek, hè? Dat je zo in de feestvreugde zit.
0: We hebben gewonnen. Ik weet niet welke wedstrijd jij hebt gekeken, maar
1: kan ik hier gebeuren.
3: In Nederland gingen na de wedstrijd veel Marokkaanse fans de straat op. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd vuurwerk afgestoken en was veel getoeter te horen. Op een paar aanhoudingen na bleef het rustig in de grote steden. Met zomerse temperaturen komende week en volop zon wordt er weer veel gezwommen bij recreatieplassen en in rivieren. Dat is niet zonder risico. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in open water. Gebeurt ook in de Waal, vooral door de sterke stroming daar. En daarom komt de gemeente Nijmegen met waarschuwingen.
5: Als iemand bijvoorbeeld van de brug springt, dat mag gewoon niet.
6: Ja, vroeger ook, echt, tenminste ik, met vriendinnen ook heel vaak op geweest en er afgesprongen. En ja, ook de verhalen die je hebt gehoord. Dat is bij mij tenminste ook wel een reden dat ik denk, nou, ik ga daar niet, op klimmen.
7: Maar ja, we gaan altijd gewoon in het water totdat we nog wel kunnen staan, sowieso.
8: We gaan niet gewoon te diep en niet echt zwemmen.
9: Ik hoop alleen niet dat ze het hele strand dichtgooien, want dat is wel echt een heel lekker plekje.
3: Hebben jullie vroeger domme dingen gedaan met zwemmen en zo?
1: Nou, niet alleen met zwemmen. Maar we hebben heel veel
3: dingen. Daarom vraag ik het specifiek.
1: Nee, dat is heel goed. Ja, je hebt geen idee. Maar
0: we hebben
1: ook wel een angsthaas hoor, met dat soort dingen.
3: We hadden ook wel van bruggen gesprongen en zo. Dat zouden we echt nooit meer doen.
0: De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar Schalkwijk toe. Ja hoor, daar gingen wij gewoon met de fiets daar naartoe. Ja. En dan wacht je en dan sprong je gewoon vanaf.
1: Ja.
0: Achter, nu denk je van.
1: Hoe hoog is dat, want je brengt het alsof de familie nooit is, weet je wel.
0: Maar dat ga ik even uitzoeken.
3: Het is niet zonder risico, hè? Sowieso niet dat springen van een brug, maar als je dat in Nijmegen doet, kan je ook nog een boete krijgen van 170 euro.
0: Ja, maar wat misschien ook wel goed is, om dat even kijken. Vaste bruggen, brughoogte, doorvaarthoogte. 9 meter.
1: 9 meter.
0: 9 meter.
1: Nou, jij bent al 2,40 meter, dus maar 6 meter springen.
0: Gaan we door naar het weer?
3: Jazeker, in het noordoosten kan het nog een beetje grijs zijn. De rest van het land is het eigenlijk al hartstikke zonnig. Dat blijft de rest van de dag ook zo. Uiteindelijk loopt de temperatuur op naar 25 tot maximaal 31 graden.
0: Jasper, dankjewel. Verkeersinfo, 9 kilometer A4 Den Haag richting Rotterdam voor Delft. 25 minuten na een ongeluk. Linkerrijstrookje is daar dicht. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Prins Alexander, bergingswerkzaamheden.

0: Styles, Harry Styles, Barend en Wijnand op 3FM. Het is 8:10. Goed dat je erbij bent. Als dit nieuws plaats had gevonden in de hoofdstad, dan had het NOS Teletext alles gehaald.
1: Nou,
0: 100%. Maar dat is niet. Het is wel in mijn stadje Utrecht, dus als de NOS het niet brengt, dan doen wij het zelf. Maar groot nieuws vind ik en bijzonder nieuws. En kijk, dit is een beetje categorie unpopular opinion, maar ik vind dit echt fantastisch. Woon je in Utrecht of zit je er regelmatig met de auto, letten even goed op, want vanaf vandaag gaat op veel plekken de maximumsnelheid omlaag.
1: Oké. Okay.
0: Wat ze de afgelopen jaren al gedaan hebben, en dat vind ik persoonlijk een heel goede ontwikkeling in Utrecht, dat zijn auto's te gast zijn in heel veel straten. Dus wat ze daar gedaan hebben, in plaats van aparte fietspaden ergens langs, hebben ze gewoon de weg nog breder gemaakt, asfalt neergelegd. En iedereen weet eigenlijk, hier fietsen fietsers en de auto's die zijn daar te gast. Dus dan moeten auto's al meer op gaan letten. Het is sowieso echt heel erg autoluw gemaakt in de stad Utrecht. Puur en alleen om ervoor te zorgen dat de veiligheid omhoog gaat en dat meer mensen beter de ruimte hebben om daar te fietsen. En ja, ik snap het. Voor heel veel jongens op de vrachtwagen die dingen aan moeten leveren, daar is het echt een kriem, dat snap ik.
1: Bezielig, ja.
0: Maar nu gaat het dus nog verder, want 30 wordt de nieuwe norm in heel veel van die straten. 270 straten waar dus geen apart fietspad ligt, daar wordt dus nu 30 de maximumsnelheid.
1: En waarom ben je daar zo blij mee, Wijn? Want ik vind het heel mooi dat jij een soort politieke introductie houdt, alsof je op het gemeentehuis van Utrecht staat, alsof je voor D66 Leefbaar Utrecht de boel staat te verkondigen, als een soort dominee. Maar wat is dit voor, waarom ben je nou
0: maar
1: zo blij
0: mee? Maar heb jij dit niet? Omdat, kijk, en ik denk ook, 10 jaar geleden had men dit nooit geboeid.
1: Ja.
0: Maar nu moet ik de stad door met mijn kinderen op die kleine fietsjes, weet je wel. En ze zijn geen 3 of 4, hè.
1: Precies.
0: Ze zijn wel 6 en 7. Maar je zag gewoon heel vaak toch mensen die dachten, deze weg is van mij.
1: Ja.
0: En die gaan dan toch die 50 aanhouden, bij ons in de straat ook, joh. Ik denk soms echt van, zie je dan niet dat hier mensen wonen? Zie je dan niet dat hier kinderen lopen?
1: Ja, maar bij jou in de straat mag je sowieso geen 50 rijden. En dat doen ze ook niet.
0: Nou, jawel, dat is het dus wel.
1: Nee, bij jou in de straat mag je geen 50 rijden.
0: Bij ons in de straat
1: mag je geen.
0: Maar daar wordt dus gewoon 50
1: gereden. Ja, dat is wat anders. Maar daar mag je geen 50 rijden.
0: Maar ik denk dat het dus goed is dat die borden daar komen. Ja. En dat ze gewoon zeggen, 30 is hier de max.
1: Ik denk dat het allemaal een beetje overdreven is. Zoveel levert het niet op qua uiteindelijke veiligheidsmaatregelen. In Amsterdam heb je dat natuurlijk ook. Hè, dat je het gevoel hebt dat je in je auto zit, maar dat je op een roltrap andersom staat. Dus de roltrap die naar boven gaat, daar sta je dan beneden op. Het is echt, ik vind het waanzin. Ik vind het regeltjesdrift voor mensen die het leuk vinden om dingen te verzinnen. Het levert per saldo heel weinig op, zowel voor het milieu als voor de veiligheid. En het is heel leuk om te denken door te denken van, ja, oké, we gaan het zo veilig mogelijk maken. Maar een auto van 30 komt nog steeds hard aan. Ook bij een ongeluk.
0: Ik denk dat jij dat echt onderschat.
1: Dat is zo.
0: Ik denk dat een auto van 30 echt.
1: Maar heb jij de cijfers paraat? Van hoe ver het oplevert in veiligheid?
0: Nee.
1: Nee, maar daarom. Nee. Dus het is leuk om te zeggen, ja, misschien als je wat zachter de bochten gaat, kan het zijn dat je er. Het is allemaal gedoe om niks bij.
0: Het zijn echt de teksten van een jongen uit een dorp.
1: Ja, nee, ja, en van een man van de wereld. Van een man van de stad. Ik heb een bakbom gereden, 80 km per uur over de rechterbaan. Op het trottoir. Nee, dat is ook niet waar. Nee, ik snap het wel bij, maar we slaan een beetje door, hè. 30 kilometer.
0: Heerlijk.
1: 30 kilometer.
0: Gemeente Utrecht krijgt van mij een pluim. 30.
1: Ja. De gemeente.
0: Jongens, als jullie nog mensen nodig hebben die borden op moeten hangen met 30.
1: Krijg een bericht. Ook uit de gemeente Utrecht. Dat is wel grappig, ja. Griffemeer de gemeente, of je morgen op de kansel kan.
0: Ja.
1: Als dominee, of je daar wil beginnen. Ongelooflijk.

0: punto.
1: Ik zeg, lekker Misa Negra, Juan is op 3FM. Nieuws van vandaag. In Utrecht gaat de maximumsnelheid in heel veel straten, 270 straten en straatdelen, naar 30 kilometer per uur. Maakt gelijk weer een hoop los, hè?
2: Ja, heel veel, heel goed. Ja, Wijnand, jij bent het heel erg mee eens. Het is voor jou een enorme revolutie, de uitbreedte in de stad, waar vroeger het vrije, het prettige ontspannen sfeertje nog rondging, maar inmiddels moet je gaan rijden met 30 kilometer per uur. Ik had het erover van, joh, ja, wat doet het dan voor de veiligheid? Je hebt er wel berichten over binnen.
1: Ja, zeker. Heel veel luisteraars die zeggen 10 Barend, 10 Barend. Ruud die zegt, heeft de HBO weer verzonnen achter zijn bureau. Barry die zegt, ik ben het met Barend eens. Als auto word je tegenwoordig aan links en rechts door fietsers, fatbikes en scootertjes voorbijgereden, alsof je stilstaat. Ja. Daarvoor wordt het voor automobilist niet meer overzichtelijk, maar als er iets fout gaat, ben je wel degene die de sjaak is. Maar belangrijker nog, en dat wil ik dan toch nog even meedelen, Eugène die komt met overlevingskansen. Tristan die zegt ook al, die 20 km per uur kan echt het verschil maken of je kind geraakt wordt of niet.
2: Dat
1: vind ik dus, ook. Hè. Denk aan je eigen jongens.
2: Ja.
1: En Eugène zegt, overlevingskansen bij een aanrijding 30 km per uur 90%, 50 km per uur 60%.
2: Heb ik er nog eentje. Dat is lekker, hè, voor jongens zoals Eugène. Dat is heerlijk. Huh? Dus gewoon even gewoon, je kunt kiezen, of je gaat de deur uit, kans dat er wat met je gebeurt, 95%, of je blijft de rest van je leven op de bank zitten, gebeurt er misschien bijna niks.
1: Kom op,
2: jongens. Hey.
1: Oh, het is echt wel een verschil tussen de schade die je kan berokkenen.
2: Ja, maar jij bent ook van de generatie dat alles maar geregeld en gereguleerd moet worden en dat er daarom niks meer kan gebeuren. Het rubberen tegenparadijs. De president daarvan zit daar.
3: Meer Nederlands talent ontdekken.
4: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Dat was hij al.
1: Jongen. Ik zit hier weer met een stagiair. Het is echt niet te geloven. Het is niet
2: bijna weekend vrijdag!
3: Lekker nou.
4: Zometeen jouw kans op een airfryer.
2: Air Friday!
4: En we hebben een nieuwe 3FM mega hit.
5: 3FM.
6: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
7: Oh, nee hè. Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Goedemorgen!
7: Ochtendshow, het is vrijdag, het is weekend. Hittegolf, heerlijk weekend is onderweg, jongens. Hey.
6: Laatste nieuws, NOS. Jasper Leegwater.
8: Goedemorgen, een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost.
9: NOS op 3.
8: Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge grond in de fik vloog. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Het zuiden van Spanje kampt met een hittegolf. Ook waait het hard, waardoor de natuurbranden makkelijk en snel verspreiden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Zo hing in de gemeente tot voor kort de regenboogvlag bij het gemeentehuis, maar die is nu weggehaald. En deze inwoners voelen zich niet langer gesteund.
10: 5 jaar geleden is er een plan van aanpak verschenen. Is er begonnen met het hijsen van die vlag. En heel veel mensen hier, dat heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. En op het moment dat er heel veel mensen last van hebben en die voelen zich onveilig, hè, want daarvoor is het plan van aanpak gekomen. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
8: Een van de nieuwe wethouders van de gemeente, die trouwens ook Ongehoord Nieuws presenteert, vindt de regenboogvlag een polariserend symbool.
11: Het WK voetbal.
8: Frankrijk heeft Marokko uit het WK geknikkerd. In de kwartfinale verliep de eerste helft moeizaam voor de Fransen, met een boel gemiste kansen. Mbappé miste gisteravond zelfs een penalty. In de tweede helft liep het een stuk beter. Commentator Mark Kloostra zat te smullen.
12: Goal! Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in. In de verre hoek. In de as van het veld. Dembélé. En het schot is raak. Het is 2-0. Dembélé met rechts over de grond. Minuut 66. In een mum van tijd van 0-0 naar 2-0.
8: En dat bleef het ook. Balen dus voor veel Marokko-supporters hier in Nederland.
13: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
14: Echt jammer, man.
15: En nu?
16: Nu gaan we rennen. Nee, joh.
15: Echt?
16: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
8: Nou, op een paar aanhoudingen na bleef het rustig in de grote steden. Ik heb het weer nog voor je. In het noordoosten kan het nog een beetje grijs zijn. De rest van het land zit er al gelijk zonnig bij. Dat blijft de rest van de dag ook zo. Uiteindelijk loopt de temperatuur zelfs op naar 25 tot 31 graden.
6: Oeh, lekker. Jasper, dankjewel. Verkeersinfo, 7 kilometer. Het is echt niks hoor. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten, net als op de A20. Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Bresseplein. Ook daar 10 minuten vertraging.
17: 3FM.
18: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
23: Die flitsers met Tom bij TomTom.
24: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: 100 Jamie, maar met Barend. En het is vrijdag.
7: Hoppakee jongens, bijna weekend, 31 graden. Gooi die barbecue aan en trek je zwembroek vast. Nou ja, aan of uit, moet je zelf weten.
6: Zometeen een nieuwe meegehit.

0: met Barend op de vrijdag. Die kort geslapen heeft. Gisteren dus niks meegekregen heeft van Marokko tegen Frankrijk.
1: Nee, heel weinig. Nog even, ik hoorde Wimpy Kief nog even in de auto nog even zeggen dat hij... Nou, we moeten toch wel... Het is jammer voor Marokko, maar ik ben er wel heel dankbaar en gelukkig... dat we mogen genieten van zo'n mooie speler als Kylian Mbappé. Dat is wel echt een fenomeen, hè, hoe die bal aanneemt.
0: Raf, dit is accuraat, jongen.
1: Ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen, Wimpy Kieft, Nederlandse voetballegende... Dus hij heeft de laatste tijd wel een beetje een slis over.
1: Ja, maar luister, Wim zit 18 keer per dag op televisie... Ja. En ook om 1 uur 's nachts, weet je wel. Dus ja, op een gegeven moment houdt het op. Wim is 62, hè.
0: Ja.
1: Het gaat wel door.
0: Fantastische carrière en nu ook gewoon weer...
1: Geweldenaar.
0: Een super podcast die maakt. Kieft, Jansen, Grijp en Egmond. Check dat ook vooral. Maar Marokko dus onderuit gegaan tegen Frankrijk. Vanavond Spanje tegen België op het WK.
1: Ja.
0: Allemaal juichen voor België.
1: En vanavond ook belangrijk. Vandaag bestaat het Noordzee Jazz Festival 50 jaar. Kaartje kostte vroeger 8 euro, tegenwoordig 392. Maar dat is logisch, want ja, de hostess van vanavond moest ook betaald worden. Het festival wordt namelijk geopend door koningin Maxima.
0: Ze komt met het regeringsvliegtuig.
2: Vrijdagochtend.
3: De belangrijkste track van de week.
2: De nieuwe 3FM.
3: Mega hit.
0: Ja, we gaan even plagen, want de mega hit, en dat gaan we nu gewoon weggeven, is in handen van Flair. Komende week ga je door het oog van de nacht heel vaak horen. Maar de boys van Flair die hebben nog geen idee. Die hebben sowieso vaak weinig idee. Van de week waren ze bij ons en toen werden ze 3FM Talent. En dat snapten ze niet helemaal.
4: Flair, jullie zijn de nieuwe 3FM Talent!
5: Wow! Wat houdt dat in? Nee, ik weet wat het inhoudt.
0: Jullie winnen een heel verzorgde vroegschrijving aan Joretta Maas!
5: Mee, of niet?
0: Ik ben erbij. Nee, we gaan jullie muziek en deze vooral heel veel draaien op 3FM. En niet alleen deze, nog meer Flair, nog vaker op de radio. Ja, dat was dus een beetje de vraag van wat betekent dat nou precies? Dus die jongens hebben geen idee. En ze hebben nog steeds geen idee. Dus daarom even Holti van Flair uit zijn bed bellen om het goede nieuws te vertellen. Je is al wel wakker, toch? Ja,
6: ik hoop het. Hallo, met Boris.
0: Boris, 3FM.
6: Hi, goeiedag.
1: Hey, Boris Gozer.
6: Hey.
1: Hey, met Barma, wij kennen elkaar helemaal niet.
6: Ah, maar, ja, maar we hebben elkaar wel eens ontmoet, volgens mij.
1: Ja, maar... Oké. Hey, ik even met jou het volgende even doornemen. Ik vind het best wel leuk dat je hier langskomt voor die ochtendshow bij Wijnand en Jamie. Dat vind ik allemaal wel top.
6: Ja,
1: maar,
6: toch?
1: Je laat je portemonnee hier liggen en er zit hier allemaal rare shit in, man. Waar zijn jullie mee bezig? Wat ligt er... Wat laten jullie liggen hier? Ik vind het leuk dat jullie een beetje party en zo in het weekend, hoor. Maar neem wel gewoon even je rotzooi mee, man.
6: Wat dan?
1: Ja, ik zit hier een portemonnee vol met allemaal, weet ik het, designer drugs en al die shit. Wat is dit, man?
0: Wat is Camagra?
1: Ja, Camagra.
0: Wat is dat?
1: Camagra ligt er ook nog. 4MMC. Zou je dat...
6: Heb ik hem laten liggen?
1: Ja, dus even het volgende. Zou je om 9:15 even langs kunnen komen om het op te komen halen? Staat er gelijk taart voor je? Want je hebt de 3FM Mega Hit! Hey!
6: Het geluk kan niet op, jongen.
1: Nee, aan alle kanten komt het binnen.
0: Hey, van de week 3FM Talent, nu mega hit. Van de week was de vraag, wat betekent dat?

0: Weet je wat er meegeet inhoudt?
1: Ik weet wel, leg het nog maar één keer uit,
0: De meest gedraaide plaat op 3FM door het oog van de nacht is in handen van Flair, gemaakt door Flair. Ga je heel veel horen op 3FM deze week.
1: Oh, dat gaan we dit weekend even vieren op Bilderburg, denk ik.
0: Lekker, ja, dan heb je die portemonnee heb je wel nodig, denk ik. Hey.
1: Jawel hoor.
2: Lekker man.
0: Ga ervan genieten, Boris.
1: Heel erg bedankt, man.
0: Yo. Yo. Hoi.
3: Yo, wij zijn Flair.
4: En deze week zijn wij de 3FM Mega Hit.

0: Ja.
1: Lekker.
0: Het is de ochtendshow van 3FM, 9 voor half 9. Barend en Wijnand in plaats van Wijnand en Jamie. Maar dan mag de pret niet drukken, zeker niet. Hij gaat er vandaag...
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: De enige echte onvervalste, hij staat zelfs in de keuken. Hij heeft een mooie prominente plek bij Barend van Delen thuis. De Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Zo is het. We gaan het spelen met Robert. Robert gaat aankomende dinsdag naar Sri Lanka. En wil daarvoor graag nog even het laatste letter kaartspel winnen. Ik snap dat helemaal. Hoe lang ga je naar Sri Lanka, Robert?
3: Een paar weken.
1: Lekker man, ik ben er ooit geweest. Geweldig land.
0: Wat is de hoogte? Ik ken Sri Lanka, ik ken Thailand wel, Vietnam, maar wat is het hoogtepunt van Sri Lanka?
1: Nou, ik wil het niet gelijk denigrerend doen, maar het is gewoon net iets anders, maar ook weer een beetje van hetzelfde van die landen wat je net zegt. Dus een beetje, het heeft ook wel een beetje die vibe. Dus en het is lekker weer, het heeft mooie, prachtige dingen die je nog nooit hebt gezien, dus sowieso top.
0: Maar wat is je plan, Robert? Heb je een soort van tour langs alle hoogtepunten in zo'n bus zitten de hele dag en alles afstrepen? Of zit je all-inclusive ergens in een hotelletje?
3: Nummer 1.
0: Oh, lekker. Kijk eens even aan. Ja. Maar wat ga je dan allemaal zien? Waar kijk je naar uit?
3: We zouden eigenlijk ook naar Thailand gaan. Maar vanwege de hele gebeuren in Dubai gaat het niet door.
1: Ja.
3: En daardoor hebben we het omgeboekt.
0: Ja, bedoelt, je moet via Dubai vliegen, je kan er moeilijk komen.
3: Nee, we zouden eigenlijk naar Thailand gaan.
0: Ja.
3: Nou, ja, inderdaad, daardoor is de reis
0: geannuleerd. Ja, dat snap ik. Ja. Hey, jij speelt niet mee voor de airfryer, je wil gewoon het kaartspel even mee nog.
1: Tuurlijk.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Waar woon je, Robert?
3: Berlijken.
1: Nou, het is best vol, dat is prima. Laten we gewoon eens even gaan kijken. Wijnand komt het vanavond opbrengen als je het nu gaat winnen. Want we gaan ervoor.
0: Ja, het is heel simpel. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, dan komt er een nieuwe categorie. Maar dan is de laatste letter van je eerder gegeven antwoord wel de beginletter. Bij dat antwoord met die categorie. 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het al.
0: Beginletter.
3: B.
1: Oké, dan gaan we met een acteur.
3: Bernard.
0: Bernard wie?
3: Ja.
1: Bernard.
0: Acteur.
1: Een acteur.
0: Ja. Ik wel, Bernard.
1: Bernard. Is alvast een acteur.
3: Bernard is een acteur.
1: Ja?
0: Ja. Maar in welke film speelt Bernard?
1: Ja.
3: Ja, dat weet ik niet meer.
1: Bassie kan ook. Bassie, heel goed. Oké, fruit.
3: Fruit.
1: Met de E.
3: Wat? Oh joh.
1: Dat is niet het antwoord dat we zoeken.
0: Helaas.
1: Ik vind het ook moeilijk, hoor. Meen ik echt. Je ziet het denken, jongen. Dat is echt niet makkelijk.
0: Maar wat was een goede acteur geweest met een B?
1: Benicio del Toro.
0: Oh, Benicio del Toro. Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Op het puntje van de tong.
1: Ja.
0: Helaas voor jou. Goed, je krijgt wel het laatste letter spel. Brad Pitt had overigens ook...
1: Ben Affleck, Bruce Willis, Barend van Delen. Beetje dat rijtje.
0: Storm, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij had 5 punten, dus jij wint de Wijnand en Jamie Airfryer.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister app en speel maandag mee.
0: Storm, wat is het eerste wat je erin gaat donderen?
4: Kaasstengels, denk ik.

0: Vergeten parel. Deze. Dua Lipa en Bad Bunny. Ondia. Het is 3 van met je aanstaan. Baas in Wijnand. Ochtendshow. Wijnand en Jamie. Jamie, dagje vrij op de vrijdag. We zitten er. En het is 1:30. Ik zeg plankgas naar het nieuws.
1: Ja, Jasper Leegwater, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Stand van de wereld. Het laatste nieuws. Wat heb je meegenomen? Op 3.
2: Het uiterste zuiden van Spanje. Daar is een flinke bosbrand. En dat is niet prettig. Correspondent Miralda Bruyne die is ondertussen ook ingelicht. Ze zit in Madrid. En ze vertelt dat 11 mensen de bosbrand niet hebben overleefd.
3: Die zijn gevonden in de buurt van een heel klein dorpje, Bedar. Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. De regionale overheid die spreekt dan ook van de meest verwoestende brand tot nu toe in de regio Andalusië. Dus het is best groot. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
2: Spanjaarden die hun huis uit zijn gevlucht hebben geen idee wanneer ze terug kunnen naar hun huis. Het gaat niet lekker met het nachtleven in Nederland. Clubs en poppodia kregen vorig jaar een stuk minder feestbeesten over de vloer. En dat merken ze ook bij poppodium Simplon in Groningen.
4: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. En dat is toch dat is toch wel heel zonde. Omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik. Maar de zalen staan minder snel vol.
2: Nou, vorig jaar nam het aantal mensen dat 's nachts staat te dansen met 14% af. En ook het aantal concertgangers daalde met bijna 4%. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen van de kinderopvang. Ja, dat gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kindje meekreeg. Een buren van de kinderopvang werd gevraagd om goed op te letten of ze een oude vrouw met een buggy zagen lopen. En al snel werd het kind van 2 teruggebracht. En de kinderopvang in België die gaat nu uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
1: Wij hebben ook zoiets een keer meegemaakt bij onze opvang. Waar we toen hoorden, gelukkig niet ons kind, maar dat is wel echt je grootste nachtmerrie. Daar was nog een kindje die lag nog te tukken. En de verzorgers daar, die waren pleiten gegaan. Zo. Dus daar was gewoon, die waren gewoon, hadden de boel lekker afgesloten.
2: Gewoon helemaal vergeten.
1: En op een gegeven moment komen die ouders daar bij de opvang.
2: Oh.
1: En die staan voor een dichte deur. Maar die hebben niet hun kind opgehaald. Nou, wat?
5: Zo.
1: Ik had al lang een baksteen gepakt en die gewoon door de ruit gegooid.
5: Zeker. Ja, mijn ouders hebben mij 38 jaar geleden ook schijnbaar verkeerd meegenomen bij de opvang. Maar het viel dusdanig mee dat ze het gewoon hebben laten zitten.
2: Ik heb het weer nog, jongens.
1: Dat zou wat zijn, hè?
5: Hey, mama, ik hou van jullie.
1: Ja, ouders dachten, hey, wel een leuke jongen eigenlijk om mee te hebben.
5: Ik heb eigenlijk wortelvinken, maar dat maakt niet uit.
2: Het wordt een zonneovergoten dag. Het wordt ook erg warm, 25 tot 31 graden, jongens.
1: Lekker. Kevin Wortelvink.
5: Dat is Kevin Wortelvink. Dat is,
1: ik heb nog de verkeersinformatie van je, Kevin. Ik viel de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Mahezen. Een kwartiertje vertraging. Dit is Wijnand en Kevin.

0: zeer gewaardeerde collega. 37
1: luisteren, 3.
2: Beste jingle die jullie hebben.
0: Wat zei je?
2: Beste jingle deze die jullie hebben.
0: Dankjewel.
2: Vind ik echt lekker, heel goed.
0: De beste track van het jaar, als je het mij vraagt. De song van het jaar, als je het mij vraagt. Samba. En het wordt alleen maar beter met deze home record 3FM 5.

0: klappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
1: Aldi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Larger Than Life. Armin van Buuren, Chef Special 3FM. Waar we net bekend hebben gemaakt dat Flair de houder zijn van de nieuwe 3FM mega door het oog van de nacht. Dat is ook goed. 11
1: over half
0: negen.
1: Ja, echt, ik hou ervan.
0: Maar er is ander groot nieuws vandaag.
1: Lekker, hij is vandaag jarig. Onze dierbare vriend Ivo van Breukelen. En op zich vind ik het helemaal niet zo heel interessant om altijd die zelffelicitaties van dierbaren en collega's op de radio te doen. Maar Ivo is een houder van het huis. Is de houder van het firmament wat Trinity Trex heet. En die is nu op vakantie. Maar laten we even een belletje gooien. Vind ik leuk. Kijk of die wakker is.
0: De man mist de tijdloze Trex.
1: Zo is het. Tijdloze Trex, ja.
0: Ergens in het zuiden van Europa. De kinderen van ons zijn lang wakker, joh.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, is er een jarig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat is Ivo. Ivo, gefeliciteerd, gaat het 37 jaar.
2: Goedemorgen, mannen. 37.
1: Ja, ik maakte me een beetje zorgen en ik voel me een beetje beledigd.
2: En dan?
1: Ja, ik heb jou vanmorgen om 5:45 een audio heb ingesproken van 2:30 en ik heb maar helemaal geen reactie gehad.
0: Hey, klinkt als Ivo. Hey. Hey, Breuk, waar zit je?
2: Ik zit lekker in Zuid-Frankrijk, jongens. Ik denk op ongeveer een uurtje linksboven van Toulouse.
1: Even het volgende. Wat ga je doen om het te vieren? Dat is een beetje een standaard vraag, maar wel leuk om te horen.
0: Ik ben wel benieuwd hoe dat gebeurt bij de Huizen Breuk.
1: Ja, tuurlijk.
2: Nou, we gaan vandaag lekker uit eten. En als het goed is, ik verwacht zometeen toch wel een ronde ontbijt en cadeaus op bed. Ja, eigenlijk.
1: Lekker.
2: Ja, jij vraagt het natuurlijk met een reden.
1: Ja, ik heb jou 4 jaar geleden die haartransplantatie cadeau gegeven. Ja, dit zou je nog steeds kunnen bakken. Hey.
2: Ja. Nee, ik heb er nog wel een aantal keer aan gedacht, maar ik denk toch niet dat ik dat ga doen, lieve.
1: Nee, je bent ook knap zat zonder.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: We love you, Bricky. Mister tijdloze tracks, lekker op vakantie. Ga ervan.
1: We missen je doorstaans houden.
2: 2 weken nog, jongens.
1: Zo is het.
0: Geniet ervan. Groetjes daar.
2: Love you. Goed weekend.
1: Love you. Hoi, hoi.

0: weet niet waar je nu bent. Ik ga er even vanuit dat je naar buiten kunt kijken. Maak even een foto in je hoofd van dit moment. Dit is toch bijna een perfecte vrijdagmorgen. Echt, het weekend aan je voeten. Wordt 31 graden, de zon schijnt. Barend en Wijnand, stellingen voor Jamie op de radio. En deze ketsen van Martin Garrix en Ed Sheeran nu.
1: Repeat it. Goedemorgen.

0: yeah. Repeat it, Martin Garrix en Ed Sheeran. Lach je, hij heeft het net over die plaats van Phoebe Bridges. Zei je toch, van maak even een foto in je hoofd van het moment van nu naar buiten kijken. Kijk een foto van Michael. Twee scootmobielen voor de deur.
1: Ja, maar dat is ook het leven.
0: Ja, heerlijk.
1: Hey, even, ik wil even een afspraak met je maken.
0: Maak hem.
1: Als luisteraar van dit radiostation. Je gaat zo meteen ga je tijdloze tracks in met Obi. Dat is sowieso heerlijk voor de vrijdag. Maar je gaat deze woorden van mij herinneren. Het duurt even, maar je krijgt op een gegeven moment krijg je Jay-Z met Hard Knock Life. Dan krijg je Dermot Kennedy met Power Over Me. Dat is over een minuutje of 20, 15. En daarna komt er eentje dat je denkt, ja, dit gaat mijn weekend worden. Dat gevoel zit in die plaats, sowieso.
0: Heerlijk zeg.
1: Precies.
0: Ja, welke het is, dat blijft nog even een verrassing. Maar zekerheidje is dat Obi onderweg is zometeen tijdloze tracks.
2: BFM.
3: Afgelopen weekend zei ik tegen mezelf, Rodney, jij gaat niet meer zo gek doen en niet meer zo goed drinken. Maar ik eet helemaal geen Rodney, dus dit weekend gaan we weer los.
4: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Daar zijn we weer! Carpetbride!
8: Carpetbride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetbride!
7: Carpetbride!
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nu tot 50% zomerkorting, kijk op allsafe.nl.
11: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
14: Wat een geld!
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
18: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
21: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
5: Oh, nee, hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: 3FM.
4: Zo meteen de tijdloze tracks op 3FM met onder andere de Red Hot Chili Peppers en ook Pitbull en Kesha komen eraan. Eerste nieuws update, Jasper Leegwater, goedemorgen.
9: Goedemorgen Obi, in Spanje zijn 11 mensen omgekomen bij een natuurbrand.
8: NOS op 3.
9: Dat gebeurde in het zuiden van het land. De regio Andalusië kampt met een hittegolf en het is daar gorddroog. Ook waait het hard en daardoor verspreidt het vuur zich makkelijk. De weersvoorspellingen in het gebied worden er niet echt beter op, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
10: Hier en daar is er wel een kleine regenbui. Dat hadden we in Madrid hier ook een paar dagen terug. Maar ja, die zijn van korte duur en zetten geen zoden aan de dijk, ben ik bang. Vooral niet in de gebieden waar het echt al heel lang droog is. De grond is daar natuurlijk best wel droog en die neemt water ook moeilijk op.
9: Het Spaanse leger is ingeschakeld om de brandweer te helpen met het blussen van de natuurbrand. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en de coronatoegangsbewijzen. Weet je nog? Nou, ook de toenmalige voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland komt vandaag aan het woord. En na de zomervakantie dan gaan de verhoren weer verder. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Doelwitten waren onder meer Trump, vicepresident Vance en Elon Musk.
8: Het WK voetbal.
9: Ja, dat zit erop voor Marokko. Het land ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk. Een echte wedstrijd werd het nooit, zegt commentator Suze van Kleef.
11: Frankrijk was vanaf het eerste fluitsignaal superieur. Geduldig, had totale controle en voetbalde eigenlijk kalm naar grote kansen en uiteindelijk die doelpunten toe. Ze kwamen nooit in de problemen. Zelfs niet toen Mbappé bij een 0-0 stand nog een penalty miste, bleef de Franse storm gewoon aanhouden. En na een uur brak diezelfde Mbappé de band met een prachtig schot. En 6 minuten later dus Dembélé die er 2-0 van maakte.
9: En dat bleef het ook. Frankrijk speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd Spanje-België. En die wordt vanavond om 9 uur afgetrapt. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt overal een zonovergoten vrijdag. Maximaal 25 graden op de Wadden. En in Limburg loopt de temperatuur zelfs op tot 31 graden.
4: Thanks Jasper.
9: Yo.
8: 3FM.
12: Ster.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
19: eBoekhouder.nl.
2: Social Deal Take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.

zomerse dag, 30 graden, 3FM brengt je helemaal in de stemming. Met Pitbull en Kesha zo meteen in de tijdloze tracks. Timber komt eraan.

3FM, komende woensdag is hij met zijn kale knar in Arnhem. Niet voor Burger Soe. Dan gaat hij denk ik wel nog wat hertjes spotten. Gelredome baby, Tim Behoorde hier samen met Kesha. De meeste muziek op je werkdag met 3FM. 21 Pilots, hoor je nu. I just want to be free.

Bibi Rexha en Faithless New Religion met 3FM. Nou, dat is het zeker, hè? Het is 9:50. Goedemorgen, Obi Rijmakers hier checking in op 3FM op de plek van Ivo van Breukelen, die ondertussen qua DNA meer gemeen heeft met de Pinot Grigio-druif dan met zijn eigen kinderen. Hoe lekker is dat? En hij is ook nog eens jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd, Ivo van Breukelen. Woe! Betekent dat ik je vriend op de radio mag zijn vanochtend. Hoi, mijn naam is Obi. Ik heb zin om er een goede vrijdag van te maken met je. We tikken de 30 graden aan vandaag. Het is bijna weekend. En dan ook nog eens tijdloze tracks op 3FM. Mocht je voor het eerst inchecken, elke werkdag hoor je vanaf 9 uur tot aan de lunch op 3FM alleen maar platen met levenslange garantie. Van die bangers die gewoon nooit uit de mode raken. Tijdloze tracks dus. En in die categorie heb ik zometeen de zomer in 3 minuten voor je met Netska.

Bad Sky op 3FM. Het wordt vandaag zo heet dat je ijsblokjes al gesmolten zijn voordat ze überhaupt in je glas belanden. Sterker nog, de plek waar deze tijdloze track over ging, Rio de Janeiro, daar is het nu 5 graden kouder dan in Nederland. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de Braziliaan jaloers is op het weer in Lelystad. Zit je dan? In je string te klappertanden op het strand van Copacabana.

0: 3FM.
1: Tijdloze tracks.
0: Bogie Rijmakers.
2: Ray hoorde je en Where Is My Husband op 3FM. Good morning.
1: Tijdloze tracks.
2: Elke werkdag vanaf 9 uur draai ik de tracks die je kinderen straks ook aan gaan zetten. De tijdloze tracks. Nothing But Thieves. Zometeen eerst een klein stukje insider information. Luister even goed. Ik zeg het 1 keer. Ik sprak net mijn collega's Wijnand en Jamie, je weet wel, van de 3FM ochtendshow. En die liepen hier met zo'n irritante grijns over de vloer. Ken je dat? Dat je denkt, ik ben bijna verdacht enthousiast, er klopt iets niet. Dus ik heb ze even gevraagd van, jongens, wat is er nou aan de hand? Vertellen ze ineens over komende maandag. Speciale vakantieactie, waar je super makkelijk aan mee kunt doen. En de prijzen die ik erbij heb gehoord, die liggen er ook niet om. Tipje van mijn kant, ga dit weekend lekker uit je dak, verlies je pinpas en je waardigheid. Maar sta maandag even op tijd op en zet de 3FM ochtendshow aan, want dit wil je niet missen. En om alvast een beetje in de stemming te komen, Sun is Shining op 3FM. Axel en Ingrosso hoor je nu.

Nothing But Thieves, welcome to the DCC. De mannen van Nothing But Thieves waren een paar weken terug nog te gast in de 3FM ochtendshow om onder andere te praten over hun nieuwe album. En toen vertelden ze dat ze bijna een jaar in een studio hebben gezeten die €1500 per dag kostte. Dan durf je ook niet een half uurtje later op je werk te komen, hè? Dat is ruim 5 ton voor dat geld dat je gewoon een huis kunnen kopen. Maar ja, het is Nederland. Een leuk 1-kamer appartement.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Goedemorgen. In Spanje woedt de dodelijkste bosbrand in 20 jaar tijd. NOS op 3. Tot nu toe zijn bij de brand in het zuiden van Spanje 12 mensen om het leven gekomen. Correspondent Miral de Bruyne vertelt dat de doden vielen in het kleine plaatsje Bedar, in de buurt van Almeria.
1: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen. En de mensen in de omgeving die zijn geëvacueerd, die kunnen dan ook nog niet terug naar hun huis. En mensen weten dus ook niet of hun huizen bijvoorbeeld getroffen zijn.
0: Het vuur ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte. De droge grond vloog daardoor direct in brand. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te blussen. 19 mensen worden nog vermist. In de grote steden is het gisteren na de wedstrijd Marokko-Frankrijk grotendeels rustig gebleven. Er werd op sommige plekken vuurwerk afgestoken en vooral veel getoeterd. In verschillende steden werden mensen opgepakt. Zijn nergens rellen uitgebroken. Marokko verloor met 2-0 en is nu uitgeschakeld op het WK voetbal. Even opletten als je volgend jaar van plan bent om met je auto door of naar België te rijden. Dat land komt namelijk met een tolvignet. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Het vignet werkt digitaal en voor een dag ben je ongeveer een tientje kwijt. En met zomerse temperaturen komende week en volop zon wordt er weer veel gezwommen bij recreatieplassen en in rivieren. Maar dat is niet zonder risico. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in open water. En dat gebeurt ook in de Waal, vooral door de sterke stroming daar. En daarom komt de gemeente Nijmegen met waarschuwingen bij bijvoorbeeld de Waalbrug.
2: Als iemand bijvoorbeeld van de brug springt, dat mag gewoon niet.
3: Ja, vroeger ook, echt, tenminste ik, met vriendinnen ook heel vaak op geweest en er afgesprongen. En ja, ook de verhalen die je hebt gehoord, dat is bij mij tenminste ook wel een reden dat ik denk, nou, ik ga er niet op klimmen.
4: Maar we gaan altijd gewoon in het water totdat we nog wel kunnen staan, sowieso.
5: We gaan niet gewoon te diep en niet echt zwemmen.
6: Ik hoop alleen niet dat ze het hele strand dichtgooien, want dat is wel echt een heel lekker plekje.
0: Ja, en wie toch van een brug springt, die riskeert een boete van €170. Ik heb het weer nog voor je. Een zonovergoten vrijdag. Het wordt snel warmer. 25 graden in Limburg. En maximaal... dat zeg ik helemaal verkeerd. dit weet je, bijna weekend. Ik heb er ook last van. 25 graden op de Wadden. Maximaal 31 in het zuiden van het land.
7: Heerlijk. Thanks Jasper.
0: Yo.
7: Er staan weinig files op dit moment. Gebruikelijk ook tijdens de ochtendspits van de vrijdag natuurlijk. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Er is een douanecontrole. Dat heeft je 20 minuten op. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel. En knoop Terbrechtseplein. Daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En let op de N35. Is in beide richtingen tussen Haarlem en Marienheem dicht vanwege een ongeluk.
8: 3FM.
9: Ster. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
21: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
25: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.

Keen en Somewhere Only We Know bij 3FM. In de tijdloze tracks, goedemorgen. Het is 14 minuten over 10, 3FM staat aan. Je luistert naar de tijdloze tracks. Ken je die ene playlist die je al jaren hebt en waar je eigenlijk nooit iets hebt verwijderd? Waar je alleen maar dingen bijzet? Dat is dit programma. Van klassiekers tot platen van vorige week die daar gewoon tussen passen. Elke werkdag tussen 9 en 12 op 3FM. Mijn naam is Obi. Ik mag je voorzien van die tijdloze tracks. Bruno Mars hoor je zo meteen met Risk It All. Ook 5, Everybody Get Up komt eraan. En eerst op 3FM is dit Years and Years.

Nederland is het specifiek wel een groot probleem. Slechte kantoorkoffie. Ja, je wilt toch gewoon een goed bakkie drinken. Hebben wij een oplossing voor bedacht. We hebben het Bakkie Breuk, de enige echte 3FM koffieblend. Die kan voor jou zijn. En dan drink je een echt lekker bakkie op je werk. Moet je wel even raden welke twee tijdloze tracks ik in Breukies blender heb gegooid. Het is aan jou de taak om uit te vogelen welke twee liedjes hoor je hier. En heel eerlijk, ik heb er een klein zomersteentje aan gegeven. Let op!

Heb je ook zo zin in een hele kan sangria nu? Voor jezelf? Kom maar door via de NPO Luister-app. Welke twee liedjes hoorde je in Breukies Blend? Dan maak je gelijk kans op dat bakkie Breuk de 3FM koffieblend. NPO Luister-app, dat is waar je moet zijn. De opposites komen eraan. Dit is Fleetwood Mac eerst. En Dreams in

0: weekje.
1: 3FM Trending Talent.
0: De online zoektocht
1: naar nieuw Nederlands talent.
0: Check snel 3FM.nl en ga van optreden in je slaapkamer
1: naar optreden in de 3FM Livebox.
0: 3FM
1: Trending Talent.

0: Energie voor 10, het is bijna weekend. Christian, ik ben er ook al een beetje zin in.
1: Obi, morgen man. Hey, ja, zeker hebben zin in het weekend. En het wordt een warm weekend, hè?
0: Och, lekker hé. Wat ga je doen?
1: Ik ga morgen nog eventjes werken.
0: Ach, nou, ik zit er even mooi tegen.
1: Ik denk dat het warm wordt, want ik ga morgen de markt weghalen in Utrecht. Dus ik denk zweten morgen. Ja, maar wel lekker.
0: Oké, heel goed. Hé hey vriend, ik heb misschien wel een bakje breuk voor je. Als je even goed kan raden welke twee liedjes je net in die mashup had. Laten we eerst beginnen met de vraag. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee als je het goed hebt?
1: Nou, als het mag zou ik heel graag die koffiebonen willen.
0: Oké, de koffiebonen. Dan schrijven we dat vast even op. Moet je wel nog het juiste antwoord hebben. Welke twee liedjes hoorde je net in Breukers Blend?
1: Dat was Levels van Avicii en Famos a la Playa.
0: Dat is helemaal goed. Lekker! Komt jouw kant op!

0: Jamie en Ghost bij 3FM. Zometeen Kings of Leon. Ook Alexis Jordan komt eraan.
1: 3FM.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waar ben ik staan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Die komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut over 11. Zometeen hoor je Snoop Dogg en Pharrell. Drop it like it's hot. Lekker! Wat is dit nou weer voor theater? Jasper Leegwater.
15: Ja, weet je wel niet hoe...
14: Je met je zonnebril op het nieuws gaan presenteren.
15: Weet je hoe warm het is?
14: We werken niet bij 538.
15: Het is niet normaal. Nee, je hebt gelijk. Ik zal hem afdoen. Goedemorgen. In Alphen aan de Rijn wordt er flink op losgemapt deze dagen. Ja, klinkt gezellig. Nou, wat daar precies aan de hand is, vertel ik je zo meteen.
16: NOS op 3.
15: Eerst iets heel anders. Vanaf morgen geldt in een flink aantal provincies het Nationaal Hitteplan. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat zij ouderen en chronisch zieken beter in de gaten houden. Tot wanneer dat Nationaal Hitteplan geldt, dat weten we nog niet. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Die islamitische middelbare school heeft nog steeds het onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. De staatssecretaris vindt ook dat het slecht gaat op die school en gaat kijken wat ze eraan kan doen. Poppodia krijgen steeds minder nachtbrakers over de vloer. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van het nachtprogramma met zo'n 14%. De branchevereniging zegt dat jongeren minder behoefte hebben aan uitgaan 's nachts en dat kaartjes en drank duurder zijn geworden. De komende dagen wordt het weer warm en bewoners in Alphen aan de Rijn die hebben daar helemaal geen zin in, want ze krijgen daardoor ook weer heel veel vliegen in hun huis. Hoe warmer, hoe meer van die beesten er rondvliegen. Deze bewoner moet daardoor continu in de weer met zijn vliegenmepper.
6: En dat zijn er niet 10, maar het zijn er wel honderden. Ja, weet je, ze vinden hun weg wel. Ze komen echt overal, in de tuin, in de schuur. Weet je, het is ook best wel intensief. Ja, dat doet wat met je. Dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
12: En waar vliegt die dikke nou in?
17: Hebben?
12: Ja.
15: Nou, bewoners zeggen dat de vliegen komen door de afvalbedrijven die aan de overkant van de weg zitten. Maar het is niet duidelijk of zij de oorzaak zijn. Een van de bedrijven heeft al extra maatregelen genomen. Ik heb het weer nog voor je. Een zonovergoten vrijdag. Het wordt snel warmer. 25 graden op de Wadden. In Limburg 31 graden.
18: 3FM.
19: Ster.
20: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20

0: beautydiscounter.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer,
7: here we go.
6: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night.
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!

Elke werkdag hoor je vanaf 9 uur tot aan de lunch op 3FM alleen maar platen met levenslange garantie. De 3FM tijdloze tracks. En Alexis Jordan past er zeker bij. Happiness hoor je. 3FM hitteplannen volle gang. Drink genoeg. Radio nog net even iets harder.

Turn the lights off met 3FM in de tijdloze tracks. Zometeen gaat het weer gebeuren. Geven we een zwier aan het request roulettewiel. Komt een balletje terecht op een nummer. Dat staat dan weer gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is aan jou, welk liedje ken je in die categorie? Die stuur je dan via de NPO Luister mijn kant op. En dan ga ik die voor je draaien. Zou bijvoorbeeld categorie 8 kunnen worden. Snaar, snaar, snaar. Nummer 11, filmmuziek. Of 32, gecancelde artiesten. Welke het wordt, dat hoor je zometeen. Charles Barkley, Crazy en eerst de Pet Shop Boys. It's a sin.

0: tijd voor de 3FM Request Roulette. Waar een zwier wordt gegeven aan het Request Roulette wiel. En dan komt het balletje terecht op een nummer gekoppeld aan een muzikale categorie. En in die categorie stuur je dan een liedje via de NPO-luisterapp. Ga ik die zo meteen voor je draaien. Tegenover mij, croupier Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat eens weer geven aan het Request Roulette wiel.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ik zou toch vriendelijk willen verzoeken om eerst eventjes op die balletje te willen blazen.
1: Toch even blazen.
0: Ja, doe maar even. Ja, dat is een goeie hoor.
1: Ja, daar gaan we.
0: Nou, kom maar door dan.
1: Wie in de paplu? Zo. En de rook is al wit. God, ik schrok even.
0: Ja.
1: Leek bijna op nummer 31, maar dat is het niet. Het is gewoon de nummer 13.
0: Nummer 13.
1: Een liedje dat in je hoofd zit of onlangs heeft gezeten.
0: Een liedje dat in je hoofd zit of onlangs heeft gezeten. Ik werd vanochtend wakker en toen had ik Where Them Girls At in mijn hoofd. Van Guetta en Flowrider uit mijn hoofd.
1: Vind ik geen slechte...
0: Is geen slecht liedje.
1: Bij mij zit eigenlijk altijd Dazzled Stix met de tunnel in mijn hoofd.
0: Oh, Dazzled Stix met de tunnel. Godsamme, wat een goede plaat.
1: Lekker naar buiten, joh.
0: Ja, lekker naar buiten, joh. De zon schijnt. Ah, dat is een goede keuze hier, hè. Vind ik gek. Nou, welk liedje heeft er onlangs in je hoofd gezeten of zit er nu in je hoofd? Laat het even aan me weten via de NPO Luisterapp. Stuur een berichtje naar 3FM. Ga ik die zo meteen draaien. Naar Rihanna, Stay, Another 50 for Ultra, de zomer.

0: Rihanna en Stay bij 3FM. Het is net een zwier gegeven aan het request roulettewiel. Die kwam terecht op nummer
1: 13.
0: En dat was liedjes die in je hoofd zitten of in je hoofd hebben gezeten. Hoop goede suggesties binnengekomen via de NPO Luister-app. Dank je wel daarvoor. Ik kan ze niet allemaal draaien. Er zijn echt, echt goede liedjes ingestuurd. Jan Willem, als croupier van dienst. Jij bent even door alle appjes heen gegaan. Ja. En je hebt een keuze gemaakt.
1: Het is geworden de keuze van Rianne. Die moet nog een half uurtje werken. Heeft ze 2 weken vakantie.
0: Oh, wat lekker.
1: Dat is wel echt lekker.
0: Ja, hoe lekker.
1: En dat wil ze vieren met Your Love Alone Is Not Enough van de Manic Street Preachers.
0: Uitstekende keuze. Ja!

0: 12 uur, Mart Meijer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Helemaal goed. Ik krijg net wel bericht vanuit huis dat mijn oven kapot is en is afgeschreven. Dus ik ga even lekker mijn huisbaas bellen en dan wordt een gezellig gesprek zometeen.
0: Nou weet ik dat die man tegenwoordig een beetje verlegen om geld zit.
1: dat weet ik niet. Ik heb dat gevoel niet. Maar okay. Dat terzijde. Hoe is het hier?
0: Ja, lekker. Het is verdomd warm vandaag. Ik heb zin in een goede zomerse dag. En ik heb ook zin in de 3 over 12 zometeen. Wat gaat er hier gebeuren?
1: Ja, dan word je echt op je wenken bediend. Want er zit een zomers liedje in van een meneer die vanavond, ik denk misschien wel het bijzonderste wereldrecord op aarde. Dat is wel het idee van een wereldrecord. Gaat proberen te vestigen.
0: En volgende week ook in Nederland is.
1: Is je volgende week weer in Nederland?
0: Ja, Gelderdom.
1: Agenda planning heb ik allemaal niet scherp, man.
0: Ik heb zijn agenda altijd zeer scherp.
1: Dat snap ik. Je kunt dat koppelen ook aan je iCloud agenda.
0: Ja, ik heb zijn agenda geïmporteerd. Ja.
1: Want er komt een nieuw liedje van de beste man uit. Dan zou ik ook wel even.
0: Dat ga ik zo even opzoeken. Ik laat je vanzelf weten.
1: Dat is goed.
0: Mart Meijer zo meteen met de 3 over 12. En ook onder andere. Ik zie Shakira en Burna Boy en ik zie dat je Nelly gaat draaien. Jij gaat echt zomers.
1: Ik ga echt zomers.
0: Oh, lekker.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
15: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
17: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: De prijsfavorieten van...

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.

0: nieuws krijg je van Jelle Seubring.
1: Goedemiddag, het is nog meer huilen aan de pomp. NOS op 3. Want de brandstofprijzen zijn vandaag opnieuw verder opgelopen door de aanvallen tussen Amerika en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs nu €2,54. Buitenlandminister Berendsen hoopt dat de VS en Iran snel weer met elkaar gaan praten om een einde te maken aan de aanvallen.
2: Ja, onze invloed hierop is beperkt. Dus hopen is een onderdeel van mijn werk als ik kijk naar de wereld als minister van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zijn we achter de schermen volop natuurlijk in contact met allerlei partners. Met partners ook in de regio. En we hebben steeds gezegd, ga naar de onderhandelingstafel, zorg voor een diplomatieke oplossing. En dat doen we nu ook.
1: Een paar weken geleden sloten de VS en Iran nog een tijdelijke wapenstilstand, waardoor de brandstofprijzen naar beneden gingen. Maar president Trump zei deze week dat die wapenstilstand voorbij is, omdat er volgens hem niet te praten valt met Iran. Er worden nog 23 mensen vermist bij de grote natuurbrand in Zuid-Spanje. Er zijn ook 12 doden geteld. De brand ontstond nadat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond vloog toen in brand, zegt correspondent Miral de Bruin.
3: Het is een van de droogste gebieden van Europa. Vooral met heel veel ruige natuur eigenlijk, brandbare vegetatie. Het risico op dit soort bosbranden is in dat soort gebieden natuurlijk ook wel erg groot.
1: De brand is nog altijd niet geblust. Zo'n 150 brandweerlieden zijn ermee bezig. In Keulen wordt een kinderziekenhuis ontruimd omdat er in de buurt een bom uit de Tweede Wereldoorlog is ontdekt. De kinderen worden verplaatst in speciale boksen die hen beschermen tegen bacteriën. De bom wordt later onschadelijk gemaakt. In België heeft een oma gisteren per ongeluk het verkeerde kind meegenomen uit een kinderopvang. Dat incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang werden gevraagd om goed op te letten of ze een oude vrouw met een buggy zagen lopen. Al snel werd het kind van twee teruggebracht. De kinderopvang in België gaat nog in gesprek met het personeel over hoe die verwisseling kon gebeuren. En het weer, volop zon vandaag, tot maximaal 25 graden op de Wadden. En in Limburg loopt de temperatuur op tot 31 graden.
0: Dan brief en verkeer. Het is al best wel druk. De ANWB meldt op dit moment 170 kilometer file. Is zelfs voor een vrijdagmiddag best wel aan de drukke kant. Voornamelijk rondom de grens. Voor de controle sta je gemiddeld 15 minuten te wachten. En op de A7 tussen Groningen en de grens met Duitsland zijn ze bezig met werkzaamheden. Daardoor heb je vanaf Oudeschans op dit moment 3 kwartier vertraging. Veel succes daar. De andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter. 3FM.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè!
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders.
6: Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
17: geeft ruimte.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.

voor de 3 over 12, de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag. We beginnen met de man die vanavond het wereldrecord wil vestigen van de meeste mensen met een bald cap bij elkaar in één ruimte. Kan er maar eentje zijn. Op nummer 3.

2 vandaag. Luke Holmes. 3-12. Ja, nu we even niet gevoetbald worden in de Johan Cruijff Arena, is daar het decor van een aantal heel...

2 vandaag. Luke Holmes. 3-12. Ja, nu we even niet gevoetbald worden in de Johan Cruijff Arena, is het daar het decor van een aantal heel grote wereldsterren. Harry Styles stond er een maandje geleden. Bruno Mars stond er. En

0: café vandaag. Luke Holmes. Over 12.
1: Ja, nu we even niet gevoetbald worden in de Johan Cruijff Arena, is het daar het decor van een aantal heel grote wereldsterren. Harry Styles stond er een maandje geleden, Bruno Mars stond er, en morgenavond is het de beurt aan Luke Holmes, Amerikaanse countrylegende die je op nummer 2, bedoel ik, in de 3 over 12 worden, met zijn Fast Car. Je hoort het aan alles. Goedemiddag, Mart hier. Het is de vrijdageditie van de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag hier op 3FM. Iedere dag meteen na 12 uur, dan hoor je even wat er gaande is in de muziekwereld. Zodat je er helemaal bij bent, zodat je niet verrast wordt als die ene muzieknerd vriend van je met iets komt waarvan je denkt, hé, hoe had ik dat nou kunnen missen? Dat je 3FM even aan moet zetten. Nou, en zoals vaker op vrijdag wordt de lijst vandaag aangevoerd door de nieuwe mega-hit. Iedere vrijdag roepen we een nieuw liedje uit tot de belangrijkste track van komende week. En in dit geval is dat van een band die deze week in een raket is gestapt. Een soort 100.000 trapsraket die maar blijft doorvliegen. Afgelopen dinsdag waren ze hier in de ochtendshow nog te gast. Speelden ze live en kregen ze te horen dat ze onze nieuwste 3FM talent zijn. En vanmorgen kregen ze ook nog voor het eerst in hun carrière het predicaat 3FM mega-hit overhandigd door diezelfde ochtendshow. 3FM talent Flair staat bovenaan de 3 over 12 vandaag met Door het Oog van de Dag. 3FM.

In één week 3FM talent worden en de 3FM meegheid in handen krijgen. Dan moet er wel iets heel speciaals met je band zijn. Nou, en wat dat is, dat heb je zojuist kunnen horen. Flair, ik vind dat ze hun naam ook echt eer aan doen. Door het oog van de nacht hoorde je zojuist hier bij 3FM. Shakira en Burna Boy en Die Die zometeen. En nieuwe muziek van Nothing.

0: mag je, vind ik, gewoon trots zijn op iets waar je zelf niks aan hebt bijgedragen. Dat had ik toen ik de Mannen van Nothing But Thieves laatst hoorde in de ochtendshow van 3FM. Volgend jaar staan ze in de Ziggo Dome, hun 10e keer inmiddels. En dit zeiden ze erover toen ze bij ons in de studio te gast waren bij de vervangende ochtendshow met Ivo en Andres in plaats van met Wijnald en Jamie. Dit zijn Nothing But Thieves over de Ziggo Dome.
1: I was saying this literally earlier today. We've had the lucky opportunity to play a lot of arenas all around the world, but the Ziggo Dome is the best sounding arena for live music maybe in the world. We have all of our family and really? Friends come out because it's a good environment to see us because it makes our job sound, it makes us sound a lot better than we are.
0: Dat is toch mooi? Zij vinden de Ziggo Dome de best klinkende concertzaal ter wereld. Volgens de mannen die het kunnen weten, want die produceren wel echt een serieuze bak aan lawaai. Dat heb je net ook kunnen horen. Nothing But Thieves, hun nieuwste liedje heet Evolution. En dat hoorde je zojuist bij 3FM. En dit is nu zomer van Nelly. Ride with me.

Dus het Mr. Know-it-all. Middag, Mart hier. We moeten het even ergens over hebben. We moeten even hebben over de Humo. De Humo in het Nederlands. Is een blad uit België. Voor slimme mensen die graag willen laten zien dat ze heel slim zijn. Het is een soort blad voor mensen die als ochtendritueel hebben om een grapefruit over hun brein uit te knijpen. Die krant is altijd zo zuur over alles. Echt over alles. Altijd zo boos. En ik weet dat vrienden van mij zeggen dat ik er ook een handje van heb om af en toe een beetje zuur te zijn. Maar als iets goed is, zal ik het ook gewoon verdedigen. Zo kreeg het optreden van Teddy Swims, die je zojuist hoorde op 3FM, op Rock Werchter, 1 van de 5 sterren van de Humo. Een paar woorden die ze ervoor gebruikten. Melig, patserig, 1 grote luchtbel. Nou, ik weet het niet of het representatief is voor zijn Werchter-show, maar ik heb Teddy Swims op Pinkpop gezien. En ik ben het er echt niet mee eens. En ik sprak ook heel veel van die oude die-hard Pinkpop-gangers. Van die mensen die 65 jaar geleden... die 65 zijn en 40 jaar geleden al gingen. En die zeiden, ja, die muziek van nu, dat vind ik eigenlijk helemaal niks meer. Maar die Teddy Swims, dat was wel leuk. Hij was goed bij stem, setlist was afwisselend. Zijn band, zijn achtergrondzangeres waren vet goed. Er zat heel veel verrassing in die show. Een van de beste optredens op Pinkpop wat mij betreft, maar niet volgens de Humo. Nou, ik vind dat dus raar. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar ik vind dat zuur zijn om het zuur zijn een beetje moeilijk. En toen las ik een recensie van Royal Otis op datzelfde Rock Werchter. En toen gaven ze het gewoon zelf toe. De kop van het artikel luidt: tijdens Royal Otis op Rock Werchter wilden we de azijnpisser in ons naar boven halen, alleen we vonden niks. Toen dacht ik, ja, dan ga je er naartoe met de gedachte, hier gaan we eens even een lekker kutstukje over schrijven. Vind ik zo raar. Nou, dat is bij Teddy Swims wel gelukt. Bij de mannen die je nu niet gaat horen, die kregen 4,5 ster van de Humo. Ze kunnen het dus wel. Royal Otis, dit is Moody.

0: 3FM en Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ik kwam zo'n mooi filmpje op TikTok tegen laatst. Ik ga je daar even wat stukjes uit laten horen. Dat is een jonge vrouw, een jaartje of 30 denk ik. En zij maakt filmpjes met haar vader. En haar vader die is inmiddels gepensioneerd, maar die is voormalig platenbaas. Die heeft zijn hele carrière, die baan gehad die je wel eens in van die films voorbij ziet komen, dat hij gewoon liedjes op zijn bureau krijgt. En dat hij dan gaat luisteren en beoordeelt, gaan we deze persoon een platencontract aanbieden, ja of nee? Willen we dit liedje uitbrengen, ja of nee? En zijn dochter die laat hem liedjes van nu horen die hij niet kent, die hij nog nooit gehoord heeft. En die vraagt hem dan met al jouw kennis als platenbaas, wat is jouw oordeel? Luister even naar wat hij zegt over het liedje dat je zo meteen gaat horen op 3FM.
1: I'll tell you straight away, I would sign it. Immediately. That early in the song. Because the songwriter, whoever it is, evidently knows what they're doing. As a music publisher, I want him. I want to sign him up. I want to hear what else he's got. And that's within a minute of listening to this song.
0: Dus hij heeft nog geen minuut gehoord van het liedje dat een minuutje of vijf duurt of zo. En hij zegt meteen, ik hoor gewoon, dit is interessant, deze persoon kan muziek schrijven, ik wil hier meer van weten, ik zou hem een platencontract aanbieden. Hij zei ook nog deze prachtige woorden, ik hoop dat ze bij deze artiest terechtkomen, want daar zal hij blij mee zijn.
1: Songs become hits for many different reasons. Sometimes they're hits because they've got a really strong hook. And this guy has a hit because it's just class. From the first line.
0: Dus hij zegt gewoon, ja, sommige liedjes zijn heel catchy en zijn daarom heel goed. Dit is gewoon klasse. Je hoort hier gewoon muzikale klasse in. En het is fijn om dat te horen van iemand die er verstand van heeft, want dat heb ik niet. Maar dat is wel precies hetzelfde gevoel dat ik bij dit liedje en deze artiesten heb. Het ging over Sam Fender en Olivia Dean. Nu op 3FM hoor je...

0: er nog steeds niet ontbreken. Riguera en Vamos a la Playa. Over een paar minuten, jouw kans, de laatste kans deze week. En binnenkort komt de zomervakantie aan. En dan gaan ze even met zomerstop. Dus wees er scherp bij, een van de allerlaatste kansen voorlopig... om de 3FM kantoorplan te winnen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder andere...

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: uur, dat krijg je van Jelle Seubring.
1: Goedemiddag. Insta en Facebook zijn veel te verslavend. NOS op 3. Dat vindt de Europese Commissie. Eindeloos scrollen, pushberichten, gepersonaliseerde berichten. Het zijn allemaal trucjes van moederbedrijf Meta, zodat wij langer op die apps blijven zitten. Volgens Brussel overtreedt Meta ook Europese regels, omdat het bedrijf niet genoeg rekening houdt met de gezondheid van de gebruikers. De Europese Commissie wil onder meer dat Meta het design van Insta en Facebook gaat aanpassen. Automatisch afspelen van video's en oneindig doorscrollen zouden bijvoorbeeld niet meer standaard moeten zijn. Vanaf dit weekend kan het langer duren voordat er post in je brievenbus komt. PostNL mag er straks 2 dagen over doen om een brief, een verjaardagskaart of bijvoorbeeld een brievenbuspakketje te bezorgen. Dat doen ze zodat het betaalbaar blijft, zegt mijn collega Ruben Eg.
2: Dat betekent dus in de praktijk dat 3 keer per week de postbode nog langskomt, maximaal. En over een jaar mag PostNL er zelfs 3 dagen over doen. Dus dat betekent nog maar 2 keer in de week dat de postbode langskomt.
1: Aan de bezorging van grotere pakketjes verandert voorlopig nog niets. Als je volgend jaar met de auto door België rijdt, moet je goed opletten. Je hebt dan namelijk een vignet nodig om over de snelwegen en N-wegen te rijden. België wil met dat geld de wegen oplappen, zegt de redacteur Roemer Okhuizen.
3: Zo redeneren ze dan hier. Het zijn heel veel mensen uit andere landen dan België die die wegen gebruiken. En die moeten dan ook maar eerlijk gaan meebetalen aan het onderhoud ervan. En dat blijkt dus ook de reden te zijn dat het wegenvignet er nu echt gaat komen.
1: Een vignet voor 1 dag gaat ongeveer 10 euro kosten.
4: Tour de France.
1: En opnieuw kans op Nederlands succes in de Tour de France vandaag. In de straten van Bordeaux wordt het sprinten. En dus let analist Stef Clement op Olaf Kooi, die eergisteren ook al won.
5: Dat was toch echt wel indrukwekkend wat Olaf Kooi 2 dagen geleden liet zien. Het is nog niet zomaar gewonnen, want toen was het een iets wat gemankeerde sprint door die valpartij van Alex Molenaar. Ik hoop op een koninklijke sprint in Bordeaux. Dat is eigenlijk, zoals ik je gisteren zei, de Tourmalet moet geëerd worden met aanvallen op haar flanken. Zo is het in Bordeaux ook. Daar moeten we eigenlijk een koninklijke sprint krijgen. Ja, natuurlijk hoop ik dan dat er een Nederlander wint.
1: De finish van de rit van vandaag is rond 5:30. En het weer volop zon vandaag. Het wordt maximaal 25 graden op de Wadden. En in Limburg loopt de temperatuur op tot 31 graden.
0: Nou, je verkeersupdate van de ANWB is echt behoorlijk druk al. 300 kilometer file, vooral rondom de grens bij Duitsland is het druk. Dit zijn de files die het meest opvallen. De A2 Utrecht en Bosch bij knooppunt Everdingen. Kwartiervertraging op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Bij Delft op dit moment 30 minuten. Werkzaamheden zorgen op de A7 tussen Groningen en de grens bij Duitsland. Bij Bad Nieuweschans voor een kwartiertje vertraging. En op de A73 tussen Nijmegen en Maasbracht. Bij Kuik heb je op dit moment 20 minuten vertraging. Er zijn nog best wel wat andere files in Nederland. 50 stuks namelijk. Sta je daar en dan zou je binnen 15 minuten weer onderweg moeten zijn.
4: 3FM.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
13: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

Ja, een soort onweerstaanbare groove heeft dit liedje. Zelfs al ben je helemaal geen fan van Cameron Whitcomb of de Stijl, dan denk ik dat het toch moeilijk te ontkennen is dat hij... Ja, dat ritme wat er is, dat doet wel iets. Kingdom

0: kantoorplant nummer 353. Er zijn 353 kantoorplanten die inmiddels een huisje... Nee, 352 dan, die een nieuw huisje hebben gevonden. En de 353ste, die kan voor jou zijn. We hebben een groot depot met allemaal plantjes die er allemaal even lief uitzien. Ze hebben het logo van 3FM in het blad. En ze hebben al een naamkaartje bij zich, want je hoeft geen naam voor ze te bedenken. Die hebben ze al. De eerstvolgende plant kan van jou zijn als je meedoet aan BN'er met een baan. Luister goed. Ik heb namelijk een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Ingeluid. Je gaat de stem van die BN'er horen en geluiden van een bepaalde baan. De vraag is, herken jij wie dit is en herken je welke nieuwe baan ik deze BN'er gegeven heb? Het antwoord kan je insturen via de NPO Luister-app. Luister goed.
1: Ik denk dat het heel goed is en heel verstandig is dat hij het hoofdberoep heeft ingevuld. Ik snap ook dat het voor hem dat de praktijk heeft gekost om dat op die manier in te zien. En ik denk dat hij nu de juiste keuze heeft gemaakt door de straf te nemen die hem is opgelegd. En ik hoop vooral dat dat dan ook betekent dat hij op de straf uitzit, dat hij dan weer de kans heeft om zijn leven op te pakken.
0: Oké. Wel leuk, ik kan deze baan ook uitvoeren. Maar wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik haar gegeven? Het antwoord kan je dus insturen via de NPO Luister-app. Heb je het goed, dan word jij de trotse nieuwe eigenaar van een 3FM kantoorplantje. Kort over 1 op 3FM, dit is nieuwe muziek uit Nederland van de Wodan Boys. Hun liedje heet Blindsided.

0: te pakken.
1: Oké. Okay. Wel leuk, ik kan deze baan ook uitvoeren. Maar wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik haar gegeven? Het antwoord kan je dus insturen via de NPO Luister-app. Heb je het goed, dan word jij de trotse nieuwe eigenaar van een 3FM kantoorplantje. Kort over 1 op 3FM, dit is nieuwe muziek uit Nederland van de Wodan Boys. Hun liedje heet Blindsided.

0: staat een prachtig weekend voor de deur.
1: Klopt, ja. Ja, ja.
0: Vertel eens even, wat staat er op de planning?
1: Ja, ik ga lekker op vakantie.
0: Ah, het is eindelijk zover. En, had je het verdiend?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik vraag het altijd en mensen zeggen eigenlijk altijd... ja, ik heb het wel echt verdiend. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die zegt... nee, ik doe helemaal geen reet de hele dag eigenlijk.
1: Ja, kijk, eigenlijk een beetje vals spelen. Ik ben vorige week ook al een beetje weg, zeg maar, weg geweest. Dus ja...
0: Verdomme.
1: Ja, dus dan nu zometeen weer 2 weken is wel lekker, maar ja.
0: Oké, okay, dan heb je het misschien een klein beetje verdiend. Waar was je vorige week dan?
1: Ja, randje Duitsland.
0: En nu ga je dus naar Frankrijk en het gezin gaat allemaal gezellig mee. Hoe ziet zo'n vakantie er dan uit?
1: Ja, heel druk met de kinderen.
0: Ja, dat zal wel weer. Hoe oud zijn je kids?
1: Eén kind is 4 en eentje is 10 weken.
0: Je bent echt net vader geworden.
1: Ja, klopt, ja.
0: Gefeliciteerd nog. Nou, dat wordt dan nog wel wat zo'n kleine koter onderweg in de auto.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar in alle eerlijkheid, als ze 10 weken oud zijn, heb je ook... Ja, zeg maar, je moet wel veel doen, maar ze kunnen niet voor heel veel puinhoop zorgen. Dat gaat diegene van 4 dan doen. Die gaat waarschijnlijk allemaal dingen omgooien en spullen uit de kasten trekken en weet ik veel.
1: Ja, de enige puinhoop die je hebt is denk ik stront tot aan de rug, maar voor de rest...
0: Alrighty, een lekker beeld als het 31 graden is en de hele boel gaat neuren. Heel erg veel zin in. Ik hoop dat je de luiers buiten kan weggooien. Hey, misschien als je terugkomt van vakantie staat er wel een 3FM kantoorplantje op te wachten, want we zitten midden in BN'er met een baan. En de vraag is welke BN'er ik welke nieuwe baan heb gegeven. De opgave, die klonk als volgt.
2: Ik denk dat het heel goed is en heel verstandig is dat hij het hoge beroep heeft ingevuld. Ik snap ook dat het voor hem dat de praktijk heeft gekost om dat op die manier in te zien. En ik denk dat hij nu de juiste keuze heeft gemaakt door.
0: Ja, zeg het maar. Wie hebben we hier gehoord en welke nieuwe baan heeft zij gekregen?
1: Ja, dit is natuurlijk Katja Schuurman als DJ.
0: Ja, nou, die DJ die was wel goed te horen. Onder andere aan de... Maar of je die stem ook goed gehoord hebt, dat gaan we nog even checken.
2: Ik hoop vooral dat dat dan ook betekent, als iemand zijn straf uitzit, dat hij dan weer de kans heeft om zijn leven op te pakken.
0: Ja. Die prachtige stem van Katja Schuurman, die herken je dan ineens extra goed. Maar jij had hem niet losgeknipt nodig. Je hebt het gewoon goed gehoord, Katja Schuurman als DJ. Was het goede antwoord?
1: Yes.
0: En dat betekent dat die 3FM kantoorplant jouw kant op komt. Het goede nieuws is, je hoeft hem geen naam meer te geven. Dus die hele stress die je tot 10 weken geleden hebt gehad om je kind een naam te geven, dat hoeft niet nog een keer. Hij heet Theo, de plant die naar je toe komt.
1: Ja, dat is leuk.
0: Hey, ik wens jullie een ongelooflijk mooie vakantie daar in Frankrijk. En succes met luiers weggooien en dat soort dingen.
1: Top.

Eurostar gepakt van Amsterdam richting Madrid, waar hij gaat optreden. En ondertussen, naast dat hij natuurlijk hartstikke veel geld als eigen shows wil verdienen en dit zijn hele grote zegentocht is, is hij ook heel lief aan het promoten welke mensen er in zijn voorprogramma staan. Hij knalt gewoon een fotootje op Instagram van Victoria Monet, dan hoop ik dat ik dat goed zeg, die in zijn voorprogramma staat. Dan heeft hij haar merch aan en dan zegt hij, ik moet het even live, ik moet het real-time vertalen, maar ik heb een exclusief Victoria Monet t-shirt gekocht bij de Romantic Tour. Nou, trouwens, hij zegt niet gekocht. Hij zei, I got me an exclusive shirt. Kortom, hij heeft het in zijn handen gedrukt gekregen en hij dacht, dan zet ik even een fotootje online. Maar het punt is dat hij dus ook gewoon reclame maakt voor de mensen die in zijn voorprogramma zitten. Dat vind ik wel heel lief van hem. On My Soul van Bruno Mars hoorde je zojuist op de bijna weekend vrijdag van 3FM.

Sorry, hoorde je bij 3FM. De man die de hele zomer weer lekker gebakken zit, want hij staat iedere woensdagavond deze zomer in een van de allergrootste clubs van Ibiza, The High. En natuurlijk David Guetta, Martin Garrix. Ik doe dit, zeg maar, ik gok dit, maar ik weet dat ze gewoon allemaal op Ibiza zijn te vinden deze zomer. Wat mij ineens deed denken, waar zouden DJ's nou eigenlijk op vakantie gaan? Ik ga nu alvast voor je vertellen, dit wordt niet een verhaal waar ik een soort sluitend antwoord op heb. Ik ga gewoon deze vraag opgooien. Als die DJ's nou niet hoeven te werken, waar gaan ze op vakantie? Stel je voor dat je hele leven bestaat uit heen en weer vliegen tussen Ibiza, even kijken waar het nu 33 graden is, Miami, waar het nu 30 graden is. Het is 7 uur 's ochtends trouwens daar. Bangkok, waar 33 graden is. En Los Angeles, waar het vandaag ook 30 graden wordt. Als dat je hele leven is, heb je dan nog zin om lekker... Zeg maar, stel je voor dat je vriendin zegt... zullen wij eens even lekker met elkaar op vakantie gaan. Heb je dan nog zin om in Zuid-Afrika weer in 35 graden te gaan zitten? Of zouden al die DJ's dan gewoon een enkeltje Reykjavik boeken... en dan 3 weken lekker in de sneeuw gaan zitten? Ik weet niet waar deze man van houdt. Ik heb zijn hele Insta af zitten scrollen... en ik zie hem alleen maar zonder shirt staan de hele tijd. Dus ik denk dat hij gewoon een lekkere warme vakantie geboekt heeft... voor na de zomer in Ibiza. James Hype en Ferrari.

heeft ze 2 maanden geleden nog een kind gecreëerd. Een dubbel kind komt er ook nog aan in de vorm van een dubbel album. En vandaag, 2 weken geleden, kwam het eerste liedje daarvan uit. En de vrouw staat echt niet stil, want over een week, dat is volgende week vrijdag, komt er alweer een nieuw liedje uit. En ze heeft er al een klein stukje van laten horen op Instagram. Klinkt zo. Is alsof deze vrouw filmtrailers aan het uitbrengen is, maar dan in geluid. Dat is echt ongelooflijk. Maar dat staat ook een beetje voor die nieuwe sound die ze heeft. Want die, hier, luister maar naar het intro van het liedje. Hoor je ook allemaal stemmen doorheen. Het lijkt een soort filmisch, sfeergevoelachtig. Ik weet niet precies wat ze gaat doen, maar het is buitengewoon interessant. Het gaat allemaal over Carly Rae Jepsen. Dit is haar nu nog nieuwste liedje, On Wires bij 3FM.

0: face. Het is 3FM met Oscar Newell van Angel Face. Als je de stem van deze vrouw zometeen hoort, dan weet je dat het echt, echt, echt bijna weekendvrijdag is. Sophie is hier zometeen met onder andere een nieuwe mega-hit Memory en Hocus Focus mix voor die allerlaatste taakjes van deze week. En nog heel veel meer goede muziek.
1: Zometeen op 3FM.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: 3FM.
11: Lekker veel female energy vandaag in de vorm van Lady Gaga. En ook Tate McRae ga je nog horen met Greedy. Maar eerst... het laatste nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Jelle Seubering. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Pak de ventilator er maar weer bij.
13: NOS op 3.
12: Want vanaf morgen geldt weer het Nationaal Hitteplan. Dat is een signaal aan bijvoorbeeld zorgmedewerkers... zodat zij ouderen en chronisch zieken beter in de gaten houden. Want het wordt de komende dagen weer warm, zegt onze weerman.
14: De temperatuur gaat flink oplopen, zowel op zaterdag als op zondag krijgt te maken... en met op grote schaal zomerstemperatuur ruim boven de 25 graden. En in het zuiden van het land wordt het tropisch warm... met 30 tot lokaal 32 graden en eigenlijk geen wolkje in de lucht daarbij.
12: Het hitteplan geldt in het midden en zuiden van het land. Er worden nog 23 mensen vermist bij de natuurbranden in Zuid-Spanje. Er zijn al 12 mensen om het leven gekomen. Zo'n 150 brandweermensen proberen het vuur onder controle te krijgen. De horeca betaalde de rekening van de coronacrisis. Dat zei de toenmalige voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland tijdens de coronaverhoren. Hij noemde de regels tijdens de pandemie.
15: Naïef dat je gecontroleerd in de horeca niet met z'n vieren aan tafel mocht, maar wel met z'n zevenen in een toerrek met ramen dicht naar het sportveld. En wij werden steeds meer ook slachtoffer van symboolpolitiek om de boeren te staan.
12: Rond deze tijd begint een van de laatste coronaverhoren. Oud-minister Hugo de Jonge komt dan aan het woord. In Wierde in Twente is het uit de hand gelopen toen iemand vanochtend onkruid wilde wegbranden. Een heg vatte vlam en het vuur sloeg ook over naar een schuur, zegt de brandweer. En die schuur heeft aanzienlijke schade en ook een auto is beschadigd. Bij een konijnenfokker in Zuid-Holland zijn bijna 2000 dieren in beslag genomen, omdat hij de dieren niet goed behandelde. De 1800 konijnen zaten in veel te kleine hokjes met ook scherpe randen. En ook had de fokker meer dan 100 honden en tientallen pups in de verkoop. Ook die zijn meegenomen. De fokker was al eerder gewaarschuwd, maar had niet verbeterd. En het weer droog en volop zon. In het zuiden 30 graden en in het noorden iets koeler met 25 graden.

0: bij Beuningen 35 minuten. 3FM.
1: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: ben jij?
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: your grandma's coat.
1: Ja, tijdens de laatste Down the Rabbit Hole was ik die walgelijke persoon. Walgelijk. Ik walg van mezelf. Ik kreeg een compliment over mijn festivalbloesje. En daar kwam die ene opmerking uit mij. Ik zeg ja, vintage gescoord, vintage uit Berlijn. Ik heb het een klein beetje gebraakt toen ik dat uitsprak. Ben ik heel snel uit het gesprek vertrokken uit pure schaamte. You live and you learn. En voor jou hartelijk vrijdag en welkom in je echt bijna weekend. Ik weet niet of je dit gevoel herkent. Een soort van maniakaal op de vrijdagmiddag door al die mogelijkheden die je hebt.

0: was het koud.
1: Ja, tijdens de laatste Down the Rabbit Hole was ik die walgelijke persoon. Walgelijk. Ik walg van mezelf. Ik kreeg een compliment over mijn festivalbloesje. En daar kwam die ene opmerking uit mij. Ik zeg ja, vintage gescoord, vintage uit Berlijn. Ik heb een klein beetje gebraakt toen ik dat uitsprak. Ben ik heel snel uit het gesprek vertrokken uit pure schaamte. You live and you learn. En voor jou hartelijk vrijdag en welkom in je echt bijna weekend. Ik weet niet of je dit gevoel herkent. Een soort van maniakaal op de vrijdagmiddag door al die mogelijkheden die je hebt.

hoeveel indruk dit op jou heeft gemaakt. Maar heb je niet bij specifieke liedjes dat je denkt, nou, dit vind ik zo Idols 1? Heb ik altijd bij deze Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Zoveel mensen die dan op die stip stonden. Dat strenge gezicht van Journey Kaagman, totaal emotieloos. Heerlijke vrouw, ik denk dat we allemaal wel een stukje Journey in ons hebben. En dan dat overdreven vrolijke lied. Nou goed, het zeg je waarschijnlijk niks meer. Maar dit was dan in de live finales van Idol, sponsored by Rexona. Er werd dan even het liedje geselecteerd voor Marieke. Zij moest hem zingen, nou daar ging ze.

Zo zou er wel een hele playlist gemaakt kunnen worden. Want Stevie Wonder en Isn't She Lovely kan er zo bij. En Michael Jackson met You Rock My World, et cetera, et cetera. Nou, er is een nieuw genre geboren, die kan je vanaf nu gaan gebruiken. En aan deze vrouw gaan mensen zich niet wagen, denk ik. Want ja, het is simpelweg niet te evenaren, dit niveau. Ik heb het over Tate McRae. Dit is Greedy bij 3FM.

staan. Je hoeft alleen maar goed te luisteren. Mijn vraag aan jou is, welk liedje hoor je hier? Er is niet alleen 1 seconde van een track, maar van een heuse megahit memory. Dus een megahit uit het verleden, die al iets te lang niet meer op de radio geweest is, vind ik zelf. Maar kan jij, mijn muzikale Jomanda, raden welke het is? De artiest en de titel wil ik van je.

0: Zouden ze dat ook zo benoemen? Alle American Girls, als ze dan deze luisteren van Harry. Dat ze dan zeggen, oh my god, it's amazing. I love this song so much. Megahit Memories voor vandaag. Ook te vinden op Spotify trouwens. Alle megahits verzameld. Als je nog een vlucht naar Nieuw-Zeeland hebt binnenkort. Ik zou hem even downloaden als ik jou was. Kan je op de terugweg ook nog mee vooruit. En bedenk je even hoe lang dit al bestaat. De megahit. God, we zijn ooit begonnen bij Candy Dulfer. Sexagogo. Nou, daar is een traditie ontstaan. We houden het nog steeds vol. Al meer dan 1600 megahits zijn er verzameld. Iedere week dan steken we hier in Hilversum de koppen bij elkaar om te besluiten, ja, wat dat paradepaardje gaat worden. Wat we hier nou lieflijk door de stot gaan douwen een week lang. Nou, het leek me wel zo leuk om daar dan dagelijks eentje uit te pikken voor all time sake. En er is veel verwarring vandaag, want het werd je niet makkelijk gemaakt. En dat voor de laatste werkdag van de week. Je werd niet gespaard. Je hoorde het volgende stukje.
1: Memories.
0: Maar ja, welk gitaarslagje was dat nou? Nou, Abel die dacht Jack Johnson met Sitting Waiting Wishing. Siebrand die ging voor Gracie Abrams. En ik snap de verwarring, maar dat is hem niet. Wie had het wel goed? Dennis, Aniek, Danny, Judy, Henriette, Guido, Barry, Siree en Paul. Uit 2025, dus zo oud is die nog niet. Maar wel weer de tijd om te draaien. De Megahit Memory. Pommelien, Thijs en

0: natuurlijk, hè?
1: Is het goed? Is het goed genoeg? Ze is zich druk aan het voorbereiden op haar grote optreden op Lowlands. Jet van der Steen hoorde je met goed genoeg.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer Sophie.
2: Met onder andere deze.
1: En lekker Hocus Focus mixie. Iedere dag op je radio. Perfect voor die laatste loodjes op de werkvloer. En hij beukt er lekker doorheen vandaag. Je hoort hem zo.
2: 3FM.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
10: Oh,
9: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Señorita. Het laatste nieuws, dat krijg je van Jelle Seubring. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Angstige momenten voor een Ryanair-passagier. NOS op 3. Dat hoor je straks. Eerst nieuws over Facebook en Instagram. Want Meta, het moederbedrijf van die apps, heeft die apps veel te verslavend gemaakt. En dat is tegen Europese regels. Mijn collega Roemer in Brussel vertelt wat er volgens de EU mis is met die app.

0: Ja, je moet dan bijvoorbeeld denken aan de pushberichten, aan het eindeloos kunnen doorscrollen, aan het jou laten zien van berichten die echt bedoeld zijn om je zo lang mogelijk in hun apps te houden. En dat leidt volgens de commissie tot ongezonde gewoonten en zelfs tot dwangmatig gedrag.
1: Een megaboete dreigt nu voor Meta, maar ze krijgen nog een kans van de EU om Insta en Facebook aan te passen.
0: Ga bijvoorbeeld om ervoor zorgen dat je dus niet meer automatisch eindeloos door kan scrollen, dat ook video's niet meer automatisch de hele tijd afspelen. En ze stellen ook voor om verplichte schermtijdpauzes in te bouwen. Nou, dat zijn een paar opties die de commissie noemt. We moeten nu natuurlijk gaan kijken of Meta daar ook echt naar gaat luisteren. Waarschijnlijk zullen zij het besluit, wanneer dat helemaal definitief is, eerst nog aanvechten bij de rechter.
1: Hulpdiensten in Keulen zijn druk bezig met het evacueren van een kinderziekenhuis. In de buurt werd vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En die evacuatie is een flinke klus, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Voor de patiënten is deze ontruiming natuurlijk ingrijpend, want tientallen kinderen moeten nu naar een ander ziekenhuis worden gebracht, onder wie ook enkele prematuurgeboren baby's in speciale couveuses.
1: Ook een hotel ligt in de gevarenzone. De bom wordt later onschadelijk gemaakt. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de hitte in het land. Vanaf morgen geldt daar code rood in 24 departementen. Het wordt zo'n 36 graden in Frankrijk. Bibliotheken, gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven daarom langer open. En ook worden er 30.000 airco's verspreid onder ziekenhuizen. Ja, dan een nachtmerrie in een toestel van Ryanair. Een onderdeel van de motor zou een raampje hebben gebroken, waardoor een man vanaf zijn hoofd tot zijn schouders naar buiten werd gezogen. Na een paar minuten kregen andere reizigers het voor elkaar hem weer naar binnen te trekken. Het toestel keerde vervolgens terug naar Griekenland, waar het ook was opgestegen. En het weer droog en volop zon. In het zuiden 30 graden. In het noorden iets koeler met een graad of 25. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen overal een paar graden warmer met maximaal 32 graden.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

veel plezier daarmee, professor Xavier. Goeie zonnige middag. Sophie hier tot 4. Nog een uurtje tot de lonten van de vrijdag vuurwerkshow worden aangestoken door Rob van de Radio. In de tussentijd ga ik je helpen om die laatste belangrijke taken af te maken. Met nu, nou, de dokter onder de zangers. Als je dacht dat het handschrift van je oma niet te lezen was vroeger. Als je het boodschappenlijstje meekreeg voor boodschappen bij de C1000. Those were the days. Nou, je mag hopen dat je geen boodschappenlijstje krijgt van Sander. Is niet te lezen. Wel top voor hem, want dan kunnen die songteksten van hem ook moeilijk gejat worden. Want ja, niemand kan het ontcijferen. Je hoort hem nu. Met

paars, haar lievelingskleur. Leuk projectje voor in het weekend, zou ik willen zeggen. Maar in werkelijkheid zou ik vooral een zwemplas opzoeken dit weekend. Of eens even in nieuwe muziek van Sef gaan duiken. Want ik weet niet wat er met deze man aan de hand is. Ik weet ook niet wat hij door de week doet om inspiratie op te doen. Maar de een na de andere single die knalt eruit. En ik ontdek ook steeds meer samenwerking. Dat ik denk, oh, met Vrouwkje heeft hij iets gedaan. Hij heeft ook afgelopen jaar een super vette plaat met Antoon uitgebracht. En nu is hij weer bezig met solowerk. Ook met IJsland uiteraard. Maar nu de zomer weer een beetje aan het ontpoppen is in ons land, is deze ook relevanter dan ooit. Lekker beuken, maar ook lekker chillen tegelijkertijd. Alleen Sef die kan dat. Het is mijn lievelings van het moment. Ga het ervaren, zou ik zeggen.

0: Het is de vrijdagmiddag van 3FM met Alan Walker en Venus.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Misschien denk je dat ook wel. Oh, wat ben ik vaag in het koppie. 5 dagen geknald op die werkvloer. De energie is echt onder de grond gaan liggen. Ik heb de oplossing voor je, zoals iedere werkdag. Een heerlijke, frisse mix op 3FM. Mijn naam is Sophie en ik heb eigenlijk standaard concentratieproblemen. Dus ik voel je, maak je daar vooral niet druk om. Ik zou je willen uitnodigen om even na te gaan wat er echt nog moet gebeuren op deze vrijdagmiddag. Niet liegen tegen mij, er ligt vast zo'n klusje waar je geen zin in hebt. En je weet, als je het dan hebt afgemaakt, nou, dan ga je zo vrolijk naar huis toe. Maar je hebt de kracht nog niet gevonden om het klusje uit te voeren. Ik ga zo meteen die mix voor je draaien hier op de radio. Dan is het de bedoeling dat jij even het onderste uit de kan gaat schrapen. Nog even in die volgende versnelling voordat het weekend daar is. En geef even door in de NPO Luister-app, dat is ons communicatiemiddel. Welk klusje dat voor jou is vandaag? Dat kan een huishoudelijk iets zijn, iets op de werkvloer. Noem het maar op, meld het even in de NPO Luister-app. Want als je dat doet, maak je kans op een prijs in de vorm van een snoeppot tot een...

best wel jaloers op. Want Dex die meldt dat hij nog even moet shoppen. Wat hij gaat shoppen, dat houdt hij geheim. Dus ik vind het een zeer mysterieus bericht. Als je ook kans wil maken op die beloning in de vorm van een snoeppot, let me know.

0: Pussycat Dolls en Doncha. Ook Tame Impala met Dracula, Wemju Project, King of My Castle, Jungle, Back on 74 en ook Rihanna en SNM. Wilbert, goedemiddag.
1: Hey, sweet.
0: Leuk man, zo'n puberzoon.
1: Hebben?
0: Hebben? Zou je willen hebben? Ja, want jij bent bezig voor jouw zoon. Die had een verzoek en die dacht, papa Wilbert, die kan het wel even voor mij regelen.
1: Ja, papa wil er even veel voor hem. Maar nee, hij krijgt de zolderkamer in ons huis.
0: Ja.
1: En eerlijk is eerlijk, dat is best heel warm. Dus daar krijgt hij airco. En in aanloop daar naartoe moeten we even de tent schilderen.
0: Jeetje, dus je had eigenlijk de keuze uit of je zoon een fatbike geven of een airconditioning systeem. Je dacht, ik kies voor het laatste.
1: Nee, laat maar, ik ga het niet zeggen. Die fatbike hoeft hij niet.
0: Oké. Maar wat een klus is dit. Jij stuurde een berichtje, daarin stond de term, ik ben aan het klussen in de zinderende hitte. Toen dacht ik ten eerste, wat een mooie term, prachtig Nederlands.
1: Ja, mooi hè.
0: Maar je hebt er wel een lifehack voor gevonden, toch?
1: Nou ja, ik zei tegen je collega, ik heb een met deze hitte altijd een bandana om. En die maak ik warm, die maak ik nat. En dan is het minder warm, ik zweet minder. Ideaal. Het werkt veel beter dan een petje.
0: Ja, ik heb toch echt een beetje te doen. Ik weet niet waarom ik dit ook zo grappig vind. Maar ik zie jou helemaal zwoegend op die zolderkamer. Helemaal vloekend, omdat die puber zo van 13 een airconditioning systeem wil. Jij met die bandana op, ben je maar aan het zwoegen. Hoe gaat het tot nu toe? Waar staan we in het hele proces?
1: Nee, het gaat best goed. De tweede laag zit erop. Dan moet ik even kijken in hoeverre dat het goed opdroogt. En dan eventueel nog een derde, maar vooralsnog ga ik er wel vanuit dat het verder vandaag voor elkaar komt.
0: Nou, heel goed. Ik hoor nog wat levenslust en wat hoop in je stem, dus dat doet mij goed. Potverdorie ook wel tegenover staan, Wilbert, of niet?
1: Jo, gek dus, echt wel.
0: Ik ga zorgen dat er een snoeppot richting Nijmegen gaat. Wat zeg je daarvan?
1: Dat vind ik helemaal top. Die zullen mijn kinderen wel lekker vinden.
0: Heel goed. Dankjewel, Wilbert en Nijmegen. Fijne middag nog en succes!
1: Dankjewel, sweet. Doei, doei.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Stel je voor. Jij zorgeloos.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: laatste nieuws, serieuze zaken, Jelle Seubring. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob. Maak je klaar voor een heet weekendje. NOS op 3. Want de temperaturen gaan weer de lucht in, zegt onze weerman.
2: Zaterdag is het gewoon overal zon overgoten. Geen druppel neerslag dat op het programma staat. Met zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten van het land. En op zondag dan doen we het eigenlijk gewoon copy-pasten. Want ook dan is het zon overgoten en zeer warm voor de tijd van het jaar.
1: En daarom is vanaf morgen in het zuiden en midden van het land het Nationaal Hitteplan weer uit de kast getrokken. Dat is een waarschuwing om ouderen en chronisch zieken beter in de gaten te houden. En niet alleen hier wordt het warm, in Frankrijk wordt het nog warmer. En daarom is in 24 departementen code rood afgegeven, zegt onze correspondent.
3: Dat betekent dat ook voor gezonde personen de temperaturen levensgevaarlijk zijn. Dus dan wordt aangeraden om 2 of 3 uur per dag te koelen, niet te veel buiten te komen overdag. Er zijn een heleboel crisiscentra die worden geopend en bibliotheken, gemeentehuizen, sportzalen en musea gaan langer open, soms parken ook, om te zorgen dat er afkoelruimte is.
1: Bij Facebook en Instagram houden ze zich niet aan de Europese regels voor sociale mediabedrijven. De apps houden geen rekening met de mentale gevolgen voor gebruikers. Moederbedrijf Meta moet dit oplossen, anders krijgen ze een megaboete. Nieuwe geitenhouderijen mogen over een paar jaar niet meer binnen 500 meter van woningen of scholen komen. En andersom mogen er ook geen nieuwe woningen binnen 500 meter van een geitenboerderij worden gebouwd. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die dichtbij wonen sneller longproblemen kunnen krijgen. En na 18 jaar is een diamant teruggevonden die werd gestolen uit het Natuurmuseum in Groningen. Het gaat om een Siberische diamant die nog in een brok vulkanisch gesteente zit. En nu dook hij ineens op in het Hunnebedcentrum in Borger, zegt de directeur van het Universiteitsmuseum.
4: Deden ze een van de kisten open en dachten, hé, maar dat is gek, dat hoort hier helemaal niet. Ze hebben in Borger advies gevraagd en de oud-conservator van het Natuurhistorisch Museum in Groningen, die werd benaderd en zei, ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
1: En wat er in de tussentijd mee is gebeurd, is niet bekend. De Siberische diamant is vanaf vandaag te zien in een tentoonstelling in het Universiteitsmuseum Groningen. En het weer, droog en volop zon, in het zuiden 30 graden. In het noorden iets koeler met een graad of 25. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen overal wat warmer en maximaal 32 graden.
0: Jelle, dankjewel. En we kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robot Rob, de digitale versie van mijzelf. Waar staat het vast? A4 van Amsterdam naar Den Haag. Je staat vast tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk door een lange file. Kost je 47 minuten. A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel is een kapotte vrachtauto de boosdoener. 3 rijstroken zijn dicht en je bent hier 17 minuten zoet. Op de A325 van Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Een kapotte auto zorgt voor een file die 29 minuten van je dag opsnoept. Goed nieuws, ondanks de technische problemen op de A6 bij Lelystad richting Emmeloord is er verder niks te melden, want de weg is nu even dicht. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
5: Zometeen na de reclame.
6: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
3: 3FM.
4: Avotros.
3: Rob van de Radio.

Wetenschappers hebben ontdekt dat hommels misschien emoties hebben. En een innerlijk leven. Ze steken hun tong uit bij iets lekkers en draaien hun kop weg bij iets vies. Hommels met emoties. Dan ben ik vooral benieuwd welke emotie hoort bij 20 minuten tegen een ruit aanvliegen terwijl de deur gewoon open staat.

2011. Toen dachten we allemaal nog dat 21 december 2012 de wereld zou vergaan. Namens de Maya-kalender die er al op zou houden. Little did we know.

0: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Ja, die jongen doet dat wel aardig.
2: Ja.
1: Met een blote billenhoofd.
2: Ja. Ja. Ja, Rob Jansen met zeker. Die bril. Ja.
0: 3 FM.

0: scouting gaan.
1: Ja, ja, bij de Welpen zat ik. Maar toen waren er nog niet echt telefoons.
0: Nee, ja, oké. Okay, maar
1: er een MP3-speler bij.
0: Ja. Maar denk je dat ik hem... En nu twijfel ik, moet ik hem toch, zeg maar, in de auto leggen?
1: Nee, want dan ga je kijken.
0: Of moet ik hem thuis laten?
1: Hoe ver is het van huis?
0: Ja, het is in Gelderland en ik woon in Hilversum.
1: Ik zou hem thuis laten.
0: Ja?
1: Ja. Oh, dat kun je ook echt niet.
0: Dat vind ik wel heel definitief.
1: Als het gaat jeuken, dan moet je gewoon terugrijden.
0: En moet ik terugrijden? Nee. Nou, in ieder geval ga ik hem uitzetten. En dus ook als je mij wil, als je mij kent en je wil mij appen, dat kan. Maar ik lees het echt, kan het niet. Je kunt me sms'en.
1: Doe het nu.
0: Ja, nu. Ja. Nee, ook niet. Er zit in de radioprogramma. Maar als je nog tips hebt of je denkt het lukt wel of niet, laat even weten via de NPO Luister-app. Ik ben erbij een hele week. Dus vanaf volgende week, komende zaterdag, morgenochtend.
1: Ja.
0: Tot en met de zaterdag erop, 's middags. Mij dus alleen bellen.
1: Ja.
0: Maar ook eigenlijk liever niet.
1: Nee.

0: Afrika.
1: Hele fijne voor een dag als vandaag. Het is 19 over 16. Het is op van de radio hier bij de Vrijdag Vuurwerkshow op 3FM. Tegenover mij tijdelijke Tijn van de productie.
2: Hallo.
1: Robin is even niet.
2: Nee.
1: Eén weekje weg. Vakantie, lekker.
2: Lekker.
1: Volgende week is je weer terug. En fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: En daarmee je ook tijdelijke Tijn. Ja, we hadden je weer opgegraven.
2: Na al die jaren.
1: Mooi zo. We hebben vanmiddag heel veel geappt. En toen zei ik al iets waarvan jij dacht... Dit is...
2: Hoe dan? Dat kan niet.
1: Nee. Volgende week, vanaf morgenochtend... is het enige geluid wat een telefoon die ik heb nog kan maken... dit geluid. Ik ga namelijk een week op scouting zomerkamp... zonder smartphone.
2: Hoe dan?
1: Ja, dat weet ik ook nog niet. Ik heb zo'n oude Nokia, zo'n 6610... Even nog net een kleurenscherm, maar dan was
2: werkt
1: het ook.
2: Dat nog?
1: Ja, werkt gewoon. Heb ik bij de Use Product Shop gekocht. En daar zitten we met een dubbele. Je kunt tegenwoordig een simkaart hebben die je eigen simkaart is. Maar dan een dubbele. Dus je hebt ook telefoons waar twee simkaarten in kunnen. Maar dit is eigenlijk andersom. Dezelfde simkaart heb ik twee keer. En die zit één keer in mijn smartphone, één keer in mijn domme telefoon. En dan moet er wel één van de twee uitstaan, anders werkt het niet. En dan zet ik die smartphone uit. En dan ga ik alleen met die Nokia een hele week koken voor scoutingkampen. 20 kids, 8 volwassenen.
2: Hoe ga je recepten opzoeken dan?
1: Ja, weet ik niet.
2: Het gaat gewoon niet smaken.
1: Nee, en ik doe het samen met een chick die ik ook daar ken. Daarvan. En dus we hebben wel ergens internet. Ik heb het in ieder geval niet.
2: Nee.
1: Dus ik heb geen mail, ik heb geen WhatsApp, ik heb geen Instagram, ik heb geen...
2: De TikTok-trends dan. Hoe ga je die bijhouden?
1: Nee, ook allemaal niet. Allemaal niet. En ik merk gewoon dat ik ben gewoon er klaar mee. Ik ben klaar met... Het is zo verslavend. Dat je jezelf weer aantreft op de bank s'avonds. En dan zit je weer helemaal hoe ben ik alweer drie kwartier verder aan het scrollen naar filmpjes. Leuke filmpjes allemaal.
2: Ja.
1: Ik maak zelf ook filmpjes. Maar mensen van, ik ben er gewoon... Het is zo zonde van je tijd. Vroeger verveelden we ons gewoon.
2: Ja.
1: Dan zat je, moest je op de bus wachten. En dan zat je te wachten.
2: Ja, ik denk dat het mijn laatste keer ook op scoutingkamp was. Dat ik zonder telefoon...
1: Heb je

0: luister naar Carpenter Taste 3FM, de vrijdag vuurwerkshow. We hebben nog een appje in de NPO luisteren van Bas, die zegt: scouting is geweldig. Oh ja, ik had gezegd dat ik vanaf morgen een week scouting kan ben zonder mijn smartphone. Dus alleen met die oude Nokia 6610. Dus als je me kent en je hebt me nodig, dan moet je alleen bellen. Liever eigenlijk gewoon een hele week maar even met rust laten. Maar ik ga het proberen. Straks nog even bellen met die scouting. Want die bestaan 80 jaar. En ook dan weet je nog wat daar meer over is. Een leuke reactie van mensen die toch allemaal op scouting hebben te blijken gezeten. Ik dacht dat ik de enige was. Maar jij ook, Tijn?
1: Ja, ik ook. Ja, jarenlang. Nou, ja, leiding geweest, alles.
0: En Bas zegt, wij op kamp, ben je er dan wel vrijdag? Nee. Vrijdag worden de honneurs waargenomen door Mark van der Molen. Volgende week dan, hè? Ja.
2: Hij leest voor jou de files op Robot Rob.
0: Ik vind verkeersinformatie voorlezen echt iets wat AI moet doen. Dus daar heb ik ook een robot voor gebouwd. Die heet Robot Rob. Is de digitale versie van mijzelf. De AIWB verkeersinformatie. En die kan je precies digitaal vertellen waar het allemaal vast staat. Robot Rob. A12 Duitse grens naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar is er een ongeluk geweest. Maar de weg is weer vrij. Dit kost je 50 minuten. Op de A15 vanuit Charloos naar Europoort. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux staat een defecte bus. Daardoor ben je 16 minuten langer onderweg. De A16 van Breda naar Charloos heeft een kapotte auto tussen Hendrik Ido Ambacht en Charloos Centrum. Reken op 20 minuten extra. En op de A44 richting Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar verras jezelf met 22 minuten. Ten slotte op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Van knooppunt Leenderheide naar Zomeren moet je 34 minuten bijtellen. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Nou, sterkt als je in de file staat. Serieuze zaken dan.
2: Op
0: 3:35. Jelle Seubring, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
3: Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het kabinet tijdens de coronapandemie constant moeilijke keuzes moest maken. Dat zei de Jonge tijdens de coronaverhoren.
4: In alle afwegingen die je had te maken, moest je wel telkens balanceren. Je wilde ook proportioneel zijn. Je wilde ook zorgen dat je de samenleving ook niet onnodig op slot zette. Dat je ondernemers niet onnodig een voet dwars zetten. Dus het was de hele tijd balanceren. Het was 2 jaar lang lopen op een koord.
3: In de vorige verhoren kwam er veel kritiek omdat het kabinet te weinig rekening had gehouden met de gevolgen voor onder meer jongeren.
0: Dit was een dag dat ik vraagvrij was geweest. Om lekker in die zaal te zitten van dat verhoor. Je kunt het publiek bijwonen, toch? Op de publieke tribune?
3: Ja, en je kan het ook allemaal volgen op de NOS-app.
0: Ja, zeker. Oh. Ik heb al die debatten allemaal teruggeluisterd. Debat direct heb je in een app. Dan kun je alles terugluisteren van al die verhoren. Dat is als een soort podcast, luister ik die terug. Want ja, van Dissel, van toen en hoe heet die? Vert Grappenhaus, die echt de hele tijd heel emotioneel werd. Maar ik heb het idee, die voorzitter, die heeft zijn oortje in, hè? Want die heeft een visuele beperking.
3: Dat heb ik even niet meegekregen.
0: De voorzitter van de commissie, die, god weet het toch ook weer. Iedereen zegt ook, oh, waarom heeft hij zo'n iPhone-oortje in? Maar dat komt omdat hij zijn stukken niet kan lezen. En dat hij dus ook niet zo goed de mensen tegenover hem
3: slim opgelost
0: kan zien. Ja, maar die Vert Grappenhaus, die af en toe begon hij dus dit te doen en stil te vallen, omdat hij gewoon het heel emotioneel werd. Alleen ik heb het idee dat hij dat gewoon niet zag. En daardoor is gewoon door bleef vragen. Met allemaal vragen. Dat ik dacht, oh, help die arme man aan het geven. Maar goed, iedereen staat onder Ede. Dus, nou goed, zeer interessant. Dus ik blijf dat volgen. En verder nog.
3: Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 graven beklad. Met rode verf staat er Fuck Zelensky en Fuck Poetin opgeschreven. Oh. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten uit het Rode Leger. De politie onderzoekt wie de vernielingen heeft aangericht. Vanaf dit weekend kan het wat langer duren voordat er post in je brievenbus komt. PostNL mag er straks 2 dagen over doen om een brief, een verjaardagskaart of bijvoorbeeld een brievenbuspakketje te bezorgen. Dat doen ze allemaal zodat het betaalbaar blijft, zegt mijn collega Ruben Eg.
5: Dat betekent dus in de praktijk dat 3 keer per week de postbode nog langskomt, maximaal. En over een jaar mag PostNL er zelfs 3 dagen over doen. Dus dat betekent nog maar 2 keer in de week dat de postbode langskomt.
3: Aan de bezorging van grotere pakketjes verandert voorlopig nog niet.
0: Oké.
3: Jij zei net dat je via het debat direct allemaal debatten kijkt.
0: Ja.
3: Heb je toevallig afgelopen week ook gekeken naar de gemeenteraadsvergadering van Schiermonnikoog?
0: Nee, die heb ik net even gemist.
3: Ja, dan heb je echt wat gemist, want die wel meekeek met die vergadering. Die kreeg namelijk iets heel anders te zien. Vlak voordat de vergadering begon waren er naaktbeelden te zien op de stream en op de lokale tv-zender van het eiland.
0: Oh.
3: Volgens de burgemeester was het geen menselijke fout, maar is het videosysteem gehackt. Het is niet bekend hoeveel mensen de ongepaste beelden hebben gezien.
0: Maar lokale naaktbeelden of gewoon porno van de website?
3: Volgens de burgemeester was het een stilstaande afbeelding van bepaalde lichaamsdelen.
0: Maar gewoon twee tieten op de stream van gemeenteraadse vergadering schiermonnikoog.nl. Wat was het op de website? Was het op de lokale omroep?
3: Ja, beide.
0: Ja, zo is het toch gewoon grappig. Ja, ik snap dat het niet gewenst is, zeg pas, maar toch grappig. Ja,
6: wel een keer interessant.
0: Wel leuk, ja.
3: De vergadering is daarna wel gewoon doorgegaan.
0: Wel doorgegaan, ja.
3: Maar het is wel uit het archief geweest.
0: Kun je dit terugkijken?
3: Heb ik geprobeerd. Ze hebben de eerste half uur van de vergadering gewoon sowieso alle camera's uitgelaten.
0: Oh ja, smeerkees ben jij ook. Heb je het weekend weerbericht?
3: Zeker, zonnig en de hele avond nog warm. Morgen gaat in het zuiden in het midden van het land het Nationaal Hitteplan in werking. Ja. En dat is natuurlijk niet voor niets, want het wordt 33 graden in Limburg. In het noorden wel wat koeler, 23 graden op de Wadden. En Schiermonnikoog dus.
0: Ja. Nog wel warmer, denk ik, op Schiermonnikoog.
3: Ja, daar misschien lokaal in de gemeenteraadzaal iets warmer.
0: Precies.
3: Ook zondag blijft het warm.

Vanmiddag is het droog en heel zonnig. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond is het nog lang warm en helder. Morgen opnieuw een zomerse dag met 27 tot 32 graden. Ook de dagen daarna houdt het warme, droog en zonnige zomer weer aan.

0: is dit er eentje voor jou. Het is de nieuwe van Peggy Goo. En ze heeft haar kamer opgeruimd. Ter promotie van de nieuwe single heeft ze namelijk een pop-up store geopend in Londen. Waar je gratis kan winkelen. En in de Goo-tiek, noemen ze het, kun je 200 items uit haar persoonlijke collectie scoren. Van een doos wattenstaafjes tot een mooie Prada-jas. Enige betaalmiddel is aan nieuwe plaat luisteren. Ik zou zeggen, over 3 minuten heel snel het vliegtuig in. En dan set paperclips en de boekenlegger ophalen in Londen.
1: De

0: Through the Looking Glass. Ik zei net dat we Shakira nog gingen draaien, maar ja, we moeten naar het spel. Dus Shakira, ja. Tot ziens. Ja, daar gaat ze.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Kun je dan even snel naar het rad?
3: Ja, ik ren erheen.
0: Tijn, want dan draaien we aan het rad en dan komen we erachter welke twee categorieën we gaan verbouwen tot een grapje. Hop, ja, daar gaat hij. Als het rad stilstaat, dan weten we welke twee categorieën we kunnen doen. Via de NPO Luisterapp kun je berichten insturen. De grappigste die wint, iets uit de grabbelton en stickers van de show.
3: Snel dan.
0: Wat is het geworden?
3: Bekende Nederlanders en tuinieren.
0: Han? Bekende Nederlanders en tuinieren?
3: Tuinieren.
0: Ik heb die nog nooit gehad, die categorie.
3: Nee.
0: Nou ja, dat is een groot rad ook. Ja. Bekende Nederlanders en tuinieren. Nou, die twee gooi je in je hoofd met elkaar. Stop je, als je wat weet, via de NPO Luisteren. Klik je op 3FM op het spraakwolkje. Dan kom je zo hier de studio in. Kies wij straks de leukste. Top. Bekende Nederlanders en tuinieren. Gieter van de Hoge Band.
3: Ja, wel goed.
0: Ja.
3: Plantoon.
0: Bla bla plantoon. Bekende Nederlanders en tuinieren. Via de NPO Luisteren. Harkwel.
3: De DJ.
0: De DJ. Harkwel. Ja. Kom maar door.
4: Stuur maar een appje met de NPO Luister-app. Dat is gratis en kost tevens niks.
0: En dat is gratis.
5: NPO Luister, wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer eens hetzelfde blijven?
0: Nee.
5: Oké.
1: Okay. 3FM. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
11: Oh, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij.

0: Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater...
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: 2,70. Lidl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Goedemiddag, Rob van de Radio hier. Zometeen het tweede deel van de vrijdag vuurwerkshow. We spelen twee categorieën spel met bekende Nederlanders en tuinieren. Je kunt meedoen via de NPO Luister app. Bekende Nederlanders en tuinieren. En Willemijn zegt André van Tuin. 3FM. Ja. Als je nog grappiger kan, doe dan mee in de NPO Luister app. Zometeen prijzen. Eerste nieuws. Jelle Seubring, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Insta en Facebook moeten veranderen.
8: NOS op 3.
7: Anders kan moederbedrijf Meta een miljardenboete van de Europese Unie tegemoet zien. Volgens Brussel zijn de apps namelijk veel te verslavend, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
9: Ja, je moet dan bijvoorbeeld denken aan de pushberichten, aan het eindeloos kunnen doorscrollen, aan het jou laten zien van berichten die echt bedoeld zijn om je zo lang mogelijk in hun apps te houden. En dat leidt volgens de commissie tot ongezonde gewoonten en zelfs tot dwangmatig gedrag.
7: Bij Meta zijn ze niet blij met dit dreigement vanuit Brussel. Het bedrijf zegt dat ze al hard bezig zijn om jongeren beter te beschermen. Geitenboerderijen krijgen een speciale zone van 500 meter. Daarbinnen mogen geen huizen meer worden gebouwd. En andersom mogen er geen nieuwe boerderijen komen op 500 meter van huizen. Dat heeft allemaal te maken met de gezondheid van omwonenden, zegt de minister.
10: In onderzoek over de afgelopen 10, 11 jaar is dat als je in de buurt woont, dat het risico dat je een longontsteking krijgt, dat het groter is. En dat is gewoon echt significant hoger dan als je verder weg of niet in de buurt van een geitenboerderij woont.
7: De nieuwe regels gaan waarschijnlijk over 3 jaar in. Bij een fokker in Zuid-Holland zijn gisteren bijna 2000 dieren in beslag genomen. Konijnen en honden zaten in veel te kleine en te warme hokken. De inspectie hield de fokker al langer in de gaten. Hij was al eerder op de vingers getikt.
11: Het WK voetbal.

0: vanavond staat de tweede kwartfinale op het WK op het programma. Om 9 uur speelt Spanje tegen België. Commentator Anne de Jong kijkt ernaar uit.
1: Spanje is dit toernooi saai geweldig. Ze spelen heel secuur, geven bijna niets weg. Nog geen tegendoelpunt gehad. En eigenlijk nooit echt in de problemen geweest op misschien die 0-0 tegen Kaapverdië in het begin na. En dus zou je zeggen, wordt het een eitje tegen België. Maar aan de andere kant heb je dan België. En België speelt een heel raar toernooi. Overtuigen nooit, bijna uitgeschakeld tegen Senegal. Werken zich toch nog in die wedstrijd daar weer uit. En verslaan vervolgens overtuigend Amerika na die rel om die spits die toch wel mocht spelen. Dus als er een team is dat rare wedstrijden speelt en misschien kan verrassen tegen Spanje, dan zijn het de Belgen.
0: De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen Frankrijk, dat gisteren Marokko uitschakelde. Het weer droog en volop zon. In het zuiden 30 graden. In het noorden iets koeler met zo'n 25. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En morgen ook nog wat warmer met maximaal 32 graden.
2: Ja, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf. Robert Rob, het is druk op de weg, hè? Jazeker, het is teringdruk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Een kapotte auto, waardoor de linkerrijstrook is dicht. 15 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven een ongeluk. De weg is weer vrij. 17 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 15 minuten. A66 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop door een ongeluk 60 minuten. Omrijden wordt dus aangeraden via Roermond over de A73 en de A2. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
3: Zometeen na de reclame.
4: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Kom naar Museum Batavialand.
9: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
9: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
8: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 3FM. Rob van de Radio.
2: Hallo! Het is 5 uur geweest.

0: in het twee categorie spel voor de twee categorieën bekende Nederlanders en tuinieren. Iedereen dank voor het meedoen. Zullen we ze dan even de eervolle vermeldingen doen?
1: Ja, we maken het wel. Ja.
0: Eervolle vermeldingen voor bekende Nederlanders en tuinieren. Dankjewel voor het meedoen allemaal. Als je nou niet bij staat, doe volgende week weer mee. Ik ben dus een week hier weg zonder smartphone. Met alleen een Nokia. Maar vrijdag is Mark van der Molen hier. Dan komt het helemaal goed. Bekende Nederlanders en tuinieren. Jantje die zegt: goedenavond, Gazon Starreveld. Hoi. Ik bedoel deze. Zo, dikke vingers allemaal. Ja.
1: Oh, telefoon weer. Ja. Mark Opperdijk die komt met: zij is groenteman.
0: Ja, bekende Nederlanders en tuinieren. John Enzo Knolselderij.
1: Ja hoor. Connor met Badderharkie.
0: Badderharkie, heel goed. Bekende Nederlanders en tuinieren. Henriette die zegt: Ron Brandnetel.
1: Ja. Damir die komt met, deze moet ik goed uitspreken, ja. Dat ging net mis. Prinses Azalia van Oranje.
0: Oh, mooi. Lennart, bekende Nederlanders en tuinieren. Stek van Gelder. Stek van Gelder! Stek van Gelder!
1: Ronaldo met Sigrid Haag.
0: Ja, moet je wel je riem doen. Bekende Nederlanders en tuinieren. Ricardo, die zegt nog Marianne Trimmer. Geweldig. Dankjewel. Maar er kan er maar één de grappigste zijn en dat is vandaag Chantal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaag, Chantal?
2: Genep.
0: Genep, bekende Nederlanders en tuinieren.
2: Schepke Zonderland.
0: Alles gaat hier helemaal, want ik zit die knoppen eruit. Het is bijna vakantie, ik merk het al alles. Wacht daarvoor zo, dit moet zo. Ook voor mij een OCD. Je zit in de gabbelton van 3FM. Als jij stop zegt, dan haalt Tijn er voor jou een prachtige prijs uit. Dus dat al.
2: Oké. Okay. Stop.
0: Sowieso stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow en...
1: Ik ben blij dat er een labeltje op zit, want ik kon me niet helemaal voorstellen wat het was. Het is een roze ding wat je in de grond kan stoppen met de tekst hashtag Instamoment erop. Mm-hmm. En het is een soort plastic. Ah, ja. Ja. Maar het staat er dus op. Het is een cupholder voor het strand.
0: Voor het strand kun je in het zand steken.
1: Ja, en ik weet dat Chantal op vakantie gaat dadelijk.
0: Oh, weet je dat?
1: Ja, ik heb zo mijn bronnen.
0: Oh. Maar dit gaat, dit is een rond ding van een centimeter of 8 of 10 doorsnee. Hoe gaat het door de brievenbus?
1: Ja, wat lastig.
0: We hadden toch altijd prijzen in die grabbelton die door de brievenbus...
1: Het scheelt even zendkosten, we moeten ook bezuinigen.
0: Konden. Hoe gaan we dit doen?
1: Chantal, woon jij in de buurt van Hilversum, of niet?
2: Nee, ja, je hoort net of ik in Genep woon, Genep. Dus... Ik kan wel naar beneden Leeuwen rijden.
0: Ja. Ja, daar woonde ik vroeger, maar daar heb je ook niks meer aan. Nee.
2: Nee.
0: En nu? Want dit gaat onmogelijk door de brievenbus passen.
2: Nou, dan moeten we opnieuw gabbelen.
0: Opnieuw gabbelen. Wat gaan we dan met dit ding doen? Ophalen.
2: Neem jij je mee op vakantie?
0: Iemand die nu in de buurt is van Hilversum.
1: Ja.
0: Kom even ophalen, Mediapark. Zeg maar dat mocht van ons. Bij de NPO, beneden even melden, bij de balie, kun je de prijs ophalen. We gaan nog een keer gabbelen. Het is een soort rare Pokémon, dat heb je niet vaak. Maar we gaan nog een keer gabbelen. Chantal. Stop. Ja, dan is dat kutding weer weg. Zo, even kijken. Wat is het geworden?
1: Er is een moord gepleegd.
0: Oh nee.
1: Ja, dat staat op het doosje.
0: Oh.
1: Ja, het is een coöperatief kaartspel voor de echte detectives. Detectives.
0: Een moordspel in kaartvorm. Wat ga je ermee doen, Chantal?
2: De moord plegen op vakantie in het

0: gaat volladen. Waarom hoor je zo? En, hallo met Rob.
1: Met Jarno spreek je. Hou je Rob.
0: Jarno, wat kan ik voor je doen?
1: Ja, ontzettend graag die mee reed. Absoluut, wat een knaller. 3FM.
2: Yo, wij zijn Flair.
3: En deze week zijn wij de 3FM

0: fijne nieuwe 3FM meegeheerd van Flair door het oog van de nacht.
1: Dit is 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow.
0: Hey, Rob van de Radio hier. En in het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En morgen begint de zomervakantie in regio Zuid. En alleen nog regio Midden erbij. En dan is het hele land lekker het land uit of vakantiedingen aan het doen in het land. En waar de zomer ook bekend op staat zijn zomerkampen. En ook die van de scouting. Dit weekend voor de 80ste keer het zomerkamp van de scouts van scouting Don Bosco in Beneden Leeuwen. En Stijn Donkers is daar de grote baas, de hopman. En die is aan de telefoon. Stijn, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Rob.
0: Wat slepen jullie allemaal mee naar zo'n kamp?
3: Eigenlijk altijd veel te veel. Maar toch precies genoeg. Ja, alles gaat mee. En er zijn groepen die laaien dat allemaal in aanhangertjes. Maar wij nemen gewoon een vrachtwagen. En ja, dan kunnen we ook palen, touw, de tenten, alles in meenemen. Zodat we daar een fijn kampterrein kunnen opbouwen.
0: Ja, en nu denk je, wat zitten die nou amicaal met elkaar te praten? Maar we kennen elkaar, want ik heb vroeger ook bij de scouting gezeten.
3: Ja, en jij mag morgen lekker met ons mee.
0: Ja, ik ga koken. Ja.
3: Heerlijk, mosselpannetje?
0: Ja. Nou ja, normaal ben ik allemaal bekende Nederlanders of allemaal serieuze mensen die in de stichting allemaal dingen hebben georganiseerd. Maar ik dacht, nou, 80ste keer zomerkamp, dat is niet zomaar wat. Dat is scouting al zo lang bestaat daar. Voor mensen die het niet kennen, kun je het begrip scouting in een paar zinnen uitleggen?
3: In een paar zinnen, ja. Scouting is eigenlijk buiten bezig zijn met jeugd. En dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ja, we doen ook nog de klassieke houtje touwtje. We bouwen onze eigen toren. Maar tegenwoordig is het veel breder. En wat ik vooral mooi vind aan scouting is dat het aardig inclusief is. En dat iedereen daar zijn plekje kan vinden die bij andere verenigingen misschien minder goed mee kunnen draaien.
0: Ja, waar doe je dan op?
3: Het is geen sport, dus wij doen niks voor de winst. En sommige kinderen die vinden het heel moeilijk om dingen te moeten doen voor de winst. En dat is bij ons niet. Dus ze kunnen gewoon lekker meedraaien zonder dat er druk op zit van we moeten nu winnen.
0: Nee, duidelijk, ja. Ik heb als kind bij de scouting gezeten, echt als lid. Toen was ik welpje en scout en explorer en zo. En toen heel lang niet. En nou, sinds vorig jaar ben ik met jullie scoutskamp mee als, noemen ze, kookstaf.
3: Ja, als kookstaf, ja.
0: En dat is superleuk. En ik vertelde eerder al in het programma, ik ga dus ook mijn telefoon thuis laten. Ik ga alleen mijn oude Nokia meenemen. Dat wordt voor mij nogal een uitdaging. Maar die kinderen, die mogen nooit hun telefoon meenemen naar scoutskamp. Doen ze daar nog wel eens moeilijk over? Of de ouders?
3: Nee, ouders eigenlijk niet. En kinderen soms een beetje. En we hebben sinds kort een wat strikter beleid. Ze moeten hem gewoon 's morgens inleveren. Ook gewoon als ze zaterdagochtend bij ons komen.
0: Ja.
3: Nee, daar doen ze niet moeilijk over. Ze vinden het eigenlijk ook vrij logisch. En het is ook wel lekker, denk ik, voor ze stiekem. Maar ja, dat mogen ze natuurlijk niet toegeven.
0: Nee.
3: Ten opzichte van elkaar, maar het geeft rust.
0: Stijn Donkers is aan de telefoon. Hij is de hopman van scouting Don Bosco Beneden Leeuwen. We gaan dit weekend voor de 80ste keer op zomerkamp. Stijn, merk jij dat er nog een soort bepaald imago hangt om scouting? Is dat er nog?
3: Ik denk dat het bij sommige groepen dat wel heeft, maar als je daar weinig mee in contact komt, dan merk je daar eigenlijk niks van. Ja, is heel makkelijk.
0: Ja, in je eigen bubbel blijven zeggen eigenlijk.
3: Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja. Kijk, en ik ga ook niet langs de lijn staan, want dat is mijn bubbel niet. En nee. Met alle respect natuurlijk, maar ja, soms werkt mix en match heel goed en soms wel minder.
0: Ja, met alle respect, daar gaat het ook natuurlijk
3: over. Ja, zeker, ja. En dat is bij scouting wel, dat is wel een van onze kernwaarden.
0: Ja. Stijn, ik ga voor je staan. Want scouting Don Bosco en jij ook heeft namens de NPO en 3FM en Avotros het weekend van de week. Let op. Stijn, heel veel plezier daar op scoutingkamp. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
3: Ja, bij zijn is

0: Brian Lewis in de Vrijdag Vuurwerkshow met Rehab. Dag, je robot, robot, robot. Oh, is het nou weer zo laat?
1: Hij leest voor jou de files op.
0: Het is een drukte van belang op de weg, Robert Rob van de AIWB Verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf. Bijna 300 kilometer christenmezielen op de A2 de Bos richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door een file van 12 kilometer. Duurt ongeveer 16 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam door een ongeluk waarbij de linkerrijstrook dicht is. Verwacht een file van 17 kilometer met een reistijd van 37 minuten. A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen knooppunt Drachten en Marum reis je over 5 kilometer met een tijdsduur van 22 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterk daar als je in de file staat. Gaat allemaal goed komen. NOS op 3 over 5:30 dan.
2: NOS op 3.
0: Jelle Seubring, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Russische diensten hebben een klein aantal camera's langs militaire routes in Nederland gehackt. Dat hebben de Nederlandse inlichtingendiensten ontdekt. Het gaat om camera's van particulieren die via het internet toegankelijk zijn en slecht beveiligd waren. De Russen konden met die camera's op afstand meekijken om te zien wat voor wapens en materieel er naar Oekraïne ging. De bom uit de Tweede Wereldoorlog die in Keulen werd gevonden is onschadelijk gemaakt. De bom werd vanochtend gevonden bij werkzaamheden. 4000 mensen moesten worden geëvacueerd. Die mogen weer terug. En ook de patiënten van een kinderziekenhuis moesten uit voorzorg weg. Die gaan morgen weer terug. En steeds minder kinderen leren fietsen, blijkt uit onderzoek van de overheid. En dat is gevaarlijk als ze toch het verkeer ingaan.
0: Oh ja.
3: In Roosendaal krijgen jonge kinderen daarom nu al extra fietslessen.
4: Kinderen moeten goed vaardig zijn in opstappen, remmen, stoppen. Ze moeten ook goed naar je luisteren natuurlijk als je samen gaat fietsen.
5: Kun je het al goed?
6: Ja.
5: Ga je het diploma halen?
6: Ja.
4: Nu hebben steeds meer kinderen toch een fietsje gekregen voor de verjaardag. En je ziet blije snoeten. Dus kinderen fietsen graag.
3: Het is de bedoeling dat meer scholen extra fietslessen gaan geven.
0: Ja, dat is nogal belangrijk, ja.
3: Zeker, ja.
0: Ik wist niet dat dit het ding was. Daar ben ik blij dat jullie het vertellen.
3: Ja, en van de veiligheid op de weg naar de veiligheid in de lucht. Namelijk een nachtmerrie in een toestel van Ryanair. Een onderdeel van de motor zou een raampje hebben gebroken tijdens een vlucht. Waardoor een man vanaf zijn hoofd tot zijn schouders naar buiten werd gezogen. Na een paar minuten kregen andere reizigers het gelukkig voor elkaar om hem weer naar binnen te trekken. Het toestel keerde vervolgens terug naar Griekenland voor een noodlanding. Het was ook in Griekenland opgestegen.
0: Oh, zweethanden hiervan. Ik heb echt best wel vliegangst. En ik kan me er overheen zetten, want anders kom je nergens, weet je wat dat verhaal. Maar dit is toch wel... Hij lag met zijn hoofd uit het vliegtuig.
3: Ja, hij hing er echt uit. Dus sorry voor iedereen die vandaag op vakantie gaat.
0: Zo, inderdaad, ja!
3: De regio Zuid heeft vandaag nu vakantie.
0: Maar het is daar toch heel koud? Of waren ze net pas opgestegen?
3: Ja, het gebeurde niet zo heel lang na het opstijgen.
0: Oh, wat erg. Tijn.
7: Ja, prima met dit weer, denk ik.
0: Ook niet met dit weer. Nee joh, verschrikkelijk. En nu, maar doordat er iets uit de motor was gekomen?
3: Ja, dat is waarschijnlijk dan tegen dat raampje aangekomen. Oh. En dat is dus geknapt. En ja, die man zat dan naast het raam.
0: Tjonge, jonge. Oké, nou, heb je dan nog het weekend weer bericht?
3: Zeker. Het is nog flink zonnig en warm. En dat wordt het dit weekend nog meer. Morgen gaat in het midden en zuiden het Nationaal Hitteplan weer in werking. Niet zomaar natuurlijk, want het kan 33 graden worden in Limburg. In het noorden wel wat koeler, 23 graden op de Wadden. En op zondag warm.
0: Ik dacht dat je al klaar was, sorry. Op zondag warm, ja. En het hele weekend warm, hele week nog warm.
3: Ja, daarna ook warm.
0: Ja, warm.

0: nog even draaien. Afgelopen woensdag overleden. 75 was het.
1: Vrijdagmiddag 3FM.
0: Die muziek blijft natuurlijk altijd. En zeker deze, die past er ook wel lekker bij het weekend. Bonnie Tyler, ze is niet meer. Maar Total Eclipse of the Heart blijft altijd.

0: 75 was zij. Sommige websites staat dan... ze is 75 geworden. Maar dat vind ik dan altijd... dat vind ik altijd raar.
1: Dat was al.
0: Ja, ze is 75 geworden. Ook al gefeliciteerd. Ja. Ja, dat is dus niet het ding. Nee, dat is niet het ding. Nee. Ik moet het even met je hebben, want... er is de laatste tijd veel te doen over prankcalls. Lopen uit de klauwen, veel in de nieuwsmedia melden erover. Mensen gearresteerd, YouTubers die de straat omgaan, die allemaal dingen doen. Hele ziekenhuizen die gesloten blijven in New York. Een YouTuber veroordeeld na een prankcall waar een pwnjournalist weer...
1: Ja, bedreigd werd.
0: Ja, die werd bedreigd. Ja, precies. Sorry, zag ik jou met je handen zwaaien. Er is veel te doen. En ik heb natuurlijk een hele radiorubriek, heet De Hindertelefoon. Dus ik vroeg me eigenlijk af, kan het eigenlijk nog wel? Zometeen eventjes eentje uit de oude doos. En dan ben ik benieuwd wat je daarvan vindt. Zometeen hier op 3FM Eerste, Bibi Rexha, Faithless, 6:15. En dit is New Religion.

0: Faithless en New Religion. Het is Rob van de Radio hier met de Vrijdag Vuurwerk Show. Ik zei net al, er is veel te doen over prank calls. Het loopt helemaal uit de klauwen. Veel jongeren doen het op TikTok en iedereen ziet het overal. En dan gaat het hoe erger, hoe beter. Met echt soms echt dodelijke aflopen en mensen opgesloten en juridische zaken. Toen moest ik denken aan een radiorubriek. De Hindertelefoon is ook een podcast. Daar kun je ze allemaal terugluisteren. Grapjes, waardoor ik... Ik deed het eigenlijk ook, maar dan niet met een dodelijke afloop... of dat ik werd opgepakt, dat niet. Behalve dat ik moest denken aan eentje... waar het wel in blijkt hoe het helemaal mis kan gaan. Dus ik dacht, mag ik even een keer luisteren, Stijn?
1: Ja, leuk.
2: Met planbericht.
3: Goeiedag, met Harry Stekelenburg van Lekker Dagje Weg Vliegreizen. Stoor ik u?
2: Ik versta jou niet goed, maar ik zal even de televisie uitzetten.
3: Ah ja, ik dacht al, ik hoor wel iets.
2: Die is nu uit.
3: Ah, fijn. Zeg, ik ben van Lekker Dagje Weg Vliegreizen. Ik vroeg mij af of u binnenkort nog gepland bent om op vakantie te gaan.
2: Nou, ik ben dus... niet op vakantie, maar ik ga dus eind volgende week wel een paar dagen naar Verona. Verder blijf ik thuis.
3: Ah ja, precies. En wanneer is dat precies?
2: Ik ga donderdagavond weg.
3: Donderdagavond, ja. En u woont op de...
2: Ja, ja, dat donderdagavond. Is zo.
3: En wanneer bent u weer terug?
2: Zondagavond laat.
3: Zondagavond. Laat, oké. Okay, ja. En er is verder helemaal niemand thuis?
2: Nee.
3: Nee, u bent echt weg, zeg maar.
2: Ik ben echt een paar dagen echt weg.
3: En doet u dan alle deuren op slot?
2: Ja, tuurlijk.
3: Ja, ja. En wat heeft u voor slot?
2: Wat zegt u?
3: Wat heeft u voor sloten?
2: Nou, gewoon. Die hier van het huis.
3: Gewoon een normale sloten?
2: Ja,
3: niet nee. Een of andere gekeurde kutzooi?
2: Ja, nee, dat komt wel goed.
3: Of heeft u nog een kettingje op de deur misschien?
2: Nee hoor.
3: Nee, gewoon alleen normale sloten.
2: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Ja, dan kom ik hier wel mee uit, denk ik. Zeg, nou, Willem, mag ik hartelijk danken. Wens ik u een fijne vakantie.
2: Ja, dank u.
3: En mevrouw Lambrechts?
2: Ja.
3: Het was een grapje. Het is Spreek met Rob van de radio, van 3FM.
2: Oh.
3: Het is, nou. Het is een grapje. U moet het niet zomaar doorgeven, hoor, aan mensen.
2: Nee. Doe ik ook niet.
3: Ja, maar als er zo iemand belt, mevrouw Lambrechts, dan moet u natuurlijk niet zomaar zeggen wanneer u weg en terug bent. Dan moet u zeggen, dan gaat u niks aan.
2: Nee, goed, maar ik vertrouw u wel.
3: Ja, nee, maar dat is ook het probleem. Moet u niet doen, hoor.
2: Nee, ik zal mijn mond houden.
3: Ja, fijn, dank u wel. En een hele fijne vakantie daar.
2: Ja, dank u.
3: En een prettig weekend.
2: Ja, bedankt. Dag. Tot ziens. Dag.

0: Nile Rodgers. Dat is gisteren nog in Soestdijk. Paleis Soestdijk. Royal Park Live. En nu gewoon weer op de radio. Hoe krijg je het voor elkaar? Blijf hier zometeen het nieuws. En daarna een nieuwe editie van De Week is om. Het weekendlied. En ik ga even kijken of ik iets kan met iets van pistolen van Erdogan.
1: 3FM. Altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het bed naar Beter Bed.
8: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja? Serieus?
11: Wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: Energiediscounter.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney Fayana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Fayana, nu in de bioscoop.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Zometeen Cameron Mutkamp en de jeugd van tegenwoordig.
2: Dat is het lekkere van 3FM.
1: 6 uur heet de klok. Zometeen het derde deel van de vrijdag vuurwerkshow. Eerst serieuze zaken nu. Jelle Seubring, goedemiddag.
3: Goedenavond.
1: Avond, ja.
3: Inmiddels.
1: Ja.
3: Een spannende sprint vandaag in de Tour de France.
2: NOS op 3.
3: En zo meteen vertel ik je wie er heeft gewonnen. Eerst nieuws over kinderen in Oekraïne. Want 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen die in door Rusland bezette gebieden wonen, worden op school compleet gehersenspoeld door de Russen. Dat blijkt uit onderzoek. De kinderen leren niets meer over Oekraïne zelf, alleen nog maar over Rusland en over oorlog voeren. Het schoolsysteem is een opstap naar het Russische leger, waar kinderen op termijn als dienstplichtige of vrijwilliger terecht moeten komen. De onderzoekers zeggen dat Rusland zich met deze lessen mogelijk schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Het kabinet is niet blij met het plan van de Vlaamse regering om op belangrijke wegen een tolvignet te voeren. Dat betekent dat Nederlandse automobilisten in België moeten gaan betalen. Minister Karremans heeft nog geprobeerd het Belgische plan aan te passen.
4: Ik heb ook veel contact met mijn Vlaamse collega hierover gehad. Ik heb hem ook gevraagd van zijn er mogelijkheden voor verzachtende maatregelen. Zeker voor mensen in Limburg, in Zuid-Brabant. Die heel vaak ook voor hun werk soms gewoon elke dag de grens over moeten. Nou, hij heeft gezegd dat hij ernaar ging kijken. Maar ik heb begrepen dat het er niet in zit in het pakket wat ze willen voorstellen. Dat vind ik erg teleurstellend.
3: Automobilisten betalen in België straks zo'n 10 euro per dag. Frankrijk maakt zich op voor extreme hitte. Dus zoeken mensen massaal ook de verkoeling op, zegt correspondent Elina Huisman.
5: Je ziet een run op ventilatoren. Wat je ook ziet is dat mensen wat meer gericht zijn op het kopen van airconditioning. Dat is hier niet zo gebruikelijk, maar dat begint nu echt te veranderen. En je ziet dat voor 14 juli, volgende week, de nationale feestdag, veel vuurwerkshows ook zijn afgelast vanwege de hitte.
3: Ook worden overal in het land crisisplekken geopend waar ouderen en kwetsbaren op een koele plek kunnen zitten.
2: Tour de France.
3: We blijven in Frankrijk. Geen Nederlands succes vandaag in de Tour. Het was sprinten geblazen in de straten van Bordeaux. Eergisteren won Olaf Kooi nog een sprintrit, maar vandaag kwam hij hier niet aan te pas.
1: Caviria en Philipsen gaan het nu tegen elkaar opnemen. Philipsen, of komt er nog Caviria? Weer een Skjold en Merlier op rechts. En het is Merlier met afstand de beste. Tim Merlier wint de 7e etappe van de Tour de France.
3: Beste Nederlander vandaag was Huub Arts. Hij werd 7e. En het weer nog flink zonnig en warm. Het koelt ook weinig af. Vannacht wordt het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw veel zon. 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land.
1: Jelle, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. Robert Rob, de AIWB verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf. Het is redelijk druk, hè? Ja, het is Yuzu druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg staat een file van 10 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Maar liefst 48 minuten. A7 van Den Oever naar Heerenveen tussen Breesandijk en Kornwerderzand 13 minuten. A7 van Heerenveen naar Groningen tussen knooppunt Drachten en Marum door een kapotte auto 12 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 13 minuten. A76 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop is dicht door politieonderzoek. Omrijden via Roermond over A73 en A2. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Zometeen na de reclame.
6: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Hoor je dit? Kijk, dit zijn mijn handen, want we gaan het weer doen.
1: Ja? We gaan het weer doen.
16: Gaan we het weer doen?
1: We gaan het weer doen. Ja.
6: Rob van de Radio.
15: Het Weekend Lied.
1: Ah. Ja, tuurlijk. Ja. De Turkse president Erdogan deelde na de NAVO-top cadeautjes uit aan wereldleiders. Een revolver met zes

0: Love Fear. Met, het is een hele lekkere nieuwe weer die voor ons heeft gemaakt. Hij heeft ook net een videoclip gedeeld voor dit nummer. Een hele cinematische video waar hij in een soort flinke opgepoetste oude Amerikaanse wagen door de woestijn rijdt. Is dat een Cadillac, Tijn?
1: Volgens mij wel. Ik heb niks van auto's, maar het is een mooie rode auto.
0: Een hele mooie rode auto. Het is heel filmisch, heel vet gemaakt. Ga dat zien. De nieuwe videoclip van Cameron Whitcomb behoort bij die hit Kingdom of Fear. Zometeen ontstaat er, als het ware, een portal tussen jou en de radio. Radio. Via 0909-1336. Kun je live meedoen met de 3 Minutes of Fame. Nu het weekend begonnen is, wat wil je kwijt? De groeten doen, klagen, alles mag, alles kan. Pak je telefoon en bel 0909-1336. Of stuur een bericht via de NPO Luister-app, dan kom je in het Bel Me Wel-register en dan bellen we je gratis terug. Zometeen ga ik iedereen opnemen die belt. Echt iedereen, wel in 3 minuten. Wonderful Days, ze zijn begonnen.

Ik heb het!

Ik heb een leuk nieuwe kamer.

0: die klok loopt, kun je dus bellen. Neem ik iedereen op. Maakt niet uit. We gaan er dan ook rap doorheen. Dus als er dan weer de volgende belt, dan gaan we weer verder, et cetera, et cetera. Ik ga hem starten. In 3, in 2, in 3, 2, 1, start. Zo, die loopt. Kijk, dan wordt meteen gebeld. Dat is fijn. Hallo met de radio.
1: Hallo, met Suzanne.
0: Suzanne, je mag het zeggen.
1: Nou, er stond al de hele middag een enorme file op de A67, maar jouw robotversie heeft die al 2 uur gemist.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Hij pakt natuurlijk wel de bovenste deel.
1: Nou nee, dit kan echt niet gemist worden, want er heeft tot 1,5 uur file gestaan.
0: Joh.
1: Vertraging dus.
0: Oké, en sta je er nog in?
1: Nee, ik niet gelukkig.
0: Oké, waar was het dan?
1: Op de A67, uit de richting van Venlo richting Eindhoven.
0: Oké, nou iedereen sterkte die er al staat. Ik ga even kijken of het die dan gemist heeft. Dankjewel voor het melden.
1: Graag gedaan.
0: Dag Suzanne,
1: fijn weekend.
0: Bye bye. 0909-1336, 3 minutes of fame. Ik heb nog 2 minuten 17 op de klok. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Anko.
0: Hey Anko, je mag het zeggen.
2: Ja, ik zit in de auto. En ik kom...
0: Geweldig, ja. Waar zie je dat nog tegenwoordig?
2: Ja, bijna niet meer. Nee, maar, en ik heb er zelfs eentje met 4 wielen. Dus
0: kijk,
2: dat is
0: ongelooflijk. Ja, precies. En was dat wat je wilde zeggen?
2: Nee, ik heb vandaag een neven- en nichtendag opzetje gemaakt. Dus dat... Het wordt een leuke neven- en nichtendag dit jaar.
0: Jij bent een neven- en nichtendag planner?
2: Dit jaar wel, ja. We doen dat nu voor het derde of vierde jaar. En ja, dat moet goed komen, denk ik.
0: Oh, wat leuk. Even een tipje van de sluier?
2: Smaak.
0: Jullie gaan het eten?
2: Misschien ook niet. Misschien is het niet te eten. Ik weet het niet. Daar komen we zelf achter.
0: Oké. Nou, heel veel plezier met de neven- en nichtendag dan.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Kijk, iedereen kan bellen. 0909-1336. Ik neem gewoon iedereen op. Nog 1 minuut 21 op de klok. Dus als je nu luistert, kun je bellen. 0909-1336. Ah, kijk. Hallo, met wie?
3: Hey, met Rob. Goedenavond.
0: Hey, Rob, met Rob.
3: Hey,
4: Robbie.
3: Hey, Robbie.
0: Wat wil je zeggen?
3: Wat wil ik zeggen? Dat Nederland eindelijk erachter komt dat wij bestuurd worden door satanisten en pedofielen.
0: Oh ja, dit kan natuurlijk ook gewoon. Kijk, ik zei, je kunt gewoon bellen over alles wat je wil. Was dat wat je wilde roepen?
3: Wat zei je?
0: Was dat wat je wilde roepen, zei je?
3: Ja, het wordt tijd dat we wakker worden.
0: Oh ja, nou, lekker wakker worden dan. Heel goed. 0909-1336,
5: hallo met
0: wie?
5: Hallo, met Patrick. Ben ik op de radio?
0: Je bent op de radio, je hebt nog 41 seconden. Tenzij er nog iemand belt natuurlijk.
5: Ja, nee. Ik wil jullie een goed weekend wensen.
0: Dat was het.
5: Ja, dat was het. Meer heb ik niet te zeggen.
0: Ah, je kunt nog iemand een pedofiel noemen, dat is net ook gebeurd. Maar ik zou dat niet... Nee, vind ik gewoon gezellig.
5: Nee,
0: maar het mag wel. Ik bedoel, iedereen mag alles roepen, heb ik gezegd. Nog 24 seconden.
5: Ja, en ik heb alles gezegd. Ik wil niks meer zeggen.
0: Alleen maar dit. Ja, maar we zitten nu in een situatie dat er dus nu belt er niemand meer. En we hebben nog 16 seconden. Wat gaan we dan doen?
5: Dan, dat weet ik niet.
0: Nee.
5: Ik heb niks meer.
0: Helemaal.
5: Ik
0: je wil alleen meer. Maar zeggen, letterlijk de tekst, een fijn weekend.
5: Ja.
0: Oké.
5: Okay. Eigenlijk heb ik al veel meer gezegd dan ik wilde hebben.
0: Precies, ja. Maar ik ga toch het klokje afwachten. Ja, want dat is ook voor mij.
5: Die konden wel goed volgen, hè?
0: Ja, precies. Kijk, daar gaat hij. Ja. Zo, lekker. Ja. Maar kunnen we het ook er nog even uit volle borst doen? Want dan meestal bellen er 1000 mensen die dat allemaal doen. Maar blijkbaar zitten mensen nu in de file met de handen op het stuur. Dus als je even uit volle borst dan wil roepen dat het weekend is begonnen, dan kunnen we door.
5: Oké, komt-ie aan, hè?
0: Ja.
5: Weekend is begonnen!
0: Dankjewel!
5: Yes.

0: deze van Sambar.
1: Van 12 tot 12, weet je wel. En dan de nieuwe. My Body Isn't Ready. Nou, wij wel hoor. Ook als je hem gaat zien op Lowlands. Heel veel plezier daar eind augustus. Het is een vrijdag voor zo 7:07. Rob van de radio hier. En dit is het moment dat ik 3 minuten lang iedereen ga opnemen die dit...

waarom? Is het een spelletje? Kan ik iets winnen? Nee, het is gewoon dat je alles kan roepen wat het is. Het is ook publiek omroep, dus jij bent het publiek. Dus kom bij de omroep, zou ik zeggen. Iets de groeten doen.

0: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Altijd goed dat er iemand met toch een beetje zuidelijk bloed op de landelijke radiotoren is.
2: En verstand van zaken.
1: Ja, absoluut.
0: 3 FM.

0: Hey Rob, werk ze nog even op 3. Groetjes van Bas. Bas, groetjes terug, ook namens de Foo Fighters. Pretender hoorde je.
1: Daar heb je Robot, Robot, Rob. Hij is voor jou de files op.
0: Kan allemaal binnenkomen via de NPO Luister-app. Kun je downloaden en dan kun je zo'n bericht sturen naar de studio. Hij zit er weer klaar voor, tenminste het. Dit is, ja, zit er ook niet echt klaar voor. Het is internet, een robot, hoe zeg je het eigenlijk? AIWB Verkeersinformatie, de digitale versie van mezelf. Robot Rob, waar staat het vast? A15 Nijmegen naar Gorkum staat een file tussen knooppunt Deil en Arkel door drukte. Reken hier op 11 minuten extra. Op de A16 van Breda naar Rotterdam komt u langzaam vooruit door een file tussen Rotterdam Vijenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Verwacht hier 14 minuten. De A76 Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Geldrop helemaal dicht vanwege politieonderzoek. Omrijden kan via de A73 en A2. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Sterkte als je in de file staat. Lost vanzelf op, Peter.
2: NOS op 3.
0: Jelle Seubring, goedenavond.
3: Goedenavond. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben ontdekt dat Rusland camera's langs militaire routes in Nederland hebben gehackt. Het gaat om camera's van particulieren die via het internet toegankelijk zijn en slecht beveiligd waren. De Russen konden met die camera's op afstand meekijken om te zien wat voor wapens en ander defensiemateriaal er naar Oekraïne ging.
0: Dan heeft iemand gewoon één kantoor van Poetin verderop met Gerda en Tinus de oprit mee zitten kijken?
3: Ja, dat soort camera's inderdaad. Die zijn dan niet altijd goed beveiligd of hebben nog geen updates gehad. Die zijn nog niet geïnstalleerd.
0: Ja, en hoe is dit dan naar buiten gekomen?
3: De AIVD en de MIVD hebben daar onderzoek naar gedaan. En ook de camera's waar het om gaat, die particulieren geadviseerd van je moet even updaten en het beter beveiligen.
0: Ja, precies. En dit mag allemaal? Nee.
3: Het hacken mag sowieso niet.
0: Nee, dat snap ik niet. Maar gaan we dan iets doen met tegen Rusland? Of gaan we dat... Ja, is gevaarlijk.
3: Volgens nog niet.
0: Nee. Oké.
3: In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door een grote natuurbrand. 23 mensen zijn nog vermist. En ook zijn honderden mensen geëvacueerd. De Nederlandse Vanessa zit op een paar kilometer afstand van de branden. Ze runt daar een dierenasiel en wil pas met alle dieren evacueren als het echt nodig is.
4: Ik ben uiteraard bang, vooral ook voor al onze dieren. En die zijn gewoon hulpeloos en die zijn van ons afhankelijk. We zien natuurlijk alles hier van heel dichtbij. Achter het asiel zien we echt de rook en de vlammen gisteravond. En het is echt in een heel uitgestrekt gebied. Het plan is daar, dus als het fout gaat, gaan we gelijk aan de slag.
3: De natuurbrand in Spanje is nog altijd niet onder controle.
0: Jongen.
3: En het houdt de gemoederen flink bezig. Het afscheidscadeau dat leiders van NAVO-landen kregen bij de top in Turkije deze week.
0: Ja!
3: Een revolver was dat.
0: Niet normaal.
3: Inclusief munitie. Premier Jette kon het op zijn persconferentie vandaag wel wat relativeren.
5: Nou, mijn eerste reactie was, is een keer wat anders dan een doosje stroopwafels dat we zelf hebben uitgedeeld aan de NAVO-top in Den Haag.
3: Ja, je kan wel stellen dat het zeker wat anders is.
0: Niet normaal.
3: Ja, de Nederlandse delegatie besloot om het wapen niet terug te geven.
5: Nee, kijk, ik vind oprecht ook hè, dat als je gewoon te gast bent bij zo'n internationale top, dat je gewoon netjes het cadeau van het gastland in ontvangst neemt. Ik denk dat de Turkse president vooral wilde onderstrepen wat we ook tijdens die NAVO-top zagen, namelijk dat de Turkse defensieindustrie tot de top van de wereld behoort.
3: Ja, en wat gebeurt er nou nu met dat ding? Nou, die revolver die blijft op de Nederlandse ambassade in Ankara, wordt onklaargemaakt en dan komt die onklaar dus terug naar Nederland. Naar Nederland toe.
0: Maar waarom zou je dit nou als cadeau geven? Ik bedoel, die NAVO, ik had het net in de weken zom in het weekend liet zitten. Die landen die zijn om met elkaar een beetje op te trekken, toch? De NAVO-landen?
3: Zeker, ja.
0: Gaat iemand intern geweren uitdelen? Waarom? Precies.
3: Ja, het is wel een keer wat anders, maar ik durf niet in het hoofd van Erdogan te kijken waarom die dit bedacht had.
0: Nee, snap ik ook niet. Ik zou zeggen, wat schiet je daar nou mee op? Weekend weerbericht dan nog verder?
3: Ja, zonnig, warm, ook zonnig en ook warm, enzovoort.
0: Dankjewel.

zo lekker zeg. De Beach Boys, Surfing USA. En dat op een dag als vandaag met de temperaturen van vandaag. En de rest van de week, het wordt hot, hot, hot, bloody hot. Maar hey, komt allemaal goed. We krijgen een DM'tje op Rob van de Radio op Instagram. @RobVanDeRadio, daar kun je me volgen. Dan zie je ook wat ik de rest van de week doe. Wouter, die zegt, hey Rob. Hey Wouter, het kan altijd zouter. Heb je de nieuwe van Vieze Jack al gehoord, zegt hij. Ik heb die al gehoord. Maar die is ook wel al een paar weken uit. Maar wel een goeie, want Wouter zegt... Ik ben wel benieuwd wat de rest van Nederland ervan vindt. Kun je die niet gooien in aan of uit? Natuurlijk kunnen we dat doen. Zometeen na Exo.

0: More Than You Know is 3FM hier. Een 11 voor Leuk is Andres met Andres Odijk. En wij spelen nu dan nog eventjes. Ik kreeg namelijk een DM'tje op Rob van de Radio. Daar kun je me volgen. TikTok en Instagram. Hallo fellow kids. Wouter die zegt, hey Rob, heb je nieuw van Visi Jack al gehoord? Radio potentie ten top. En hij was ook benieuwd wat jij ervan vindt als je nu luistert. En ik ben ook wel benieuwd. Daarom gooien we het in. Het idee is simpel. Je belt zometeen tijdens de muziek 0909136. En als je dan roept aan, dan heb je je stem gegeven. En uit, kan ook. Als ik 3 mensen heb gehoord die zeggen aan, blijft hij aan. En 3 mensen die hebben gezegd uit, dan gaat hij ook meteen uit. Appen is zinloos. Je moet echt bellen 0909-1336. Voor de nieuwe van Vieze Jack. Ja, een beetje viezerik met dat lange haar. Met die tanden. Met vele carnavalsnummers. En er is ook een zomernummertje uitgebracht. Die heet Zin in Snacks. Ja. Your votes, please. 0909-1336. Kom maar door.
1: Altijd als ik wakker word, wil ik maar één ding.
0: Hallo met de radio. Oh, de cam was al aan. 0909.

0: Je mag het zeggen? Oh, en weer opgehangen. Nou, soms is het ook te spannend, hè? Hallo, met de radio. Met wie spreek ik?
1: Hi, Rob.
0: Hi.
1: Uit.
0: Uit. Dat is één keer uit en één keer aan. Kijk, zo makkelijk is het. Kan ook gewoon anoniem, hè? 0909-1336. Hallo, met wie?
2: Met Carlo.
0: Carlo, zeg het maar.
2: Zet hem even uit,
0: alsjeblieft. Oké. Net als jouw telefoon, hoor. Het is één keer aan. En twee keer uit. Schuif alles maar naar binnen. Ik ben een snacksmachine. Hallo, met de radio. Ik ben
3: een snacks. Hallo, Wilson.
0: Zeg het maar.
3: Pizzajet, sowieso aan.
0: Aan is twee keer aan en twee keer uit. Degene die nu belt, die mag het zeggen. Hallo, met de radio.
4: Met Carlo.
0: Carlo, je bent al geweest, dat mag niet. Nog een keer met de radio. Hallo, met wie? Hallo?
3: Zeg hallo,
0: ja,
3: hoi.
0: Ja, hi.
3: Ja, doe maar lekker door afspelen hoor, lekker.
0: Is dat aan of uit?
3: Ja, dat is aan.
0: Ja, precies. Met wie was er altijd het genoegen?
3: Met Sjoerd, hoi.
0: Hey Sjoerd, nou, hi. Blijf.

0: doekje.
1: Zin in snacks. Dan Vieze Jack is aangebleven in Aan of Uit. En wie heb ik dan nu nog aan de lijn? Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Nou, dan ga ik ophangen, want dat zijn... Anders, heb je ook wel eens kinderen aan de lijn met hun ouders ernaast... en dat die ouders dan de hele tijd fluisterend te horen zijn van... zeg maar iets, zeg maar iets. En dat je dan eigenlijk geen radio hebt, heb je eigenlijk niks.
2: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit.
1: Maar dat heb ik heel vaak.
2: Nee.
1: Dat vind ik een van de ergste dingen die bestaan.
2: Maar hoe had je het dan graag gewild?
1: Eigenlijk gewoon het kind de telefoon aan de oor geven en die gewoon een gesprek hebben.
2: Ja.
1: En niet dan op speaker, want er is allemaal niks van te maken.
2: Nee, oké. Okay. Ik ben niet boos,
1: maar...
2: Ik ben wel teleurgesteld.
1: Hallo, met wie?
3: Hallo?
2: Hoi.
1: Hallo, is het de prins?
3: Ja. Oh. Is je met prins Fernand?
1: Ja, dat dacht ik al. Ik had het in één woord heb ik het gehoord.
2: Hey, Prins Bernhard, hoe warm is het bij jou daar beneden dan? Want het is

0: bloed heet.
1: Te doen.
2: Ja, ik vraag of iemand hier niet de deur kan openmaken. Ja.
0: doe je ook bruiloften en zo, Chris Bernhard?
2: Voor feesten en partijen kun je me altijd bellen.
0: Hey, en heel even, hè, kijk nu tussen jou en mij. Mm-hmm. Hoe smaken de billetjes van Trix?
2: De kist is nog niet verrot.
0: Is dat de man van Trix?
1: Nee, dat is Klaus.
0: Met wie is Beatrix dan?
1: Klaus! Prins
0: Klaus! Wie de fuck is Klaus?
1: Prins Klaus!
0: Wie de fuck is Prins Klaus?
1: Wie de fuck is Prins Klaus?
0: Dat is toch de ding van Beatrix aan het telefoon? Prins Bernhard. Dat is toch de man van Beatrix?
1: Nee, natuurlijk niet! Meneer Bernhard, ik ga ophangen.
2: Homie, ja? Kan iemand die deur openmaken?

0: drank werkt. Persoonlijk vind ik het wel iets te veel kermis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed.

0: lekker. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl. Stel je voor. Jij. Zorgeloos

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: veilig bij de verfzaak.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: De vrijdagavondshow die staat op het punt van losbarsten, zometeen met M83. Eerst krijg je het nieuws, het is 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM verkeer van de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A4, dat is Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. Het is daar een kwartier oponthoud. En de laatste vertraging voor nu is op de A12. Dat is Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens. Daar is een politiecontrolepost. En je vertraging is daar 20 minuutjes.
12: 3FM. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Hey, jij daar!
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
15: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: 3FM.
4: Hallo NCRV.
3: Andres Oudijk.
5: We gaan er een mooie vrijdagavondshow van maken samen. Ik heb sowieso de allerbeste muziek voor je meegenomen. Er komt een hele leuke gast langs met nieuwe muziek. Maar laten we eerst beginnen met M83.

Zo goed dat de jongens weer helemaal terug zijn. Je hoorde een nieuwe track van The Opposites. Feestje op mijn graf.

Hey jongens, wat heerlijk. Het is de vrijdagavondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Laat ik afspreken dat ik van alle muziek die er is qua genres vanavond wat ga draaien. Dus je gaat kunnen dansen, je gaat kunnen huilen. Ik sta alleen de kerstmuziek over, want ik bedoel, de mussen vallen van het dak. Het is nog gemiddeld 27 graden in Nederland. Daar mogen we van genieten. Ik vind het sowieso leuk als je erbij bent via de app van NPO Luister. Zo zie ik daar al bijvoorbeeld Amy, die zegt we zijn er weer bij vanavond. En ook Marco Nijssen, die zegt goedenavond, ik ben weer op tijd voor de show thuis. Het biertje smaakt heel goed. Hey, daar moet ik ook nog eventjes gaan regelen. En dan kan het weekend zometeen echt losbarsten. This

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. Zij maakte Repeat It, die hoorde je in de avondshow van 3FM. Het is een hele volle show vanavond. En ik vind het mooi dat deze jongen te gast is vanavond. Het is namelijk de release day van zijn allernieuwste single. Die ga je horen. En misschien als je een beetje net zo oud bent als ik, ken je hem van het tv-programma Holland's Next Topmodel. Mag ik een heel groot applaus voor niemand meer dan Ritsen! Ja, word jij nog steeds zo aan herinnerd aan die modellenshow, zeg maar?
1: Ja, hij heeft wel veel impact gemaakt, denk ik, ja.
0: Is dat, zeg maar, kijk, lijkt mij namelijk fucked up. Ik zeg je heel eerlijk, lijkt mij echt fucked up om de hele dag beoordeeld te worden op je uiterlijk.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. Zij maakte Repeat It. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Het is een hele volle show vanavond. En ik vind het mooi dat deze jongen te gast is vanavond. Het is namelijk de release day van zijn allernieuwste single. Die ga je horen. En misschien als je een beetje net zo oud bent als ik, ken je hem van het tv-programma Holland's Next Topmodel. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan Ritsen! Ja, word jij nog steeds zo aan herinnerd aan die, die modellenshow, zeg maar?
1: Ja, hij heeft wel veel impact gemaakt, denk ik, ja.
0: Is dat, zeg maar, kijk, het lijkt mij namelijk fucked up. Ik zeg je heel eerlijk, het lijkt mij echt fucked up om de hele dag beoordeeld te worden op je uiterlijk.
1: Ja.
0: Hoe heeft die show je dan, zeg maar, ook goed gezet?

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. Zij maakte Repeat It. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Het is een hele volle show vanavond. En ik vind het mooi dat deze jongen te gast is vanavond. Het is namelijk de release day van zijn allernieuwste single. Die ga je horen. En misschien als je een beetje net zo oud bent als ik, ken je hem van het tv-programma Holland's Next Topmodel. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan Ritsen! Ja, word jij nog steeds zo aan herinnerd aan die, die modellenshow, zeg maar?
1: Ja, hij heeft wel veel impact gemaakt, denk ik, ja.
0: Is dat, zeg maar, kijk, het lijkt mij namelijk fucked up. Ik zeg je heel eerlijk, het lijkt mij echt fucked up om de hele dag beoordeeld te worden op je uiterlijk.
1: Ja.
0: Hoe heeft die show je dan, zeg maar, ook goed gezet?
1: Ja, ik was gewoon, ik was de jongste in het programma, ik was 17 en ik was een nuchtere Fries en ik werkte lekker bij de supermarkt en ik deed het programma puur voor de lol.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik had nog nooit modellenwerk gedaan als enige en ja... Ik vond het gewoon lachen. Ik zat er ook gewoon heel chill in. Van als ik eruit ga, dan is dat het.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Dus heeft je eigenlijk veel gebracht wel, zeg je?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk als ik dat programma nooit had mee had gedaan, dan was ik misschien nog wel in Friesland geweest.
0: Stond je bij het brood nu?
1: Ja, bij de groenteafdeling nu, ja. Dus,
0: En ben je daar dan helemaal mee gestopt? Of doe je nog wel af en toe, als het goed betaald, even een klusje of zo?
1: Nee, absoluut. Ik heb nog steeds wel klussen. Ik moet toevallig maandag naar New York voor een klus ook.
0: Ik moet naar New York?
1: Ik ga naar New York van maandag tot woensdag.
0: Chill.
1: Dus nee, dat is eigenlijk nog steeds wel waar ik ook van leef. Dus muziek en modellenwerk. Ja.
2: Top combi.
0: Het klinkt wel echt als gewoon de dream job, toch?
1: Ja,
0: als in dingen doen die je leuk vindt.
1: Ja.
0: Heb je ook wel in je leven dingen moeten doen die je dan niet leuk vindt? Of waar je gewoon echt even je schouders onder moest zetten?
1: Ja, ik hou sowieso wel van gewoon doorpakken. Dus als ik stel je voor geen modellenwerk heb of zo, dan werk ik gewoon soms wel eens in de bouw. Zeg maar, ja, dat vind ik geen reet aan. Maar toen ik 16 was, toen ging ik altijd mee met mijn stiefpa tegels zetten.
0: Ja.
1: En dat is echt, dat is echt teringzwaar werk gewoon.
0: Dat is gewoon zeg maar echt beuken tot de max, toch?
1: Ja, dan leg je gewoon zo'n hele supermarktvloer. Nou, dat is 2000 vierkante meter of zo. Leg je dan gewoon in 2 dagen in.
0: Ja, dat is wel echt rammen.
1: Ja, dus...
0: Oké, maar dat vind ik wel mooi, want ik denk ook dat veel mensen dan misschien een vooroordeel hebben over... muzikanten en modellen, mensen die gewoon chille banen hebben.
1: Ja.
0: Dat het een beetje arrogante, luie mensen zijn.
1: Ja.
0: Ik had laatst een date en toen zei een chick tegen mij... Ja, je bent eigenlijk helemaal niet zo arrogant als ik dacht.
1: Oh.
0: En toen zei ik, waarom dacht je dat ik überhaupt arrogant was? Dus vanwege je werk en zo. Maar ik vind het wel mooi dat jij dus ook de andere kant van die samenleving gewoon kent.
1: Ja, maar dat is ook wel... Ik hou ook echt niet van mensen die zeggen van ja... Nee, daar heb ik geen zin in. Of nee, ik hou gewoon niet van mensen die hun handen niet uitsteken.
0: Nee.
1: Zeg maar, ik wil altijd wel helpen. Ja. Of ik ben gewoon niet vies van werken.
0: Nee.
1: Dus is er ook altijd werk. dat scheelt.
0: Ja, dat is wel waar.
1: En ik hoop dat dit gewoon zo door kan gaan. Maar,
0: ik wou net zeggen, dan moeten we het zo meteen maar even gaan hebben over je nieuwste werk.
1: Ja.
0: Vandaag uitgekomen.
1: Ik zie
0: een grote lach op je gezicht. We gaan er zo meteen uitgebreid verder over kletsen. Mocht je ook vragen hebben, je weet me te vinden in de app van NPO Luister. Ritsen dus de gast, de nieuwste track is vandaag uitgekomen. Die hoor je na Muziek van de Staat. Dit is The Fire.

0: Fred Again maakte Delilah. Hoor je in de avondshow. Tot aan 8 uur is Ritsen te gast. Je kunt hem kennen van zijn muziek, van Hollands Next Topmodel. Daar ben je ooit mee begonnen. En ik zie dat je ook best wel veel al bij 3FM geweest bent.
1: Ja, stiekem toch wel, hè?
0: Ja, eigenlijk kun je gewoon zeggen kind aan huis hier.
1: Ja, bijna, bijna. Nu is het alweer 2 jaar geleden, geloof ik.
0: Ja. Nou ja, bij deze van harte welkom. Je hebt ook superveel muziek gemaakt. En mensen kunnen je ook kennen van bijvoorbeeld Fokke Simons.
1: Ja.
0: Dat was een groep waar je in zat. Daar ben je uitgegaan om solo shit te gaan bouwen, toch?
1: Klopt, klopt.
0: Hoe is dat dan? Als je daar, want je hebt daar best wel succes mee gehad.
1: Ja.
0: Hoe is dat dan om dat te verlaten en zeg maar op eigen benen te staan?
1: Ja, wel spannend in het begin. Het is wel van... Ook om op te treden en zo. Je staat opeens in je eentje. En eerst had je gewoon nog 2 gasten in je rug. Dus dat is wel gewoon top. Maar ook wel lekker dat je gewoon een keer helemaal je eigen ding kan doen. En dat het gewoon helemaal van jou is.
0: Ja. Want wat miste je dan daar dat je niet helemaal van jou kon maken?
1: Nou, we hadden allemaal wel sowieso een beetje een eigen smaak. Maar ook vooral op een gegeven moment wou iedereen wat anders maken. De ene wou wat meer pop en de andere wou wat meer hip-hop. En... het clashte gewoon een beetje. Dus toen dachten we van ja, we zijn wel begonnen als maten. We zijn nog steeds maten nu.
0: Ja.
1: Zien elkaar nog steeds. Maar ja, de werksfeer werd er niet heel gezellig op, zeg maar.
0: Zou je adviseren om met je vrienden te gaan samenwerken? Of zou je zeggen, stay away?
1: Ja, het kan wel. Als je gewoon wel goed over alles kan praten. En over hoe je je voelt. Dan kan het wel. Ja. Maar het is wel lastig.
0: Ja, ja.
1: Ik zag die jongens meer dan mijn eigen vriendin, zeg maar. Ja. Dus
0: en dan moet je wel op dezelfde golflengte zitten, hè?
1: Ja, en dat hoeft ook niet altijd. Nee. Als je er maar uitkomt aan elkaar.
0: Bro, ergens denk ik ook, maar correct me if I'm wrong, dat je dan toch ook denkt, ja, kut, sorry man, we hadden wel iets moois. Je was wel aan het bouwen. Een van die platen die ik veel gedraaid op 3FM.

0: Maar heb je dan niet een seconde gehad dat je dacht, bro, wat hebben we nou vergooid eigenlijk? Waarom is het klaar?
1: Ja, tuurlijk niet? Tuurlijk wel. Uiteindelijk is het altijd dat je denkt van, oh ja, dat was wel echt leuk. Maar ik wou ook die herinnering koesteren van hoe leuk we het hebben gehad. En uiteindelijk werd het steeds wat stroever en stroever. En toen dacht ik van, ja, dat is ook zonde als dit, zeg maar, is wat je er uiteindelijk aan herinnert.
0: Wat maakt een ritsenplaat van nu anders dan een Fokke Simons plaat? Of dingen die je hiervoor hebt. Zo, mijn stem is nog een beetje down the rabbit hole.
1: Jij bent helemaal van het pijn.
0: Jezus. Maar die je hiervoor hebt gemaakt.
1: Ja, ik denk toch wel wat meer BPM.
0: Iets per minute, tempo.
1: Ja, iets meer tempo. Maar daar konden we met Fokke Simons ook wel wat van. Het heeft best wel veel van elkaar weg eigenlijk. Want nu doe ik ook best wel van alles. En wij waren ook niet echt van, oké, we maken alleen pop of zo.
0: Nee.
1: Dus ja, lastig. Ik zou niet weten eigenlijk.
0: Ja, we kunnen het ook gewoon zelf gewoon een beetje beoordelen zo meteen.
1: Gewoon alleen mijn stem.
0: Ja.
1: dat is het punt.
0: Je nieuwste track die heet Samen 1. Die ga ik binnen nu even 5 minuten draaien op de radio. Ik wil ook nog even weten hoe die dan voelt in het live circuit. En waar je nog allemaal gaat optreden.
1: Ja.
0: Naast Shanna Spyro.

0: Haar stem is fantastisch. Haar muziek is fantastisch. En haar teksten zijn fantastisch. Shanna Spyro, Material Lover, hoor je bij 3FM. Ik heb Ritsen te gast, muzikant. Vandaag is jouw nieuwste track uitgekomen. Die heet Samen 1. Met wat voor gevoel zit je hier dan? Want ik kan me voorstellen, als er zo'n plaat uitkomt, dan ben je met al je matties, dan ben je op zuip, dan ben je aan het genieten. Wat heb je gedaan om het te vieren?
1: Ja, ik lag gewoon in mijn eentje in mijn bed en ik heb die track op Instagram gezet en toen ben ik gaan pitten. Ja, heel saai eigenlijk.
0: Dat is toch helemaal niet cool?
1: Dat is niet echt rockstar, hè?
0: Nee, man, bro.
1: Nee.
0: Maar zeg maar, waarom doe je dat niet dan?
1: Ja, eerst ging ik wel vaak inderdaad, als je dan je release day had, gewoon van, oh, dan ga ik gewoon uit. En nu probeer ik gewoon om de 6 weken bijna een track uit te brengen. En ik ga dan morgen uit. En ik dacht, ja. Het was ook gewoon niet echt een planning. Dus ik denk, nou ja, het is gewoon wel prima.
0: Ja.
1: Dan is het ook... Wow, wat het is of zo.
0: Je vriendin die zat je nog aan te tikken van kom nou terug slapen.
1: Nee, die was er niet eens. Ik was gewoon echt helemaal solo, gewoon zo. Ik had Frankrijk-Marokko gekeken en ik zette hem online en ik dacht, adje,
0: goed. Hey, ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n track uitbrengt dat het ook spannend is. Wat zijn de betere reacties die je al hebt gekregen van mensen?
1: Ja, ik had een paar sketches gemaakt. En die vonden mensen echt heel lachen om het aan te kondigen.
0: Ja.
1: Dus daar waren de reacties echt goed op. En ja, sowieso wel gewoon top reacties.
0: Ja. Zullen we dan maar gewoon gaan pompen?
1: Ja, bam.
0: Gewoon voor het eerst op de radio. Het is vandaag uitgekomen. Een nieuwe tune van Ritsen. Die heet Samen 1.

0: Ja, die beukt wel lekker door, hè?
1: Jezus, wat een plaat. Wat een plaat.
0: Samen één, gemaakt door Ritsen, hoor je bij 3FM. Wat voor gevoel heb je nu dan, als je het zo op die toeter hoort?
2: Ja, ik ben helemaal gewoon uit mijn naad nu, gewoon meteen.
0: Helemaal gewoon pumped up.
2: Ja, ja.
0: Ja, lekker man. Je zegt, ik blijf releasen. Wat komt er dan nog aan?
2: Er komt, ik wil nu gewoon echt knallen, gewoon. Ja, ja. Gewoon dominant droppen eigenlijk, ja. En gewoon om de 5-6 weken gewoon droppen. Ja, en ik heb nu de volgende 3 platen ook klaar, dus dat is top.
0: Dat is chill, dus je hebt even wat dingen liggen.
2: Ja.
0: Je zegt ook, ik hou ervan om het live te spelen.
2: Ja.
0: Wat voor optredens doe je nu? Waar kunnen mensen je zien?
2: Ik heb nu nog veel studentenverenigingen en dat is wel echt gezellig.
0: Ja, dat is super.
2: Dat gaat echt los. En,
0: lijkt me ook gevaarlijk, man.
2: Ja, dat ja je dan, ik snap wat je zegt.
0: Dan ben je klaar, weet je wel. En dan, ja, toch veel knappe vrouwen, veel mensen die een beetje hebben gedronken.
2: Ja.
0: Dan wil je toch even in die crowd gaan staan nog, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja. Alleen ik heb ook, met Fokker Simons hebben wij ook echt veel studentenverenigingen gedaan. Dus ik ben er ook al best wel lang. En dan heb je elke...
0: Je hebt ze allemaal gehad.
2: Oh, ja, ik heb alles versleten. Nee, al die tenten ben je ook al wel geweest. En dan denk je, ja, soms blijf je even hangen.
0: Ja.
2: En dan, vind je het ook wel best.
0: Ja. Oké, okay, ja.
2: Saai, hè?
0: Ja, nee, bro, dit is hartstikke mooi. Je hebt een hele knappe vriendin thuis zitten. Dus ik snap ook dat je dan die verleiding ook, zeg maar, een beetje weg moet gaan. Kijk, ik zou denk ik helemaal mad gaan.
2: Gewoon elke keer?
0: Ja, ik heb laatst met een vriend van mij ergens gedraaid op een studentenfeest. Nou, ik zweer het je, als ik daar had gebleven, dan was het fout gegaan.
2: Ja?
0: Ja, Tijn, eerlijk, Tino, dat was fantastisch.
3: Dat was heel leuk.
0: Dat was echt super.
2: Ja, papa heeft zijn slippertjes gemaakt.
0: Maar ik dacht echt, maak me nou niet gek.
2: Maak me nou niet gek.
3: Ik ben wel eerder weggegaan dan jij.
2: Ook nog, zo.
0: Ben jij eerder weggegaan?
3: Ik weet niet hoe lang jij bent gebleven daarna, maar...
0: Daar kan ik niks over zeggen. Hey. het is vrijdagavond, dus ik kan me ook voorstellen als je nu die radio aan hebt dat je denkt, jezus, ik heb geen zin om te koken, ik heb wel nog trek. In dit radioprogramma is te winnen om 7:45 een dinerbon. Ritsen, daar ga jij voor zorgen. Het zit namelijk zo... Jij gaat een taste-test doen. Oh. Ik heb net even wat bezorgd via thuisbezorgd.nl.
2: Ja.
0: En dat mag jij proeven. En mensen die nu naar 3FM luisteren, die kunnen raden wat voor cijfer je het gaat geven.
2: Okay.
0: En degene die dichtbij zit, die pakt vanavond een dinerbon ter waarde van een geldbedrag. En hoeft dus vanavond niet meer te koken.
2: Zo.
0: Jouw lievelingseten is Surinaams, toch?
2: Ja.
0: Volgens mij heb ik ook Surinaams besteld. Even kijken, Aram, als jij het aan Ritsen wil geven. Oh ja, ik heb het bonnetje.
2: Zo, kijken. Ik heb het net helemaal volgepropt met raps thuis, maar dit is ook...
0: Ik heb erin zitten, een Roti Oorlog.
2: Een Roti Oorlog?
0: Ja, en een Javaanse saté.
2: Zo dan.
0: Een bakje wordt opengehaald. Dus het is de bedoeling dat je even een hap neemt en dat je denkt, oké, nog niet het cijfer geven, maar gewoon een beetje de richting. Wacht, ik maak het even spannend. Ik pak even een spannend muziekje. Terwijl jij je bakje aan het openmaken bent.
2: Ja.
0: Hoppatee.
2: Even een kipje deetje.
0: Het is een mooi zwart bakkie. Bestelling is gedaan 10 minuutjes geleden, dus het is ook nog warm. Oh, je bent al begonnen, joh.
2: Ja. Ja. Moet ook niet.
0: Ja, joh. Oké, begin te chappen.
2: Oké. Okay.
0: Wat heb je nu vast? Wat ben je aan het eten?
2: Ik heb nu een kipspiesje.
0: Oké. Okay. Neem nog even een goede hap. Er komt nog allemaal. Wat is het nou, joh?
2: Wat een diner.
4: Ja, dat was een hele catering, toch? Dat is een diner. Die was toch Simons, toch?
0: Er komt helemaal bestek bij ook, joh.
4: Nu komt een rotti.
2: Een rotti oorlog.
0: Oké. Okay. Gaat een hap genomen worden. En de hap is doorgeslikt. Oké. Ik zie niks aan je gezicht.
2: Niks?
0: Nee, ik kan niks afleiden. Oh, leuke Surinaamse vlaggetjes. Nou, Aram, je hebt helemaal uitgepakt. Oké, welk cijfer denk je dat Ritsen de Surinaamse Roti Oorlog geeft? Kan je nu doorsturen in de app van NPO Luister? Zit jij er nou dichtbij? Dan pak je vanavond die maaltijdbon.
5: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: De drie J's die wel leuke muziek maken. Just Stay, Jack Style en John. Zij maakten Turn the Lights Off voor je in de avondshow van 3FM. Het is een mooie avondshow. Ritz is de gast. Ik heb net zijn nieuwste track gedraaid. Samen één. Mocht je nu pas die radio aanzetten, dan wil ik je toch nog wel even een stuk daarvan laten horen. Het is namelijk een plaat die vandaag is uitgekomen. Ritz, je hebt het niet gevierd.
1: Nee.
0: Je bent gewoon in je nest gelegen.
1: Ja.
0: En je dacht, nou ja, een nieuwe track, oud in the open. Er komt nog veel meer aan.
1: Ja.
0: Je gaat om de 5 weken ongeveer een plaat. Dat is veel, hè?
1: Dat is echt gassen.
0: Bro, dat is gassen.
1: Ja.

0: En je gaat er nu voor zorgen dat er iemand die naar 3FM luistert naar huis gaat met een maaltijdbon.
1: Ja.
0: Je hebt namelijk net Surinaamse rotti en kip gekregen. Dat is jouw lievelingskeuken. Je mocht het een cijfer geven. Daar gaan we zo meteen naartoe, naar het cijfer. Als je de smaak moet omschrijven, wat zou je zeggen?
1: Smaakte net? Zo, ik heb echt nog nooit rotti oorlog gehad. Dus het smaakt een beetje naar zo'n pomburger.
0: Oh, oké, maar eerlijk, pomburger is wel echt master.
1: Ja, is echt lekker.
0: Als je dat kan halen op een festival, ik zweer het, ik ben daar.
1: Dat is top, dat is echt top, ja.
0: Aan de telefoon is Sanne. Sanne, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij hebt geen zin om te koken, hè, vanavond?
2: Nee.
0: Wat voor cijfer denk je dat Ritsit gaat geven en waarom?
2: Ik denk dat het een 8 is. Want als hij het heel vies had gevonden, had je het vast al gehoord.
0: Ja.
2: En ik weet niet. Wie zei van nou, ik kan niks van je gezicht aflezen. En dacht ik, nou, dat zal wel rond de 8 zijn.
0: Pablo, jij hoort dat ook. En jij denkt een ander cijfer.
3: Correct.
0: Waarom?
3: Ik denk een 7,3. Hij had al gegeten, dus hij is al gevuld. Maar daar klonk wel een positieve toon in zijn stem. Dus ik denk dat hij een beetje in het midden gaat zitten, een stukje beleefdheid. Dus ja.
0: Jij gaat voor een welk cijfer?
3: 7,3.
0: Oké, Ritsen. Eén van deze mensen, die heeft het goed.
1: Ja.
0: Welk cijfer geef jij de rotti oorlog?
1: Ja, ik vond hem echt wel gewoon echt lekker. Ook al zat ik heel vol. Dus Sanne was zeer accuraat. Het was een 8.
2: Aha, super.
0: Sanne!
1: Hoppa!
2: Ja, dank je.
0: Jij bent de maaltijdbon van Thuisbezorgd.
2: Ja, geweldig. Hartstikke leuk.
0: En wat ga je ermee bestellen dan?
2: Nou, misschien wel rotti.
0: Sanne, we gaan naar je opsturen.
2: Hé, hey, hartstikke bedankt.
0: En Ritsen, ik vond het gek dat je hier was. Ik blijf je volgen, man.
1: Ja, super. Gezellig.
0: Er gaan mooie dingen aankomen, als ik je moet geloven.
1: Absoluut.
0: En laten we zeggen dat we elkaar over een tijd... Komt er een EP? Of
1: vijf weken. Over vijf weken.
0: Nee, maar, komt het op een EP? Heb je plannen voor een album? Wat?
1: Ja, misschien EP. Ik wil nu gewoon wel singles eruit knallen. Maar het kan wel... Uiteindelijk een EP worden, ja.
0: Als er een EP komt, dan moet je me connecten. Dan kom je hier weer. Dan gaan we hem helemaal doorluisteren.
1: Top. Leuk.
0: Mag een groot applaus voor niemand minder dan Ritsen.
1: Yo, bedankt.

0: als je van gitaar houdt, dan vind je deze band echt keihard. Het is Kyo, liedje heet That's Me.
1: 3FM Trending Talent.
0: Vandaag is een hele belangrijke dag voor muzikanten die een optreden willen geven in de 3FM Livebox. Het heeft alles te maken met de 3FM Trending Talent. Wat dat is en waarom het een belangrijke dag is. En hoe jij invloed kan uitoefenen op 3FM Trending Talent, dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: 3FM. Zometeen vertel ik je hoe jij invloed kan uitoefenen op 3FM Trending Talent. Dus krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM Verkeer krijg je van de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A15, dat is Rotterdam naar Nijmegen. Bij afrit Arkel, het is daar 30 minuten op onthoud. Komt door een ongeluk, maar de weg is er wel weer vrij. Laatste vertraging voor nu is de A67. Dat is Venlo naar Eindhoven bij afrit Zomeren. Daar is een ongeluk gebeurd, je bent een kwartier langer onderweg.
2: 3FM. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
22: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
24: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 3FM.
1: Hallo NCRV.
2: Andres Oudijk.
0: Met zometeen de uitleg. En ik vertel je hoe je... Wat is allemaal, jongens? Wat is dit nou? Zo, ja. Nee, ja, wacht even. Je verdient gewoon een goed radioprogramma, toch? Waarom zit er nou zo te kloten? Ik heb dit deze hele week al. Ik denk echt dat het komt door Down the Rabbit Hole. Terwijl, ik ga vaker naar festivals, maar... Ik ben nog nooit een hele week van de leg geweest.
2: 3FM. Andres Oudijk.
0: Nou, het wordt in ieder geval een mooie avond nog. Er is nog een pot sambal te winnen. En jij en ik moeten vanavond even praten over 3FM Trending Talent. Hoe werkt dat en wat is het? Dat hoor je zo.

nog steeds goed doet. Op de betere huisfeestjes, de betere bruiloften, de betere begrafenissen, de betere festivals. Justice en Simeon, we are your friends. Ja, ja, gezellig jongens. Het is de vrijdagavondshow. Je bent er hartstikke bij. We zijn up and running tot aan 10 uur. En ik beloof je sowieso bij deze... dat ik alle muziekgenres ga draaien. Dus ben je gitaarliefhebber, ben je metalhead, ben je dansvloerenthousiast... dan kom je hier aan je trekken bij 3FM. Ik wil je gelijk even voorstellen dan, als we toch over muziek aan het jappen zijn... aan een band die een switching heeft gemaakt. De band maakte namelijk best wel bipolaire gitaarmuziek af en toe. Sommige liedjes waren niet heel radiovriendelijk, vond ik moeilijk... vond ik niet altijd even leuk. En dat kan, hè, want over smaak valt niet te twisten. Maar dan moet je het ook zeggen als je het wel hard vindt. Sterker nog, ik draai dit al de hele week omdat ik hoop dat je het gaat voelen, dat die bij jou gaat vallen. Het is elektronisch, het is mysterieus, je moet erop bewegen en dansen. Fat Dog maakte een tune die heet Cancel Me, I'm Tired. En die hoor je nu in de avondshow.

0: We vliegen door de nacht heen samen. Heel langzaam komen we weer ter aarde. Dit is toch echt de classics als het gaat om zweefliedjes. Zo goed, Bicep maakt de glue. Zo meteen krijg je de mega hit, die is nieuw. En ja, die is fantastisch. Die is echt waanzinnig. Gemaakt door boys uit Den Haag. Meer zeg ik er nog even niet over. Je hoort hem binnen nu en 2 minuten. Ik heb namelijk eerst een andere track voor je. En die track die zou er eigenlijk helemaal niet geweest zijn. Die track was gewoon bedacht, weet je wel, als DJ-edit om af en toe in een setje te gooien. De guy die hem namelijk maakte, Ugel, Franse DJ, die vond het een leuk liedje, maar die vond het niet per se goed genoeg. Die zei, dit is gewoon leuk om te geven aan mensen op festivals.
1: It was more like, you know, of an edit, like something for the DJ set. And you could feel the magic when I was playing it live. That was so intense that we were like, no, no, no, we need to find a way to release this. Bro, like, I'm so glad we did.
0: Nou, and I'm so glad as well. Want nu kunnen jij en ik erop dansen. Op Jamaica.

0: Fleur.
1: En deze week zijn wij de 3FM Mega Hit.

Heel eerlijk, superplaat. Een megahit door het oog van de nacht is gemaakt door Flair. Het zijn boys uit Den Haag die, ja, je kunt gewoon niet meer om ze heen. Hun muziek is overal en ik hoop nu ook in jouw hoofd. Avondshowtje voor 3FM. Mijn naam is Andres Odijk en ik maak zelf sambal. Dat noem ik Sambal Odijk. Die kun jij zometeen winnen. Is nergens te koop. Hoe je die wint ga ik je uitleggen na de pauze. En eerst krijg je Song 2.

Het is toch wel het geluid van deze zomer, laten we eerlijk zijn. Het is in de kroeg, het is in de club, het is de Bausa en Magnetic. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk? Is het echt gebeurd? Of heb ik het zo... heb ik het duim gezogen? Het verhaal heeft te maken met geleende spullen... die ik mee mocht nemen afgelopen weekend naar Down the Rabbit Hole Festival. Alleen de vraag is, zijn ze ook weer in één geheel teruggekomen? Of is het meer zoals dit?

Dat kun je laten weten in de Luister-app. Odijk of onzin? Verhaal echt of verzonnen? Afgelopen weekend ben ik op Down the Rabbit Hole Festival en ik mocht daar wat spullen lenen van een vriend van mij. Dat is de Gadgetman. En ik heb hem echt bijna moeten fluffen. Zo erg heb ik gesmeekt of ik alsjeblieft wat van zijn gear mag lenen. Hij heeft namelijk heel veel praktische, dure dingen die je op een festival kan gebruiken. Hij heeft een powerbank, daar kun je een hele straat voor 2 weken lang mee verlichten. Zo'n sterk ding. Ja, dat kost natuurlijk ook veel geld. Hij heeft een kookeiland, weet je wel, waar ze gewoon bij Robert van Beckhoven jaloers op zijn. Mocht ik ook lenen. Hij heeft zonnepanelen. Ja, ja, die liggen niet alleen op het dak van je huis, maar ook op het dak van de betere tent. Nou, na veel gedoe mocht ik ze lenen met wel de regel: slopen is kopen. Dus als ik iets kapot zou maken op dat festival, dan zou ik het hem terug moeten betalen. Vandaag zag ik voor het eerst de Gadgetman weer na het festival. En ik had daar een beetje stress voor, zeg ik je heel eerlijk. Want kijk, je weet ook hoe het gaat op een festival met spullen. Zeker als je een beetje dronken bent, dan ben je er gewoon niet zo zuinig meer op. Ik heb altijd geleerd, don't be gentle, it's a rental. Nou, dus die spullen van de Gadgetman, daar is misschien een beetje mee gevoetbald, daar is misschien een beetje mee gepingpongd. Maar het is allemaal in één geheel teruggebracht. Zonder krasje, zonder vlekken, niks is kapot. En daar ben ik zo trots op. En de Gadgetman die kon het bijna niet geloven. Nu is de vraag, geloof jij het?

0: Jay-Z en Linkin Park. Namp encore.
1: Oudijkheid of onzin?
0: Ik vertelde je net dat ik een hele bubs aan campinggear heb mogen lenen van niemand minder dan de Gadgetman. De Gadgetman is een jongen in mijn vriendengroep en die heeft echt precies wat je nodig hebt voor festivalen. Ik heb zelf namelijk niks. Nou had ik aan hem gevraagd, joh, Gadgetman, mag ik misschien wat van jou lenen? En ik weet dat het kapot kan gaan en dat je zuinig wil zijn op je spullen. En daarom kwam ik met het idee, slopen is kopen. Aan jou de vraag, denk je dat het inderdaad in één geheel teruggegaan is? Aan de telefoon is Meis. Meis, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat heb jij wel eens geleend van vrienden waar je toch echt zuinig op moest zijn?
2: Oh, dat is even denken.
0: Dat mag, ik heb de tijd. Ik ben er nog tot aan 10 uur.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat ik niet zoveel heb geleend van vrienden waar ik echt zuinig mee moest zijn.
0: Jij leent geen spullen van vrienden, je mag gewoon alles kapot maken.
2: Nou, dat nou ook weer niet. Maar vaak niet de dure spullen lenen. Gewoon uit voorzichtigheid.
0: Wat zijn dan de goedkope spullen? Afwasborstels, wc-rolhouder?
2: Ja, die richting, ja.
0: Fatbikie?
2: Nee, dat dan weer niet.
0: Oké, meis. Nou, jij denkt dat dit verhaal Oudijk of onzin is?
2: Ik denk Oudijk.
0: Waarom denk je dat?
2: Ja, ik geloof op zich wel dat je met zo'n duurdere spullen wel voorzichtiger bent.
0: Laten we het gaan luisteren. Ik heb namelijk mijn ontmoeting met de Gadgetman vanmiddag opgenomen, meis.
2: Oké.
3: Alleen wat baby echt zijn.
0: Ja. Kijk eens wat ik mee heb.
3: Nou, wat fijn. Zonder schade.
0: Ja, nou ja, dat is nu de vraag. Zullen we even bekijken? Ik heb hier de solar power.
3: Ja, die heb ik ooit gratis gehad. Dus dat
0: die maakt niet uit. De Jackery.
3: Fijn dat hij ook 0% terugkomt, dat waardeer ik. Hij zat helemaal vol toen ik hem gaf.
0: Ja, maar goed. Nee, dat is niet waar.
3: Ik heb gelukkig een goed energiecontract heb ik afgesloten laatst. Net voor de oorlog.
0: Heel goed. Dat is beter, want nu is het allemaal onbetaalbaar.
3: Ja, en hier ook het gasstel.
0: Kijk eens.
3: Ook leeg, of niet? Met de gasprijzen.
0: Ja, met de gasprijzen is deze niet gebruikt. Maar het is allemaal heel teruggekomen.
3: Je hebt weer lekker geprofiteerd, jongens. Maar het is heel, dus ik ben hartstikke blij. Okay.
4: Dit verhaal is...
0: Meis!
2: Ja?
0: Jij wint een hele mooie pot Sambodijk!
2: Hartstikke leuk! Ja, hartstikke leuk!

0: avondshow van 3FM, you're the Drake en One Dance. Weet je wat ik het mooie vind? Dat je me altijd kan bereiken in de luisterapp. Je kan me ook altijd een DM sturen, @andrazuidelijk op Instagram. Maar soms kom ik er niet achter of mensen me nou aan het fokken zijn of niet. Ik word ineens gebeld op de radio telefoonnummer. Ja, ik ga even naar de telefoonlijn. Hallo, heb ik Linda nog aan de telefoon?
1: Oh.
0: Hallo.
1: Hi, goedenavond.
0: Linda. Jij belt naar 3FM. Je bent met vrienden aan het barbecuen.
1: Ja.
0: Maar wat voor soort barbecue is het? Het is een hele kinky barbecue, hè?
1: Nou, nee, het is ook weer zo kinky. Het is gewoon een beetje vrijgeestig. Ja, wij houden er gewoon van om dan met z'n allen Twister te gaan spelen. Maar dan een beetje gek, dan met een beetje olie.
0: En wat doen jullie dan met die olie?
1: Ja, gewoon met elkaar twisteren, een beetje stoeien, een beetje de ondeugende kant van dingen bekijken.
0: Ja, en hoe zijn jullie ooit op dat spel gekomen dan, Linda?
1: Ja, nou, mijn goede vriend, Bernard, die begon er eigenlijk mee.
0: Ja.
1: En eerst vond ik het wel een beetje een gek idee, maar ja, mijn man die was er gewoon heel erg fan van. En hij was er nou heel erg over te spreken, dus ik dacht, ja, misschien moet ik ook maar gewoon een keer meekomen. En het is een beetje uitgegroeid tot een beetje een soort van fenomeen bij ons in de buurt.
0: En wat voor, kijk, want bij Twister, hè, ik bedoel, dat is natuurlijk een kindvriendelijk spelletje. Wat hebben jullie aan bij dit spel van Twister?
1: Ja, vaak een beetje bikinis en zo. Ja, soms als we een beetje gek doen wel, ja, wel iets minder. Maar over het algemeen wel, houdt het wel gewoon een beetje netjes, ja.
0: Oké, Linda, wat voor weddenschap heb je gehad? Ik bedoel,
1: nee, geen. Drankspel
2: komt, of zoals je moet.
1: Nou, wel een beetje een drankspelletje, maar.
0: Ja, zie, ik denk, je bent er niet dom. Ik prik er gelijk doorheen.
1: Ja, nee, dat heb je wel heel goed gedaan.
0: Nou, en zet even die gekke stem af en praat even normaal.
1: Oké.
0: Okay. Yo, Linda. Wat is de opdracht? Wat moest je doen?
1: Nou, eigenlijk begon het met Werner en opeens kreeg ik de telefoon. Dus ja, nu moet ik er wat mee doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, ga nog eens terug naar die stem.
1: Ja, oké, okay, is goed.
0: Doe je ook aan zingen of niet, Linda?
1: Nee. Ja, ik vind dat een beetje eng.
0: Je zou een goede radioshow kunnen maken, denk ik.
1: Oh, dankjewel. Is het een aanbod voor een baan?
0: Oh, kijk, zo ga jij er dus mee om. Nou, je mag wel even op de toeter gaan zitten, hoor, als je wil.
1: Ja, leuk. Dat lijkt me heel leuk.
0: Nou, oké. Ik snap niet wat jullie aan het doen zijn.
1: Ja, sorry. Het is ook een beetje flauw van ons, maar.
0: Nou, vertel even wat jullie aan het doen zijn. Jullie zijn een challenge aan het doen.
1: Ja, nee, eigenlijk. Ja, het was eigenlijk dus van mijn vriend Werner.
0: Mm-hmm.
1: En die had eigenlijk verloren, maar ja. Wat wilde hij? Oh, hij wilde gewoon graag een keer op de radio komen. Ja, dat is wel gelukt, denk ik, ja.
0: Nou, dat is de vraag. Misschien zitten we dit helemaal niet uit te zenden, Linda.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ook altijd. Dan zet ik mezelf wel een beetje verschut voor niks.
0: Ja. Hé, maar wat gaat de avond nog brengen dan? Neem me even mee in jullie vriendengroep.
1: Ja.
0: Niet met die gekke stem, even met die normale stem. Kom
1: op. Sorry, maar dan krijg je wel Werner weer.
0: Nee, vertel nou gewoon wat je gaat doen. Gewoon normale mensen onder elkaar.
1: Ja. Ja, nog meer drankspelletjes, ja.
0: Nou, is goed. Ik ben om 10 uur klaar.
1: Nou, gezellig. Kom erbij.
0: Okay, tot straks.
1: Dames
0: en heren, sorry. Deze zendtijd, die kan ik niet meer terugdraaien.

0: Even dansen op vrijdagavond. Sophie en Zou, Zurb maakt hem wakkie.
1: 3FM Trending Talent.
0: Binnen nu en 5 minuten ga ik je uitleggen wat dat nou is. 3FM Trending Talent. Het is een hele bijzondere dag voor 10 talenten in Nederland. En een bijzondere dag voor jou, want jij bent uiteindelijk degene die het lot van de 10 talenten bepaalt. 3FM.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
2: Oh, nee hè. Ja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Kom naar Museum Batavialand.
12: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
11: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
11: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
15: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Een hele goede avond. Zometeen leg ik je uit hoe jij invloed uitoefent op 3FM Trending Talent. En als je niet weet wat dat is, vertel ik je dat ook zo meteen. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. De poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad op 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost, Autotaalglas.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van
1: Aldi.
5: 3FM. Hallo NTRV.
6: André Zoudijk.
7: Met zometeen jouw kans om jouw lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Hoe dat werkt, dat vertel ik je zo meteen. En we moeten even praten over 3FM Trending Talent.

0: shout-out naar de boys. Idali, Ronnie Flex, Frenna, ze maakt dat populair. Ik ga je uitleggen binnen nu in 10 minuten hoe je jouw lievelingsmuziek vanavond nog op de radio hoort.
1: 3FM Trending Talent.
0: Maar eerst wil ik met je praten over 3FM Trending Talent. Dat is de online talentenjacht van 3FM. Die vindt geheel plaats op TikTok. 10 talenten zijn gekozen uit de 231 aanmeldingen. Het is waanzinnig. Die talenten die strijden om een plek in de 3FM Livebox. Om een optreden te doen in de avondshow op de landelijke radio. En het vette is, jij bepaalt welke talenten je het waard vindt. Je kan stemmen, dat doe je via TikTok of ga even naar 3FM.nl als je meer informatie wil. Het is echt een heel breed variété aan artiesten. Dat gaat van best wel coole hip-hop tot country. Het gaat naar pop. En een paar van die artiesten die wil ik toch eventjes noemen. Ik ga ze, weet je wat? Ik ga ze allemaal noemen, want anders is het natuurlijk oneerlijk. Maar bijvoorbeeld voor Vin is het een mooie dag. Voor Shange is het een mooie dag. Voor Rindu, voor Maxime. Voor Talks Make Me Do. Marieke Schenk, Thomas, I Know Noah, Wabi Sabi, Moes Dame. Wali, dat zijn de 10 artiesten waar je op kunt gaan stemmen. De namen zeggen je misschien nu nog niks. Maar ik ga ervoor zorgen dat ze komende week ook in de avondshow veel voorbij komen. Zodat je een beetje aan ze kan leren wennen. En je checkt ze via de TikTok van NPO 3FM. Teddy Swims is hier en Mr. Know It All.

als je hem live gaat zien op Lowlands Festival, komt steeds dichterbij. Je hoort de muziek van Sambar. 12 to 12. Het is de avondshow van 3FM. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik zei je, ik ga je vertellen hoe je jouw lievelingsmuziek op de radio krijgt. Alles wat je hebt ontdekt, waarvan je tegen je vrienden hebt gezegd, yo boys, girls, dit moet je luisteren, stuur het ook naar mij. Weet je wel, dat kan via Instagram, gewoon een DM'tje. Dat kan ook in de luisterapp, want dan draai ik het zo meteen voor je op de radio.

0: Wenna, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Jij hebt net 4 uur in de auto gezeten.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan moet je wel heel erg graag ergens naartoe willen geweest zijn. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Eindhoven.
0: Want wat was er in Eindhoven vanavond?
1: Nee, het was in Waarland. Oh, ik kom uit Eindhoven, maar ik moest naar Waarland.
0: Ja, ik bedoel, waar ben je geweest vanavond?
1: Ik ben bij Badpop geweest om Bente te zien.
0: Ah, je komt van een festival.
1: Ja.
0: Wat lekker zeg. En wat vind je zo goed aan Bente dan?
1: Alles. Haar persoonlijkheid, haar muziek. Ja, wat niet eigenlijk?
0: Ja.
1: Dat is een betere vraag.
0: Je komt net van het concert. Dan eventjes, ja kijk, ik neem aan dat je gaat zeggen dat het niet zo goed was. Maar hoe was het concert?
1: Ja, geweldig!
0: ik snap, als je zo fan bent, dan is het toch gaaf om je artiest zo te zien. Had je een beetje een goede plek?
1: We stonden precies een beetje in het midden, maar een heel klein beetje naar links dan, zeg maar. We stonden helemaal vooraan, aan de barricade.
0: Ah, dan heb ik een fan van het eerste uur aan de telefoon. Ja. Wat zou je willen horen nu op de radio?
1: Ik wil 3, 2, 1 van Bente!
0: Ja, die ga ik voor je draaien. Fijne reis terug nog, Javenna.
1: Yes,

Ah, dat is toch mooi, man. Bent hoorde je op de radio, omdat Shavenna net bij het concert geweest is. Ze zit nu 4 uur lang in de auto terug naar huis. 3, 2, 1. Oké, het is ook aan jou. Ik bedoel, waar hou je van? Wat zou je nu willen horen? Waar heb je behoefte aan? Ga je de stad nog in vanavond? Ik bedoel, is het toch Friday night? En wil je een beetje housen? Alles mag je doorsturen naar de app van NPO Luister. Ik draai met heel veel liefde. Normaal gesproken, ja, verzoekjes, dat is altijd moeilijk. Maar dit is het moment om jouw liedje op de radio te krijgen. Hoi!

is de avondshow van 3FM. En waar jij zin in hebt, dat is gewoon wat ik ga draaien tot aan de beat, zo meteen vanaf 10 uur. Het mag alles zijn. Als je zin hebt in een gitaarplaat, als je zin hebt in jazz.

0: goedenavond.
1: Jij komt met een track uit 1999? Of heet de titel zo?
0: Dat is de titel, ja.
1: Even kijken, wat is het voor plaat? Het komt uit 2000, zie ik. 10 miljoen streams.
0: Ja, het is classic trance, André.
1: Wat vind je er zo, wat vind je vet aan, aan classic trance?
0: Nou, je speelt het mee in je hoofd, dus het is goed voor je brein.
1: Oh,
0: vind
1: okay.
0: Ik denk ik in ieder geval.
1: Ja, oké, een beetje classic trance, zo die toeter op. Ik zie Just even kijken, kwam met grote doppen, dat hij denkt, lekker, daar hou ik van.
0: Nee, geen grote doppen.
1: Ah.
2: Grote doppen, hoor ik.
1: Hey, Justin, een beetje classic trance, wat vind je daarvan?
2: Heerlijk, ik ga straks ook een beetje classic trance draaien. Dus welke is het?
1: Het is Binary Finery.
2: Oh ja, nee, dat kan, die ga ik niet draaien.
1: Oké. Okay.
2: Super.
1: Hey, mooie tease zometeen ook naar de beat. Lekker je die toeter aanhouden. Mans, ik ga hem voor je draaien.
0: Is goed, maat. Dankjewel.

is de avondshow en ik draai alles waar jij zin in hebt. En het maakt mij echt niet uit of het house is of juist iets heel anders. Classic trance. Je hoort de 1999 Casey remix van Binary Finery. Aangevraagd door Mans. Even kijken of ik zo meteen Tim kan bereiken. Oh, die hangt al. Nou, dan ga ik zo meteen naar Tim. Laat ik je eerst eventjes The Player Haters horen.

0: Tim, jongen.
1: Congrats.
0: Hele goedenavond.
1: Hey.
0: Misschien ga jij nog naar Pukkelpop.
1: Yes, man.
0: En waarom weet je dat nog niet zeker, ouwe reus?
1: Nou, het is gewoon, ik woon nog niet eens daar vanaf. Dus ik kijk op de last minute of ik nog een goedkoop kaartje kan scoren. Kijk. En dan kan ik zeker te vinden.
0: Een goedkoop kaartje via de swap.
1: Yes, man.
0: Lekker, ja, bro, lekker. Tim, jij hebt een track ontdekt in je release radar van Spotify.
1: Ja.
0: Wat vind je hard aan het liedje?
1: Hij heeft meerdere stijlen erin. Dus een beetje dubstep, maar ook, ja. Ik vond hem wel hard, zeg maar. Leuke vocal.
0: Wie heeft hem gemaakt?
1: John Summit. Met de Chainsmokers volgens mij ook samen.
0: Hoe heet het liedje?
1: All the Time.
0: Komt ie voor je aan, jongen. Veel plezier ermee.
1: Check, man. Dankjewel.
0: Yo.

0: Hugo, goedenavond jongen.
1: Hey Anders, goedenavond.
0: Jij hoorde die drum en bass bij John Summit en jij dacht, daar moeten we op doorpakken.
1: Oh ja, ik was zo gelukkig van een beetje drum en bass in de avond. Ik zit nu in de auto naar een kameradenweekend. En we gaan vanavond gewoon knallen. En een beetje oppumpen de drum en bass is altijd geweldig.
0: Ja Hugo, je bent een man naar mijn hart jongen. Oh. Jij was er ook bij hè, in 013.
1: Ja, ik was erbij. Ja. En ik ben de terugweg even 1,5 uur extra gekost. Maar er waren 2 tankstations gesloten waar ik wou tanken. En ik kon ook niet met de nachtautomaat tanken. Dus toen stond ik stil zonder brandstof.
0: Oh. Oké, okay, dat is dan wel een zwart rondje op een gouden avond.
1: Dat was het 200% waard.
0: Want je bent geweest naar...
1: Jason Status.
0: Ja, dat was fantastisch. Ik was er ook bij. Hugo, laten we gaan knallen, man.
1: Ja, gaan! Woehoe.
0: En veel plezier met het mannenweekend!
1: Dankjewel!

Disconnect, Chasing Status, samen met Becky Hill, hoor je bij 3FM. Hugo die zei zo, dikke tune. En ik zie een bericht van Pieter. En hij zegt DMB, drum and bass, met een hartje erachter. I think we got something in common. En laat dat net de titel zijn van deze DMB-rammer dan.

0: Gewoon een beetje in de vibe komen. Onder andere voor het vriendenweekend van Hugo. Pieter die loopt het. Thomas die is erbij. En Tim die zegt... Hé, hey Odijk, dit is wel echt een mega item, man, in je uitzending. Zo ontdek je veel tracks. Nou, dat is ook zeker de bedoeling van 3FM. Dat gaat ook gewoon zo meteen door, hè. Na 10 uur met Justin van Kijk en The Beat.
1: Hoe heet dat item? Heet dat Ontdek je trekje?
0: Ze had het wel gekund.
1: Moet ik een paar jingles voor je inspreken?
0: Nou, dat zou best wel leuk zijn. Nee, even kijken. Ik ben nu zo aan het typen, omdat je... Kijk, hoe we het altijd doen, maar Ivo, kom er maar in.
2: Daily Discovery.
1: Oh, ja.
0: Dat is in het Engels, Ontdek je trekje.
1: Ah, ja.
0: Hey, zo meteen knallen. The Beat, wat heb je allemaal bij vanavond?
1: We gaan knallen. Dario komt langs. We gaan even een kleine vibe check doen bij Wildeburg Festival. Dat is nu aan de gang. Ja? Ik dacht de hele week, ik ga niet, maar toch ineens FOMO.
0: Ja. Maar er is ook veel te kiezen. Awakenings ook dit weekend.
1: Awakenings ook, ja. Ja, ik moest eigenlijk naar Wildeburg en naar Awakenings, maar ik had overal de stekkers eruit getrokken en nu
0: moet ik
1: contact aan het zoeken.
0: En that's what they call knaldrang, my friend.
1: Precies, ja.
0: Oké, dus daar ga je zelf nog naartoe. Wat voor muziek? Ik zie dat je onder andere Barry Can't Swim gaat draaien.
1: Ja, Different ga ik draaien van Barry Can't Swim.
0: Ja, vet.
1: Ja, zin in wel. En heel veel nieuwe muziek ook.
0: Kijk, lekker die toeter aanhouden, dan vult die dansvloer zich vanzelf.
1: Ontdek je, trek je.

0: slot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
3: Wat een geld.
5: 18.000, potverdikkeme.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
22: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
25: Hak,

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Plopper de plop. De werkmotivatie voor deze week zit er nu alweer op. Knal hem erin, Rodney. Adjo.
2: 3FM. NTR. Justin Verkijk.
3: Ja, goedenavond. De vrijdagavond is van jou. Het is de beat. Ik verklaar de dansvloer officieel voor geopend. Wie heeft er zin in een beetje...

0: De normale burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts op feest bent, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks. Dit is editie 163 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en nachtdieren in het algemeen. Ik zat dus vandaag op het strand en ik liep op het valreepje nog even tegen een frozen strawberry daiquiri aan. En het is zo gek hoe dat werkt, maar ik heb dus ineens toch zo'n zin om naar Wildenberg te gaan. Terwijl ik dus al de hele week tegen mezelf en ook iedereen die het wilde horen aan het wijsmaken ben dat ik niet ga. Dus ik dacht, misschien moet ik zo meteen gewoon even een vibe-check doen daar. Er lopen wat mensen rond van de Beat Freaks WhatsApp community. Dus die ga ik even raadplegen. Die zouden me zomaar over een randje heen kunnen duwen. Het wordt een soort soap. Deze aflevering, gaat die of gaat die niet naar Wildenberg straks om 1 uur? Ja, je moet er hier blijven en luisteren, anders kom je dus niet achter. Verder komt Dario langs met een column. En hebben we 36 frames in de beatmix tussen 12 en 1. Een Final Only mix.

0: Festival. Daar wil ik het eigenlijk even over hebben. The Beat. Want dat is namelijk As We Speak in volle gang, Wildeburg. De hele week heb ik mezelf dus wijsgemaakt dat ik er niet heen wilde. Ook allemaal andere mensen wijsgemaakt dat ik er niet heen wilde. Ja, tot ik dus vandaag één slok van een cocktail nam op het strand en gelijk een soort van knaldrank kreeg. Dus ik dacht, goed moment, nu om even een vibecheck te doen. Hoe is de sfeer daar in Krachenburg? Heb ik al iets gemist? Of kan ik beter lekker wegblijven, is de vraag. Stefan is een prominent lid uit de Beat Freaks WhatsApp community. Ze noemen ook wel de Club Laak line-up verluisteraar. En Stefan is op Wildeburg. Stefan, goedenavond.
1: Hey, Justin, maatje, alles lekker.
0: Ewa. Hoe lang ben je er al en zit je er lekker in?
1: Ik ben gisteren rond een uurtje of drie aangekomen. En je kan wel zeggen dat we lekker aan het sausen zijn hier zo.
0: Lekker aan het sausen. Is er geslapen?
1: Ik heb verrassend veel geslapen. Ik ging wel pas om 3 uur mijn nest uit vandaag. Maar er is geslapen.
0: Jij bent het is 30 graden en jij hebt tot 3 uur 's middags in een tent kunnen liggen?
1: Ja.
0: Applaus!
1: Thanks.
0: Sick, hé. Wat heb je al gezien dat de moeite waard is om te vertellen aan mij en de rest van het land?
1: Marlon Gini in het Bamboebos was heel lekker. Het zonnetje kwam door. Lekker sausen. Dat was echt genieten. Daarna heb ik even afstand genomen van mijn vrienden en ben ik in mijn eentje naar Ploegendienst gegaan. Hey. Een van mijn favoriete Nederlandse punkbands. Waar ik volledig op mijn plaat ben gegaan in de moshpit. Dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Dus dat was heel leuk. En Lasergazer was ook super tof bij de Bud X Lodge.
0: Ja.
1: Dus daar ook lekker gesausd en nog wat meegepakt van Ogazon. En de rest, dat moet nog komen voor vanavond.
0: Dat moet nog komen. Je begon al over het Bamboebos. Marlon Gini in het Bamboebos. Is het bos nog steeds zo onoverzichtelijk als vorige week?
1: Het blijft lastig te vinden, dat is het vooral. Weet je, ik heb heel vaak, dan wil ik naar het Bamboebos. Dan kom ik er niet, dan kom ik bij een andere stage uit. En wil je een keertje niet naar het Bamboebos, dan kom je eruit.
0: Ja,
1: dus het Bamboebos, dat is een soort magische plek waar alles samenkomt. Behalve ik, als ik erheen wil.
0: Ja, ik loop alleen maar rondjes, ieder rondje is anders.
1: Precies.
0: Ja. Hey, waar kijk je nog naar uit?
1: Ik ga er sowieso een Haags weekendje van maken. Ik zoek altijd die Haagse gezelligheid op. Dus vanavond sowieso nog even Raffi de Driver XXL.
0: Ja,
1: en dan morgen natuurlijk de Haagse diertjes zoals Taurus, IF en Hyper Lily.
0: Sick, sick, sick. En nu? Wat is er nu aan het gebeuren? Waar ga je nu naartoe als je de telefoon ophangt zo meteen?
1: Richting Jasmin bij de Bud X Lodge.
0: Ja, lekker ingewikkelde ritmes. Beetje snel.
1: Lekker feesten.
0: Ja, lekker feesten. De grote vraag. Ik ben dus met mezelf in conclaaf de hele dag. Ga ik naar Wildeburg, ja of nee? Stefan, moet ik komen? Haal me over. Doe een pitch. Ja,
1: gezellig. Komen we toch even lekker sausen?
0: Kom er nu aan.
1: Ja, toch?
0: Stefan, dankjewel. Heel veel plezier nog op Wildeburg.
1: Hey, ik zie je later, hè?
0: Yo! 3 of 5 nu, Barry Can Swim. Dit is different.

0: Lekker feesten.
1: Ja, lekker feesten. De grote vraag, ik ben dus met mezelf in conclaaf de hele dag. Ga ik naar Wildenburg, ja of nee? Stefan, moet ik komen? Haal me over. Doe een pitch. Ja,
0: gezellig, komen we toch even lekker sausen.
1: Kom er nu aan.
0: Ja, toch.
1: Stefan, dankjewel. Heel veel plezier nog op Wildenburg.
0: Ik zie je later, hè?
1: Yo! 3FM, nu Barry Can Swim. Dit is different.

0: Hij is de stem van zijn generatie. De inspiratie voor de volgende generatie. Een boomer gevangen in het lichaam van een millennial. Met een vlotte pen in zijn hand. Schrijver van boeken en nachtdieren in één. Als je twee letters in zijn voornaam omdraait, staat er radio. Dit is Dario. Goldbach.
1: Hey, ik hoor jou helemaal niet. Ik hoor Dario niet. Misschien kan Tijn van de productie even deze kant op rennen. Dit gaat niet goed. Wacht, we gaan dit helemaal opnieuw doen. Ben je er?
2: Hey,
1: daar is die. Wacht, want we zaten er zo lekker in. We doen het even helemaal opnieuw. Daar gaan we.
0: Hij is de stem van zijn generatie. De inspiratie voor de volgende generatie. Een boomer gevangen in het lichaam van een millennial. Met een vlotte pen in zijn hand. Schrijver van boeken en nachtdieren in één. Als je twee letters in zijn voornaam omdraait, staat er radio. Dit is Dario. Goldbach.
2: Is het pieken voorbij? Sinds het heropenen van evenementenland na het einde van de plaag was de club en de festivalweide geïnfecteerd met de knaldrang soundtrack waar de tijd om vroeg. Na jaren van binnenzitten, doomscrollen en radicaliseren hadden we geen tijd meer voor opbouwende muziek. We wilden pieken. Uit de post-pandemische speakers klonk enkel trance en hard techno. Knallen, rammen, rachen. Openers draaiden op 138 bpm en afsluiten ging richting de 1.8 barkey. Allerlei synthetische lettervermicelli-pillen maakten hun entree en opeens was iedereen afgetraind en ingeolied. Elke dag benchen, legday op de dansvloer. Alleen maar strakke kaken, grote pupillen en verpulverde flesjes water. Iedereen was zijn t-shirt vergeten, maar niemand zijn nektas, die als standpunt schuurde tegen opgepompte stierspieren. Alles was keihard, geen plek voor emotie of gevoel. Enkel uitrazen, voltreffen, doorpakken. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Helaas, zoals de inflatie het festival München tot een dubbeltje heeft gedegradeerd, inflateert ook een 8 uur durend hoogtepunt tot niks meer dan hetzelfde liedje. Zeurend gezoem, een mug in een slaapkamer, slaat met een krant. Hadden we niet een keertje genoeg ingehaald? Of was de korte aandachtspannen van TikTok, techno, brainrot, raves het nieuwe normaal geworden? Zou het? Maar toen ik dit seizoen de in klimaatverandering badende festivalweides rondhuppelde, viel mij iets op. Een vreemd geluid uit een pre-pandemisch tijdperk. House. Ken je dat? House muziek? Ik hoor het weer. Echt waar. Links en rechts uit optimistische speakers. Ouderwets op 125 bpm in het stralende zonlicht. Chicago. Vocals. Gezelligheid. Grooves. Niet hard, maar teder. Opbouwende ritmes. Ergens naartoe werken. Voorspel. Pesten. Plagen, de tijd nemen en dan, jawel, een drop. Orgastisch, maar niet zo overdreven. Geen CO2-kanonnen en lasershows. Je oren bloeden niet en je kaak mag ontspannen. Kijk, muziek, cool shit, extroverte introvert, minimal handjes, gemiddelde zonnebrillen, kleding en kleuren, liefde, genot. Voor het eerst in tijden had ik niet het gevoel dat ik achter een kick aanstormde als een brakke consultant in Intercity Direct. En ach, misschien klinkt dit als opaatje verteld, maar yo, ik ging lekker. Ik stof mijn dansschoentjes af, kraak mijn rug en doe een kleine warming-up. Ik zie jullie graag links voor. Is mijn plekje er nog? Ik had een handdoekje neergelegd. Zeg het voort, lieve vrienden. Het is tijd om ouderwets te housen.
1: Dario Goldbach. Langzaam is het niet weer snel, zeggen ze toch?
2: Langzaam is het niet weer snel.
1: Yeah. Dario, dankjewel en tot snel.
2: Tot snel.
1: Tot langzaam.

Want dat betekent dat hij al een paar showtjes heeft gespeeld. En dan is de vraag, komt hij? En dan vraag 2, kan hij nog staan? Maar goed, laten we een klein schietgebedje doen dat het gaat lukken. Want als Ricardo in een soort van goede doen is, dan wordt het echt lekker sausen. Om maar eens met onze beatfreak Stefan te praten. Hij gaat volgens mij 3,5 uur spelen op de Selector Stage. Een podium met een hele mooie oude zielige treurwilg die ervoor hangt. En dat zonlicht er doorheen. En dan Ricardo Villalobos met van die eindeloze minimal.

0: alias. Wingdings heet het alias. Ik heb net geleerd dat dat dus een font is. En dat verklaart een hoop. Het zijn 8 tracks, onuitspreekbare titels en een vinyl editie die binnen no time weg was. Het goede nieuws is dus dat het album nu ook online staat. Het gekke is dus dat ik geen idee heb hoe ik dit nou moet aankondigen. Want het zijn dus allemaal een soort van gekke tekeningetjes, poppetjes. We hebben Dario nog hier. Als het goed is hier, Dario is ook vormgever. Was hij in het vorig leven. Jij zei Wingdings, dat is een font.
1: Ja, het is een lettertype. Je vindt het in Illustrator en InDesign. En inderdaad, van elke letter is een gek symbool.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar het voor is.
0: Maar je kan er toch ook niet mee praten of zo? Of zijn er mensen die het kunnen lezen, denk je?
1: Ik weet het niet. Er zullen font-nerds zijn die het kunnen lezen. Ja. Absoluut, ja.
0: Font-nerds, meld je in ieder geval. Nou goed, ik weet dus niet hoe ik het aankondig. Dus ik zeg gewoon Wingdings. Het is een alias van Fortet. En ja, het klinkt zo.

0: je bent van harte uitgenodigd.
1: BFM.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Dit voordeel voelt als echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.

0: Carousel komt voorbij. Zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer, eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: I was working all

0: 10 voor kijk.
1: Ja, even eentje die ik helemaal was vergeten hoor. Maar je moet je er even bij bedenken dat er een 10 uur loop bestaat van dit nummer op YouTube met 1,1 miljoen views. De Zonnetans, Klankcarousel.

0: 1,1 miljoen views.
1: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is de beat op 3FM.
0: Ja, ik wil het toch nog heel even over die solotans hebben van Klankcarousel. We zijn inmiddels achter, het zijn geen Duitsers. Het zijn toch mensen uit Oostenrijk, hè, Tuin van de Bako's. Maar het, ik moest er dus aan denken en toen dacht ik ook van, ja, er is dus een versie op YouTube waarin het geloopt wordt. Ik dacht dat het 24 uur was, maar het bleek dus 10 uur lang die track achter elkaar. En het heeft dus 1,1 miljoen views. En toen vroeg ik me dus ook af, zijn er dan mensen die dat dan ook echt luisteren? Denk je dat er mensen dat uitkijken, zo'n video?
3: Zou je 10 uur horen? Na een paar uur.
0: Ja. En of wordt het alleen maar beter na een paar uur?
3: Ligt eraan wat je hebt gebruikt.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar misschien moeten we een keer gaan testen. We zoeken een proefpersoon. Degene die Klankcarousel zondertans 10 stunden wil gaan luisteren voor ons. En ook een beetje gaan bijhouden in een soort van logboek wat er allemaal gebeurt. Je kan je melden via TheBeat
3: @3fm.nl. Gratis bako's.
0: Gratis bako's, ja. En een eervolle vermelding en allemaal stickertjes. En een gloednieuw donkerbruin vermoeden. Gefeliciteerd ermee. Goed, het is TheBeat nog tot 1 uur zijn we bij je. We gaan straks even bellen met 36 Frames. Robin, want die doet de beatmix tussen 12 en 1. Was afgelopen week ook bij ons op Wilde Weide. Was erg leuk. En vanavond een speciale Final Only mix voor ons in elkaar gedraaid. Dus dat was het vakmanschap. Heel veel nieuwe muziek heb ik nog. Iets nieuws van Salute. Iets nieuws van The Fuckers. Ik heb nieuwe muziek van Oceanic dat nog niet helemaal uit is. Dat komt pas volgende week. Dus dat is bijzonder. Vandaag uitgekomen tune van M-High. Another. We gaan een hoop Nederlandse producers draaien. In ieder geval het komende uur. Maar eerst gaan we de keel even smeren, dames en heren.
4: Welkom bij de Bako-trein. Tjoeke, tjoeke. De Bako-trein.
5: Het nationale Bako-moment.
0: Ja, het is het moment in de week dat we alles even lekker van ons af laten glijden. Voor sommige mensen die zitten al midden in hun vakantie. Hè, die hebben helemaal niks af te glijden eigenlijk. Die glijden gewoon lekker door. Maar goed, andere mensen die zijn gewoon keihard aan het werk. Mensen zoals ik, die hebben gewoon de hele dag op het strand gezeten. Ik ben daar tegen een... Het is nu de derde keer dat ik over ga beginnen. Tegen een strawberry, frozen strawberry daiquiri aangelopen. En die heeft mijn hart gestolen. Het was een soort hele lobbige aardbeien chat. Tijn, ik denk dat we dat moeten gaan doen.
3: Jij hebt ook al een paar keer gevraagd of hier een blender is.
0: Ja. NPO Blend zit hier toch ook? Yo, zou zeggen. Die hebben er wel eentje.
3: Ze hebben wel een mix van daar liggen.
0: Ja, ik denk dat we het moeten gaan proberen. Ik bedoel, ik ben alleen nog deze maand en dan ben ik een maandje weg. Dus ik dacht misschien de laatste show gaan we lekker de Frozen Strawberry Daiquiri. Het nationale Frozen Strawberry Daiquiri moment. Bekt ook lekker.
3: Dat wil ik vragen. Is dat dan naast de bako? Of is dat in plaats van de bako?
0: Nee, niet ernaast. Maar goed.
3: Neem ik een taxi.
0: Doe lekker mee. Ik wil niemand pushen met, ik zeg ook niet, ik ben ook niet alcohol aan het promoten, dus we zijn van de beat, wat je drinkt, dat boeit ons niet. Het mag met melk, het mag met thee, het mag met bruiswater.
3: Ja.
0: Maar wij hebben een bakootje, in ieder geval. Stiekem wel vroegtijdig begonnen, zeggen we er ook eerlijk bij.
3: Dit wordt een traditie, hè?
0: Ik zou een klein slokje nemen. De NPO-luisterapp staat ook wagenwijd voor je open. Mocht er nog een reden zijn, een goede reden die je hebt, waar wij op moeten proosten, laat het ons weten. Dan gaan we dat met terugwerkende kracht alsnog doen. Belangrijkste onderdeel is natuurlijk de Nationale Bako Soundtrack deze week. Is het een makkelijke? Is deze ooit... Nou, volgens mij is die nog nooit echt officieel een Bako Soundtrack geweest. Had wel gemoeten. Het zijn de Benga Boys. Op mijn favoriete parade, namelijk de parade de Tetas.
6: De Tetas.

Remix, Fakkers zijn op Lowlands. Helemaal zin om dat eens van dichtbij te bekijken. Salut, daarvoor gedraaid. Oostenrijker uit Engeland. Zijn nieuwe single Check, Check. En daarvoor Parada de Tetas. Van de Benga Boys. Hoorde je op 3FM? Er kwamen wat redenen binnen om op te proosten voor het Nationale Bakenmoment met de terugwerkende kracht. Martine zegt, we kunnen proosten omdat ik 5 weken op mezelf woon. En Barry zegt, de goede reden om te proosten is omdat mijn dochter bij mama is. Oeh, Barry, handjes vrij de hele avond. Ik ben benieuwd, wat gaat deze avond jou brengen? Laat het me vooral nog even weten via de NPO Luister-app. En Hans die zegt, ik doe het voor een tientje 50 per uur. Dat gaat dan over klankcarousel en zonnetand. Hebben we net gedraaid. En toen kwamen we erachter dat er een 10-uur loop op YouTube staat. Met 1,1 miljoen views. We gaan ons af, zijn er mensen die dat echt helemaal uitkijken? Kijken, wil iemand dat voor ons doen? Hans zegt, ik doe dat voor een tientje, 50 per uur, snelle rekensom. Dat is €105. Hebben wij er voor over? Ja, Hans, wij proberen jou te bellen, krijgen geen contact. Laat nog even weten of je serieus bent of dat je gewoon een beetje aan het posen was eigenlijk. Goed, 3FM met de beat en nieuwe muziek van Oceanic op het label van zijn grote broer Oberman. Noes klaar. Komt volgende week uit. Ik mocht het alvast laten horen. Het zijn 4 tracks, 2 voor de dansvloer en 2 wat meer om te chillen. En dit is er eentje voor de dansvloer. Het is EC.

Another. Volgende week trappen ze af met hun festival. Het No Art Festival. Dan doen ze ook nog een soort No Art Music Week. Deze gasten gaan zo hard. En dan doen ze gewoon nog een festival. Dus ze doen een openingsfestival op 18 juli... en dan nog een closing festival op 25 juli. En daarvoor dan allemaal soort muziek gerelateerde No Art Music

0: gedraaid, Crazy. Ik doe dus echt mijn best om Another vervelend te vinden. Maar als er dus een tune aanstaat, dan lukt het me gewoon niet.
1: The beat.
0: We hebben straks dus 12 van 1, 36 frames in de beatmix. Ik ben fan van 36 frames, ook even genoemd toen ik een lijstje met veelbelovend DJ-talent mocht inleveren bij 3 voor 12. En nu geef ik hem graag het podium op 3FM. 36 frames heet Robin in het echt en is aan de telefoon. Robin, goedenavond.
2: Hallo. Hey. Het is goed jou weer te spreken.
0: En gefeliciteerd, wat is ben je nou vandaag jaar of was het gisteren?
2: Het is de birthday week. Je moet het stretchen. Ah. Ik was donderdag, dinsdag was ik jarig.
0: Dinsdag was je jarig. En gisteren gevierd met een all-nighter in NAR Utrecht.
2: Zeker.
0: Hoe was dat?
2: Ja, wauw. Ik ben er nog een beetje van aan het bijkomen. Maar het was mooi. Van begin tot eind rampvol. Heel veel vrienden. En heerlijk gedraaid. Dat kan daar zo lekker.
0: Ja, vet. En sowieso een beetje de uitzondering op de regel. Ongeveer de enige plek in het land waar een donderdag echt keihard gaat. Bij NAR.
2: Ja, zeker. Ja, er staan altijd. Ik heb het nu zelf niet gezien, want ik stond in de boot. Maar er staan altijd rijen voor de deur, inderdaad.
0: Vet. Hey, afgelopen week ook bij ons gedraaid op Wilde Weide. Hoe vond je dat?
2: Ja, supergezellig. Met Resmik, met Dave draaien. Dat is altijd thuis. En fellow Utrechter. Dus dikke shout-out. Altijd fijn.
0: Ja, en ik hoorde goede verhalen. Mensen die waren geweest, die waren helemaal in awe en onder de indruk van wat je
2: deed. Ik had zelfs mijn moeder meegenomen en die had het ook helemaal leuk gehad. En die is nog een nachtje blijven slapen ook bij de meiden. En ik was leuk.
0: Oh, lekker. Ik heb jouw moeder helemaal niet gezien, volgens mij.
2: Nee, die stond op de dansvloer.
0: Ja, daar ga je wel. Hey, ik heb jou dus leren kennen als dansvloervlinder, zeer begnadigd nachtcultuurfotograaf. Staat dat fotograferen dan nu een beetje op een laag pitje door DJ'en?
2: Ik ben sinds augustus gestopt met de kunstacademie. Het was na 4 jaar mooi geweest.
0: Ja.
2: En sindsdien ben ik aan het freelancen. En het is een beetje. Het was eigenlijk half-half. Maar nu is het eigenlijk vooral draaien. Ik heb nu 1 fotoclusje staan. En de rest is allemaal DJ-gigs. Ja.
0: En hoe zie je zelf die balans het liefst tussen draaien en fotografie?
2: Ik zit even in de draai-era.
0: Ja. Is even niet meer.
2: Ja, nee, fotografie is er nog steeds. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. Fotografie als medium ben ik door mijn ervaring op de kunstacademie weer even aan het herontdekken. Maar dat komt vast ook weer goed.
0: Ja, misschien op een andere manier dan. Dus niet meer die nightlife, precies, maar op een andere manier. Ja, vet.
2: Ja, of juist wel.
0: Ja, goed, ik ga je geen regels opleggen. Zoek het lekker zelf uit, Robin.
2: Ja, het is wel goed. Ja.
0: Hey, vertel even over de mix die we gaan horen straks. Want het is allemaal vinyl. Maar wat kun je er nog meer over zeggen?
2: Ja, dat is uit noodzaak eigenlijk. Ik heb helemaal geen CD's op mijn kamertje. En dat is ook waar ik alle filmpjes op neem. En eigenlijk blijft het. Ja. Ik had een haakje, ik had een hele mooie aerobics plaat. Het is jammer dat je de foto niet kan zien, maar het was een picture disc met allemaal aerobic dancers erop geprint. Dat is de intro en daarna vanaf dan lekker house. En een beetje in het kader van de hitte wat gezelligheid eigenlijk.
0: Vet, ja. Ik ga altijd heel goed op die video's die je maakt in je kamer.
2: Thanks.
0: Het is altijd fun. Je hebt gewoon zoveel fun. Het ziet er altijd, fun en blij.
2: Ja, moet ook, toch?
0: Ja, nou ja, goed. Nee, dat moet helemaal niet. Maar het doet me deugd in
2: ieder geval. Nee, zeker niet. Het is niet alleen maar fun natuurlijk. Maar passie is drijfveer.
0: Ja, mooi. Hey, en waar kunnen we nog van dichtbij aanschouwen deze festivalzomer?
2: Ik ben te dansen te vinden vanaf morgen op Wildeburg.
0: Hey,
2: even alle vrienden supporten. Maar de 20e op een maandag Holy Pink van Draaimolen.
0: Oh, vet. Ja.
2: En nu vergeet ik er vast een paar. Ik mag openen voor Eris Drew in Raum op de avond van Barska. Dat is echt sick. Die heb ik ook mogen zien op Wilde Weide. Dat was geweldig, zoals altijd.
0: Ja, cool.
2: En er komt nog een heel mooi festival aan waar ik nog niks over mag zeggen. Dus genoeg te doen.
0: We houden het spannend. Nou, straks tussen 12 en 1 ga je 36 frames horen op 3FM. Yippie. Met een Final Only mix. Craftsmanship noemen we dat. Robin, dankjewel alvast voor je mix. We gaan er met heel veel plezier naar luisteren. En misschien zie ik je nog wel even op Wildeburg.
2: Ja, super.
0: Fijne avond, dankjewel.
2: Yo.
0: Nieuwe muziek op 3FM. Amsterdamse producer M.H.I. heeft het vandaag uitgebracht op het label van Chris Tessie. Die andere superster uit Amsterdam. M.H.I.

0: Deze was van Bora en Denim Audio. Make me. Blijf hangen voor de mix zo meteen.
1: BFM.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Daar zijn we weer.
7: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies. En neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
7: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: gelijk na het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knipknijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
0: NTR. Justin Verkijk. Ik weet niet waar je bent, maar hier zit je goed. Want we hebben de Utrechtse 36 Frames in de mix. Alles van vinyl tot aan 1 uur in de beatmix.

36 frames de afgelopen uur op 3FM. Alles van vinyl, helemaal ouderwets. Redden ze fotografencarrière in voor een DJ-carrière. En daar ben ik zo blij mee. Ga 36 frames een keer live zien. Of check zo'n vrolijke muziekfilmpjes op Instagram. Doe jezelf een plezier. Straks na 1 uur hoor je Jasper op 3FM. En ik zit hier volgende week weer netjes vanaf 10 uur op je te wachten. May the beat be with you.

0: En we genoten van de muziek? Jazeker. We genoten van drank? Ja, we hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
1: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Oude pikke pap. Heerlijk.
2: Good night, je bent bij 3FM met zometeen LSDJ en ook Bruno Mars komt eraan.
3: Stef Bandstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ho, ik wil bijna opnieuw het nieuws starten. Dat is gelukkig nu nodig.
4: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Hey, het is de allermooiste dag van de week. En die beleven we samen met 3FM. Zometeen hoor je Jet van Steen, Axwell Ingrosso. En eerst is dit Harry's.

0: Ingrosso, More Than You Know bij 3FM. Hey, stel je voor, je komt erachter dat je vader wordt in de buurt app.
1: Mijn beste vriend, hij is pas 16. En het kind is gisteren geboren. Gefeliciteerd, hè?
0: Gefeliciteerd, hè? Ja, zoiets overkwam Jet van der Steen. Ze werd geen vader of moeder. Maar ze kwam wel op een bijzondere manier achter ander groot nieuws. Ze zat in een meeting met haar manager en nog wat belangrijke mensen. En toevallig werd die dag ook de lining van Lowlands bekendgemaakt. Dus iemand opent die poster en ineens ziet Jet van der Steen haar eigen naam staan.
2: We zaten in die meeting en we hadden het gewoon over Lowlands en niet eens over dat ik daar stond. En toen was het van, laten we anders even de line-up checken. En toen opende zo de line-up en toen stond ik al op de line-up. En toen dacht ik, oké, what the fuck. Ik zei, huh? Ik was gewoon even stil en ze praten er gewoon overheen. En ik was echt zo, oké.
0: Ja, superleuk voor Jet. Volgende maand op Lowlands en nu bij 3FM met haar nieuwste. Dit is goed.

and Heaven. Welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper. En samen komen we die nacht door met een bak aan goede muziek. Zometeen hoor je Bente. De nieuwste Somber, Macklemore, Kings Dublin en een hele verrassende dance track komt eraan.

0: is Somber, My Body Isn't Ready bij 3FM. Vanavond was een hele bijzondere avond, want na heel veel jaar kwamen ze eindelijk weer terug op het podium. De reunie van The Opposites in Den Haag. En Joey, jij was erbij, hè?
1: Hey, hallo.
0: Jij was net bij The Opposites.
1: Ik was zeker bij The Opposites. En echt, het is denk ik de eerste keer in mijn leven geweest dat ik een show heb gezien waarbij mensen zo fanatiek meededen. Er waren 20.000 man en echt iedereen ging gewoon van het eerste tot het laatste nummer volledig mee. Springen, in de moshpit, alles erop en eraan.
0: Oh mijn god, ik ben wel een beetje jaloers op. Dus het wordt een beetje een moeilijk gesprek voor mij om met jou te voeren, aangezien het zo vet was. Maar ja, neem even mee, want het was in een openluchtruimte, toch? Het was gewoon een soort festivalachtig iets.
1: Ja, het was een volledig eigen festivalterrein wat ze hadden. Voor 20.000 man dus. Echt massive. En normaal zou je zoiets hebben van, oh, dan zijn er zoveel mensen. Dan gaat echt de kracht wel een beetje verloren als je op 60 meter afstand staat. Maar dat was echt niet zo. Het ging helemaal los.
0: Oké, en wat voor mensen kwamen daar dan? Want de Opposites, ja, die zijn natuurlijk al echt heel lang uit elkaar. Die hebben nu toevallig weer een nieuwe track gemaakt. Maar daarvoor echt, nou, meer dan 10 jaar geen muziek uitgebracht. Komen er ook allemaal heel veel oude mensen daar? Of hoe moet ik het even het publiek voor me zien?
1: Je zou verwachten dat het één grote rollator en rolstoel, één grote rolstoelfeest zou worden. Maar dat was juist helemaal niet zo. Dus er waren mensen van die oudere generatie die het allemaal zo hebben meegemaakt. Maar ik vond het ook opvallend veel jonge mensen die op de een of andere manier deze muziek toch hebben ontdekt. En er ook zo bij wilden zijn. Terwijl als ik naar hen keek, dan dacht ik, jullie hebben dit echt niet meegemaakt op het moment dat het aan was.
0: Ja, dat is toch de tijdloosheid van de muziek van The Opposites. Wat waren hoogtepunten van hun optreden?
1: Nou, ze hebben echt ziek uitgepakt. Okay. Dus de hele set aan

0: hebben ze volledig opnieuw gecomponeerd. Alles was een remix, als het ware. Dus was echt niet zo dat er allemaal luie mp3'tjes werden ingestart van vroeger. Nee, het werd helemaal custom gemaakt. Ze hadden veel gastartiesten. Ik heb Atje gezien, ik heb Dio gezien, ik heb Sef gezien. Willy Wartaal kwam voor één verse op Donderdop en Famous kwam hij mee. Dus de hele scene van toen was er ook bij. Ze hadden Go To Gym bijvoorbeeld als voorprogramma. Dus ze hebben echt uitgepakt. En de avond eindigde natuurlijk een kolkende massa met Thunder, slapeloze nachten. Maar ook, en dat had ik niet verwacht, met vuurwerk. Gewoon 5 minuten lang vuurwerk. Alsof je bij de Defcon eindshow staat.
1: Oh mijn god, wat vet zeg. Oh, en ik heb nu al spijt dat ik met jou gebeld heb. Want met terugwerkende kracht heb ik heel veel spijt dat ik geen kaartje heb gekocht. Maar,
0: ja, je had erbij moeten zijn. Ja. Maar binnenkort staan ze in de gashouder, zag ik staan.
1: Oh, oké. Okay, nou, dat is misschien wel een goede trigger om wel heen te gaan.
0: Hey, heel goed. Stelt nooit teleur.
1: Joey, ik ga je fijne avond wensen. Thanks voor het delen en geniet er nog even van.
0: Yes, geen probleem.
1: Om nog even na te genieten, hoor je de boys nu bij 3FM. The Opposites. En Hey DJ.

Lizzo, Zara Larsson en Words bij 3FM. En daarvoor hoorde je de Opposites die vanavond een optreden gaven in Den Haag voor 20.000 man. Ik zat net even op Instagram te kijken. En natuurlijk, de Opposites is echt keihard moshpitten, maar niet zonder gevaar. Dus daarom gingen Twan en Willem even langs de RBO voor al die gesneuvelde enkeltjes. Toffe gasten zijn het ook.

Hey, als ik zeg de naam Kevin de Vries, dan denk je waarschijnlijk niet aan het hoofdpodium van Tomorrowland. Dan denk je eerder aan de nieuwe buurman dan een wereldster. Maar vergis je niet, Kevin de Vries is een van de grootste techno-DJ's ter wereld. Volgend weekend staat hij op het hoofdpodium van Tomorrowland. Hij draait op Awakenings en hij maakt tracks met de grootste namen in de dancemuziek. Zijn naam die klinkt dan niet alsof je belastingaangifte gaat doen, maar zijn muziek die sloopt complete festivalwijdes. Ik heb het over Kevin de Vries. Je hoort hem nu bij 3FM. Dit is Dance With Me.

London Grammar en Strong bij 3FM. Ik moet wel een beetje lachen om de NPO Luister app. Mocht je de NPO Luister app gedownload hebben, dan app me vooral. Je kan me een berichtje sturen. Ik reageer altijd. Ik vind het superleuk als je erbij bent. En ik vertelde net op de radio dat Michael aan het nachtvissen was. En Hans die stuurt een appje via de NPO Luister app. Die is namelijk heel benieuwd of er al een vis is gevangen. Dus Michael, als je luistert nog en je bent nog aan het nachtvissen, stuur even een foto als je die inderdaad die vis hebt gevangen. Vindt Hans leuk?